0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week...
0: De zomer.

0: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering zijn de voorbije avond laat weer allemaal samengekomen om voor te onderhandelen over de begroting. Op dit moment wordt een korte pauze gehouden in de gesprekken. Eerder op de avond sprak Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA nog met elke regeringspartij afzonderlijk. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er een akkoord over de begroting moeten zijn. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. Ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. Er is een diplomatieke rel ontstaan tussen Zuid-Korea en Oekraïne. De Zuid-Koreaanse regering eist namelijk excuses van de Oekraïnse regering omdat die bekend maakte dat 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen vanuit Oekraïne naar Zuid-Korea zijn gebracht. Het Oekraïnse leger nam de 2 vorig jaar gevangen. Het waren de eerste Noord-Koreaanse militairen die levend gevat werden. Rusland krijgt militaire steun van Noord-Korea in de oorlog in Oekraïne. De kwestie ligt erg gevoelig voor de Zuid-Koreaanse regering. Die wilde de overdracht van de krijgsgevangenen vertrouwelijk houden, omdat ze op dit moment ook een nieuwe dialoog wil opstarten met Noord-Korea. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... Niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog vannacht bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De ministers van de Vlaamse regering hebben de hele nacht voortonderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. De komende dag om 14:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er ook een akkoord moeten zijn over de begroting. In het westen van Mexico worden zeker 5 mensen vermist na plotse overstromingen. Het zou onder meer gaan om een gezin van 4. Hun huis zou bij de overstromingen zijn weggespoeld. De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet bij de zoekactie. De overstromingen worden veroorzaakt door hevig noodweer. De komende dagen zou een orkaan over het land trekken. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische aanval op een markt. Er vielen ook zeker 4 gewonden. Kiev werd de voorbije dag verschillende keren aangevallen door het Russische leger met drones. Daarbij zouden onder meer 2 kleuterscholen geraakt zijn. En ook een residentie van de ambassadeur van Saudi-Arabië zou beschadigd zijn geraakt bij de aanvallen. En op het WK wielrennen in Canada is Brandon McNulty wereldkampioen geworden in de wegrit bij de mannen. De Amerikaan won met een kleine voorsprong voor Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was een van de topfavorieten, maar hij werd pas 12e.
1: Gewoon geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel... Niet echt overschot in de benen zat. Dus dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De ministers van de Vlaamse regering hebben al de hele nacht onderhandeld over de begroting. Ze kwamen gisteravond laat weer allemaal samen na een reeks afzonderlijke gesprekken tussen Vlaams minister-president Matthias Diependalen van de N-VA en elke regeringspartij. De onderhandelingen verlopen vrij moeizaam. Om 2:00 wordt Diependalen in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Dan zou er dus een akkoord over de begroting moeten zijn. De politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Het gaat om een minderjarige. Bij de aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Volgens het parket zou er mogelijk ook een verband zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Pelt, ook in Limburg. De twee verdachten van de schietpartij in Aalst gisteren zijn aangehouden voor poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. De verdachten zijn 23 en 24 jaar. Het slachtoffer is een jongeman van 23. Hij raakte lichtgewond. Over de omstandigheden van het schietincident is voorlopig niet veel bekend. Het onderzoek loopt nog. De Amerikaan Brandon McNulty is verrassend de nieuwe wereldkampioen wielrennen. McNulty won in Montreal in Canada met een kleine voorsprong voor de Australiër Michael Matthews en de Nederlander Mathieu van der Poel. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek. Van der Poel opende de koers met een vroege aanval. Hij werd in de finale gegrepen, maar kon toch nog naar de bronzen medaille sprinten. En daar is hij tevreden mee.
1: Ik heb de koers gereden hoe dat ik het wou doen. Anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk scheelt het niet zo heel veel.
0: En de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Duitsland ging voor eigen publiek met 0-1 onderuit. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na eerder een gelijkspel tegen Nederland. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 12 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Er is wel kans op enkele lokale buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Make life sing.
1: Goedemorgen.
2: Zometeen beginnen we eraan de M&M ochtendshow.
1: Dat is opstaan en gaan met Sander.
2: En Imaan.
1: Nog steeds om 6 uur, hè?
2: Ja, zeker.
1: Is dat dan oké als ik nog snel een koffietje haal?
2: Ah ja, tuurlijk.

0: Wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet? En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.

0: Jannik Aerts.
1: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zitten de ministers nog altijd samen over de nieuwe inkomsten en uitgaven voor volgend jaar. Tegen 2:00 deze namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Maar de begrotingsgesprekken die verlopen niet zo vlot, dat vertelt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
2: Om middernacht is de regering hier samengekomen nadat er gisteren overdag niet veel vooruitgang geboekt was. En ook deze nacht gaat het traag, is te horen. Er is lange tijd niet onderhandeld omdat Diependalen en zijn begrotingsminister Weitz een paar uur gesleuteld hebben aan een nieuw begrotingsvoorstel. Sinds een uur ongeveer buigen de partijen zich nu over dat voorstel. Afwachten dus of dat alsnog tot een akkoord zal leiden de komende uren.
1: De politie heeft een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthalen-Helchteren in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een huis. Er vielen geen gewonden, maar er is wel veel materiële schade. Er zou ook een link zijn met de bomaanslag die er kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. De Amerikaan Brandon McNulty is wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. McNulty kon het achteraf wel niet geloven dat hij gewonnen had en zei dat hij er nog grapjes over maakte met zijn vrouw.
3: No, I mean, we talked about it. I made some jokes with my wife, but I mean, it's all in the end. I really didn't. I knew something could happen, but it would take a miracle. And I guess today miracles happen.
1: De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was dan weer de beste Belg, maar dan wel op de 12e plek. Wout van Aert werd 28e. In de Nations League voetbal heeft Duitsland verrassend verloren van Griekenland. Het werd daar 0-1. Het was de tweede match onder de nieuwe bondscoach Jurgen Klopp na een eerder gelijkspel tegen Nederland. Het begint nog bewolkt, met in het loop van de dag voornamelijk in het westen hier en daar nog kans op een bui, maar daarna af en toe opklaringen en temperaturen rond 24 graden. Morgen wordt het wel vrij zonnig en ook echt wel warm, tot 30 graden dan.
4: What the hell?
5: 30 graden. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen zijn twee rijstroken dicht in Boom door een ongeval, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. M&M.
6: Ik ging bij een barbecue weer opbergen, maar misschien dan toch niet.
5: Je hebt nog maar net gebarbecued.
6: I know.

0: is niet waar, hè. Ik heb mijn koffiebonen niet geroosterd op het barbecue. Voilà. Voor het echt rare proporties aannemen.
1: Hoe zou dat smaken?
0: Best wel goed, nu dat ik het zo luid opzeg.
1: Wilt je dat eens proberen, please? Please?
0: Maar kan dat? Zo, kent iemand hier iets van?

0: Eyed Peas en Let's Get It Started. Ik ga het gewoon benoemen, iemand. Je zei nu juist, ik ben opgestaan nog niet naar het toilet gegaan vandaag. Tot nu net.
1: Ja, tot nu net. Raar, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik besefte dat toen ik hier stond. Van, toen ik opstond vanmorgen niet naar het toilet gegaan.
0: Dat is altijd het eerste dat ik doe.
1: Ja, wel, normaal gezien ik ook, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Allee, joh.
1: Meer heb ik daarover niet te zeggen. Nee. Naar het toilet gegaan. All fine.
0: Nee, maar laten we hier toch nog even dieper op ingaan. Nee, super.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Hoe heb je geslapen?
0: Supergoed, maar supergoed.
1: Oh, goed.
0: Ah, wel, ik had het gevoel van totaal niet, maar nu kijk ik naar mijn slaapscore. 86. Dat is de hoogste die ik ooit al heb gehad.
1: Dus je hebt een goede slaapscore, maar je bent wel moe.
0: Ja.
1: Ik heb het gevoel dat je niet goed hebt geslapen.
0: Ik heb het gevoel dat ik heel laat in slaap echt ben gevallen en dat ik een paar keer ben wakker geworden vannacht, wat ik normaal amper voor heb. Dus ik dacht, oei, oei, dat is de mindere. Maar nu zegt mijn slaapscore dus, hey, bro, goed bezig. Dus
1: je hebt goed geslapen.
0: Ja, voilà, ik heb goed geslapen.
1: Ja, dat is de perfecte manier om jezelf voor te liggen.
0: Voilà.
1: Dat is goed. Ik ben ook een paar keer wakker geworden vannacht. Mijn liefde kwam thuis. Die had nog bij zijn ouders het WK wielrennen bekeken.
0: Amai, en dat was tot kei laat waarschijnlijk.
1: Goh, ja, voor mij wel, voor hem iets minder of zoiets.
0: Ah ja, ik ging slapen gisteren en het begon juist. En ik
1: dacht,
0: oei.
1: Dat is omdat dat dus in Canada is, hè. Het verschil en zo. En hij kwam bij mij liggen en ik werd wakker. Van hij die bij mij kwam liggen. Ik herinner me nog dat ik wakker werd.
0: En
1: het eerste dat ik vroeg, ik vroeg als allereerste... Hey, is Remco wereldkampioen? En hij zo, nee, zo 12e. Ik zo, oei, en Wout van Aert? Ja, nee, ook niet. Ik denk dat hij heeft moeten opgeven. Uiteindelijk is hij 26e geworden. Ja. Maar dat eerste is dat ik vraag, vind ik wel dedication.
0: Ja, echt goede Vlamingen eigenlijk.
1: Ja, en dan ben ik terug gaan slapen. Voilà.
0: Maar en dus als je daar nu een score op moet plakken, want jij doet het altijd op gevoel, hè? In plaats van met een fancy-schmancy horloge.
1: Ik heb een goed gevoel vandaag. Ik zou gaan voor een 78 vandaag.
0: Oké. Maar dan, Josephine die hier de telefoons voorziet, de redacteur van deze show, altijd een waanzinnige slaapscore heeft. Hoeveel vandaag? Vannacht?
3: Ja, 76.
1: Oei,
0: ik ben de winnaar.
1: Jos, alles oké?
3: Ja, druk weekend gehad.
1: Oh, wat heb je gedaan?
0: Ja, dan moet je details geven, hè.
3: Ik heb familieweekend gehad.
1: Wild.
0: Hey.
1: Dat is waar dat echte feestjes zijn, hè?
3: Zeker. Met de nonkels.
0: De nonkels?
3: Ja, nee.
1: Jij bedoelde de nonkels van Rick
0: Vrij. Ik heb het weekend echt allemaal uitgekeken. Dus
1: een spannend weekend heb je.
0: Wild. Allee, bon.

0: C'est ça la vie, babe. C'est ça la vie.
1: Sowieso, broer.
2: Hoe was het op uw fiets eigenlijk? Dat hebben we nog niet getackled.
0: Ah ja, het was warm.
2: Oh.
0: Ook al wordt het niet per se super warm vandaag. Allee, 24 graden.
2: Huh?
0: Maar ik had gewoon een trui en een t-shirt aan en een jas.
2: Huh?
0: En ik kwam hier toe en ik had echt warm.
2: Ah ja, bij mij heeft het dus geregend onderweg naar het werk vanmorgen.
0: Oh,
2: maar dus bij jou op de fiets niet?
0: Ik denk dat ik het heb gehoord toen ik nog in mijn bed lag.
2: Ja.
0: Ik denk dat ik iets langer in bed blijf liggen dan jij.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Matthiebe, tot hoe lang ben jij in bed blijven liggen vandaag?
4: En tot 5:20.
0: Ja, ik denk om 5:20 dat het altijd is van moeten opstaan.
2: Ja.
0: En hoe goed heb je geslapen?
4: Ik heb heel goed geslapen. Ik had een heel mooie slaapscore van... Ik had een mooie slaapscore van 32.
0: Ja, zo toch nog even checken.
2: Ja,
0: wat ik interessant vond, je had in je bericht in de app van VRT Max gestuurd... Google Nest zegt dat ik 59 minuten heb gesnurkt.
4: Ja, ik had dat gezien. Ik neem dat waarschijnlijk... Hij neemt dat op of zo. Ja, dus, en ik kijk altijd hoeveel dat ik gesnurkt heb... En, in sommige momenten is het echt gigantisch veel, en andere momenten is dat heel weinig.
0: En dat is zonder dat jij dat hebt ingesteld, zonder dat jij dat hebt gevraagd van hey, meet eens
4: mee. Ik heb
2: dat
4: wel ingesteld.
2: Ah ja, oké.
4: Want als ik dan andere dingen zou zeggen, als ik ben te ballen met slaap, dan weet ik niet bij wie terechtkomt.
2: Ah wel, ja, want ik ging mij nu afvragen, herbeluister je dat dan soms? En hoor je dan soms dat je andere dingen doet dan snurken? Zo echt babbelen? Je hebt dat, hè?
4: Ik heb dat niet. Dat kan je niet met Google Nest. Maar ik heb ooit een keer een app gehad, zo'n proefversie. Dat heb ik daar geprobeerd. En toen heb ik eigenlijk niet gebabbeld in mijn slaap.
0: Ah ja, niet gebabbeld. Okay.
2: Je moet pas echt opletten, denk ik, als je dan in je slaap gaat beginnen zeggen hey Google, en dan iets.
0: Dus hey Google, schrijf mijn volledige bankrekening over naar blablabla. Dat zou een probleem zijn, effectief. Ja, maar dat gebeurt niet, dus geen probleem. Hè.
4: Sowieso. Zou dat dan onder fraude vallen?
0: Ja, dat weet ik niet, want je zegt het zelf. Wat dat dan in de rechtbank geeft, daar heb ik geen expertise over. Het spijt me, Tiebe.
1: Allee.
0: Ja, sorry.
2: We hebben nu gewoon voor uw rechtbank-expertise.
0: Waar ik wel expertise over heb, is de goede manieren om op te staan vandaag. Dat is door even aan te vullen.
2: Aha, aha.
3: Opstaan.
4: En gaan.
0: Voilà. En dan gaat dat lukken vandaag.
2: Denk het ook.
4: Ja, helemaal.
2: Tiebe, salut.
4: Salut.
2: Groetjes aan Google.

0: 20.
1: Oh, veel succes vandaag, Steven.
0: Zet hem op.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
3: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
2: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
10: Vanavond Belgische kost?
9: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag?
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, ons huis is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Zeg schat,
14: ja?
15: Die badkamer, daar is de lek geweest.
14: Oei.
15: Met zijn zwembad. Wat nu?
14: Oh, ik bel direct de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.

0: Baby Rexha, ik ging David Guetta zeggen, maar het is
1: Faithless.
0: Nee, ja, dat is waar, maar die heeft ook al veel met David Guetta samengewerkt eigenlijk. Bon, dat terzijde.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. We zijn maandag 28 september. Het is officieel de laatste week van september al. Het gaat zo snel. We krijgen vandaag wolkjes, hier en daar een bui zelfs, maar wel 24 graden. En morgen 30 graden. Dat is zot. Minstens even zot zijn de namen voor de slimste mensen ter wereld die zijn aangekondigd vanmorgen. Vers van de pers, staat op de voorpagina van de kranten ook. Met op de lijst twee M&M-collega's. Uh-huh. Enerzijds Brechtje Ieding, die op vrijdag hier kan horen op M&M. En Kauta de la Louche van Club Kauta. We bellen ons Kauta straks iets voor 8 uur om te checken of ze er helemaal klaar voor is. En na 8 uur krijgen we dan weer bezoek van de ambassadeurs van de warmste week, want ze hebben heel fijn nieuws.
0: Ja, een beetje minder fijn was gisteravond bij de Verraders. Het ging er super heftig aan toe bij de ronde tafel. Zo bij die discussies over wie er moet verbannen worden daar of niet. Het was een beetje hard tegen hard. En het was vooral Danira die heftig werd aangepakt door Farouk. Luister even mee.
3: Ik vind dat heel gek dat emotioneel zijn een misdrijf is en dat ik daarop gepakt word. Ik ben emotioneel omdat ik mijn kindje mis, echt.
4: Danira, stop daar eens mee, alstublieft. Nee, stop daarmee.
3: Ik probeer gewoon te verklaren. Wauw, amai.
0: Ja.
1: Heftig, hè? Amai, dat is keihard.
0: Ja, maar Farouk heeft ook wel beseft dat hij een beetje fout is geweest. Dus hij heeft zich meteen nadien ook wel heel uitdrukkelijk geëxcuseerd bij Danira.
1: En ah, okay,
0: excuses
1: goed.
0: Aanvaard en zo. Dus ze kunnen terug samen door een deur. Maar dat was even niet het geval. Zo. Ja, pittig.
1: Zo denken dat je je kindje gebruikt als emotioneel chantage?
0: Nee, maar ja, het is dus gewoon, ja, echt, die mist haar kindje. Ja. Iets anders, wel plezant weer.
2: M&M.
0: We hebben Clouseau vorige week in onze podcaststudio opgesloten. We hebben ze 22 minuten lang stomme vragen gesteld. We hadden het over Sita, over Nono, over de puppy van Chris, over de special guest voor een stadionshow, de wilde familieweekends. Maar zometeen ook een exclusief antwoord voor iedereen die nu aan het luisteren is. Met welke schijf kunnen zij opstaan en gaan? Je hoort het na Benson Boone.
5: Make life safe.

0: things that I've got.
1: Goedemorgen allemaal. Wij zijn Koen en Chris Wouters van Clouseau en wij willen heel graag het volgende liedje aanvragen.
2: Ik heb werkelijk geen idee wat we zouden moeten aanvragen. Heb jij een idee?
1: Ik stel voor iets van Bad Bunny. Dat is degene die ook in het Koning Boudewijn Stadion heeft gespeeld.

0: cojones, los amo. Yeah. Gracias por estar aquí, de verdad.
1: Dat klopt wat hij zegt, hè.
0: Para mí es bien importante que estén
1: aquí. Oh. Over half seven, zegt hij. Tijd voor hoofdpunten.
0: Vamos para la foto, vengan para acá, metase todo el mundo.
1: Ja, met jou die kaart, ja, dat klopt allemaal. Rijke taal, Spaans. Jannik, vertel.
2: Wel, er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. De ministers praten nog altijd over de inkomsten en de uitgaven voor volgend jaar. De politie heeft een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthaal-Hellichteren in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom of brandbom gegooid naar een huis. En de Amerikaan Brandon McNulty is de wereldkampioen toch wel verrassend geworden op de weg. Remco Evenepoel was de beste Belg, maar dan wel op de 12e plek. En Wout van Aert werd 28e. En het weer vandaag, het begint bewolkt met vooral in het westen hier en daar nog kans op een bui. Maar in de loop van de dag klaart het wel af en toe op bij temperaturen tot 24 graden. En dan morgen, hè, vrij zonnig en vooral heel warm tot 30 graden. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Ik denk dat zoveel mensen al hun zomerkledij zo al hadden weggestoken. Zo.
3: Wow, het is toch nog vroeg, hè?
1: Nou, maar toch. Allee,
3: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen zijn twee rijstroken dicht in Boom door een ongeval. Je verliest er 10 minuten vanaf Willebroek, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook. Dan is het ook nog extra file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Een kwartier extra moet je daar rekenen. Op de Antwerpsring richting Beveren 10 minuten tussen de A12 en Lillo. En je vertraagt ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen.
1: Zeg, en die mooie vooruitzichten van het weer, dat is leuk. Maar dat is pas morgen. Dus daarom even focus terug op vandaag. Hoe kunnen we jouw maandag beter maken? Een deugdoend lied. Net zoals Clouseau er juist ingekregen heeft, een schijf die hen liet opstaan en gaan. Zo mag ook jij iets kiezen natuurlijk.
3: Ja, en dat mag nostalgisch zijn.
1: Ja.
3: Dat mag iets zijn uit je playlist dat je vaak opzet. Vellen soms.
1: Ja, dus dan. De app van VRT Max, daar stuur je. En zo meteen draaien we hem.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie...
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
13: Wauw, ja.
14: Maar ja...
12: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
14: Ja. Maar ja...
12: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
14: Ja. Maar ja...
12: Ga van ja, maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Cat's Eye Animal, maar weten wie pas een beest is? Kelly de Valk uit Tenderleeuw.
1: Kelly? Jawel, jawel, jawel. Het moet gezegd, proficiat met de kilometers, hè?
2: Dank u wel.
0: Voilà. Ja, maar...
3: Opstaan en gaan.
4: Ja. Je kunt zo'n dingen niet zeggen zonder context.
0: Ah, ja.
4: Dat is raar.
0: Oké, sorry. Ja, maar Kelly, je hebt meegelopen met de levensloop afgelopen weekend.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad, met het team van Aalzorg hebben wij meegedaan om de mensen met kanker te steunen.
4: Dus, maar zalig. Dat was de Run to Kick dan?
0: Ja.
4: Of niet? Want er was ook de Run to Kick afgelopen weekend.
0: Ja, er was veel.
2: Ja, de levensloop, ja, het was heel veel van het weekend van die kanker. Maar de levensloop is eigenlijk dat je met verschillende organisaties in het Aalster is eigenlijk 24 uur aan een stuk eigenlijk blijft wandelen of lopen om zo geld te verzamelen. Wow. En de bedrijven die daar aan meedoen, die steunen dan hun werknemers en zamelen zo geld in. Dus,
4: ja. Maar 24 uur aan een stuk, met hoeveel zaten jullie in een team?
2: Oh, ik denk, als ik het blad zag van de collega's, dat wij toch met een vijftigtal collega's zeker zullen geweest zijn. Dus, ja.
4: Maar helemaal zo leuk. En hoeveel heb jij gelopen?
2: 16,5 kilometer.
0: Hopla. Sorry, vandaar dus dat ik zei, dat is een beest, hè, ons Kelly.
4: Maar dat is mooi.
0: Voilà.
4: En hoe is het met de beentjes vandaag?
2: Vandaag beter dan gisteren. Gisteren raakte ik een beetje de trap af. Zeker als dat na zoveel tijd geleden is dat ik nog iets had gelopen. Dus dat was even doodgaan. Maar ik dacht, voor die mensen die elke dag afzien, kan ik ook maar even.
4: Tuurlijk, als het maar dat is. Als jullie maar gewoon moeten lopen, dat is mooi van jullie. En wat staat er vandaag op de planning? Veel met de benen of niet?
2: Ja, ik moet rijden richting Oostende, dus ik ben nu aan het wachten op twee collega's van het ziekenhuis om samen richting Oostende te rijden voor een bijscholing over kindjes.
4: Oké, kei fijn. Top. En terwijl je daar wacht, welke song kan je gebruiken om op te staan en te gaan?
2: Ik zou wel graag het is een beetje toepasselijk voor van het weekend eigenlijk, om Freek ook nog een beetje een hart onder de riem te steken eigenlijk, als het avond is.
4: Dat is kei mooi.
0: Ja,
4: die komen nu vrijdag trouwens met nieuwe muziek, hè, Suzanne en Freek.
2: Daar ga ik zeker luisteren.
4: Dat is top. Je mag eerst nog even aanvullen.
0: Je weet hoe het gaat.
3: Opstaan. Ja.
2: En gaan.
0: Hopla. Kelly, merci voor het bellen, hè. En geniet van de muziek en van de bijscholing.
2: Ja, bye man.
0: Jo.

0: jaar.
1: Dat snap ik niet, hè.
0: Dat is echt
1: dat
0: insane.
1: Dat snap ik niet, hè. Dat is zo jong, hè.
0: Dat is echt zot. Ik heb ook video's gezien van in de backstage van de VMA's en dat Taylor Swift naar Sienna Spyro toe is gegaan om proficiat te zeggen met haar Best New Artist winnaar. Winst worden.
1: Oh, die is van 2005. Dat kunnen we dan toch niet.
0: Dat is zot, hè. Dat is echt insane. Ook jarig is vandaag is Lauren Spencer Smith. De zanger is voor 23, maar ook luisteraar Jonas uit Tina is jarig vandaag.
1: Ja, maar is die al wakker of niet? We luisteren. Vol spanning.
2: Hip, hip, hip.
1: Hoera! Ja. Dag Jonas.
2: Goedemorgen Sander.
0: Goedemorgen en gelukkige verjaardag.
2: Ah, dankjewel.
1: Ja. Wat een berichtje gekregen van je dochter, Tatjana.
2: Ah zo,
1: ja. Huisarrest. Zomaar mijn nummer sturen.
2: Dat wel. Je de 20 jaar willen.
1: Nee, dus vandaar dat we dachten, we bellen even om jou een gelukkige verjaardag te wensen. Om eens te polsen, wat zijn de plannen?
2: Ik ben nu juist op het werk. En na het werk eventjes naar Leuven. Iets gaan eten en dan terug naar huis. Eigenlijk een dag zoals een andere dag.
1: Oké.
0: En is dat met trakteren voor de collega's?
2: Nee, helaas niet.
0: Maar dat is oké.
1: Oh, dat is een zuur.
2: Ik werk hier nog niet zo heel erg lang, dus ik ga dat volgend jaar pas doen.
0: Opbouwen.
1: Wij trakteren alvast wel met een verjaardagskakalender. Dat is er eentje die je op het toilet kan ophangen om verjaardagen op in te vullen. En zo heb je al meteen een eerste cadeautje, denk ik, hè? Zijn we de eerste?
2: Ja,
1: yes, nice.
2: Ja, als je de briefjes erbij telt, niet, maar als cadeau echt einde, wel.
1: Oké. Ik onthoud de goede vibes. Jonas, geniet van de verjaardag.
2: Dankjewel, ik ga dat zeker doen.
1: Joe.
3: Ben jij binnenkort jarig?
4: Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app.
3: En win zo onze kakalender.
4: Echt een schijfcadeau.

0: afgelopen nacht waren het de VMA's, de Video Music Awards. Ze heeft daar Best New Artist gewonnen.
1: Oh.
0: En ik hoop dat ze goed viert, want ze is ook nog eens jarig vandaag.
1: Zeg. Hip, hip,
0: ze wordt, hou je vast, nog maar 21.

0: Een artikel in De Morgen over Brussel Chantel. Oh. Ken jij dat al?
1: Ik ken Brussel. Brussel Chantel ken ik niet.
0: Ja, vrij vertaald. Brussel zonder gsm. Het is een conceptje dat je in Brussel kan terugvinden om dus op café te gaan zonder gsm. Het is om de 3 weken dat je je kan inschrijven om 3 uur zonder gsm op café door te brengen.
1: Oh, tof.
0: Het is gigantisch populair. De tijdsloten om zo te reserveren, want het is echt alsof je tickets koopt voor iets, die zijn al bijna meteen ingenomen. Het conceptje is, je betaalt 9 euro.
1: Wat bleef?
0: Ik vond dat ook raar. En dan ben ik gaan zoeken, krijg je zoal een drankje voor die 9 euro? Nee. Dus, het conceptje is...
1: Huh?
0: Je betaalt 9 euro, je komt toe op café, je steekt je gsm in een soort gsm-hotel, zoals ze het zelf noemen, en dan begin je aan het telefoonloze café-programma. Dus je hebt een uur om je te installeren eerst. Je mag dingen meenemen, een boek, een gezelschapsspel, dingen die je doet zonder gsm. Dan heb je een uur om je in stilte bezig te houden.
1: Gelijk de studie.
0: Ja. En dan heb je een uur om wat te babbelen met de mensen rond jou. En dat dus allemaal zonder gsm. En dan voilà, dan heb je de volledige experience.
1: Maar en waarom hangen die niet gewoon een bordje uit van hey, het is vandaag zonder gsm, gratis? Waarom kan dat niet?
0: Ja, ik weet... Ja.
1: Waarom moet je 9 euro betalen om je gsm af te geven?
0: Ja, ik denk...
1: En waarom moet dat in tijdsloten? Hoe raar is dat?
0: Heb je niet ook gewoon... Als je voor iets betaalt, ben je dan niet strenger voor jezelf of zo? Ik weet niet, ik denk, ja...
1: Goh, ik zou zeggen van, hey guys, elke zondag of zoiets, ja. Tussen dat en dat uur is het zonder gsm te doen. Ja, wees welkom.
0: Het werkt, hè. Iemand met de manier van er 9 euro voor te vragen. Dus allez, ik denk niet dat ze het snel gaan aanpassen eigenlijk. En het is mega populair, dus...
1: Oh. Oké, ja, goed voor hun dan, hè.
0: Uit de recente bevraging is ook trouwens naar boven gekomen dat ongeveer de helft van de Vlamingen vindt dat ze te veel met de smartphone bezig zijn. 3 op 10 vindt zelfs dat die gsm een negatieve invloed heeft op slaapstress en productiviteit. En het is dus een ding dat wereldwijd zo van die gsm-loze events, dat dat echt wel in de lift zit. Dat is hot en trending overal, niet alleen bij ons.
1: Oké. Okay.
0: Voilà, dus neem het mee. Ik heb zo sinds een maand zelf van die tijdslimieten ingesteld op mijn socials.
1: Ah?
0: Mijn app zo, op mijn gsm.
1: Wat heb je ingesteld?
0: Ja, ik denk, ik mag 10 minuten op TikTok, waar ik heel snel aan zit natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik mag 1 kwartier op Instagram en het helpt wel.
1: Oh ja.
0: Ja, want van zodra ik er dan over zit, dan zegt dat ding van, hey, je zit aan je limiet. En dan doe ik zo vaak, alleen nog 1 minuut. En dan zit je daar weer aan. En dan na zo 2 keren verlengen heb je het ook wel gehad. Dus het helpt wel of zo. Dus okay. Dat is een tip van mij in het wegen. En stiekem kijk ik ook enorm uit naar Sander tegen de tijd. Binnen 1 maand hier op M&M. Want dat is ook zonder gsm, zonder laptop. Ah ja, want...
1: anders weet je hoe laat het is.
0: Het is een tijdloos experiment dat ik doe. Dus dat is ook weer het mooie eraan, snap je?
1: Het is iets dat jij vooral mag doen. aan mijn doomscrolltijd, 's ochtends als ik wakker word, daar komt er niet aan.
0: Je mag altijd meedoen als je 9 euro betaalt?
1: Het is oké.
0: Okay.

0: Met een van die twee M&M-namen die gaan meedoen aan de slimste mens ter wereld. Je hebt het misschien al gezien in de krant of al gehoord, maar de namen zijn dus voorgesteld. Brechtje Iding zit erbij. Kan je van hier op M&M samen met Julie van der Steen. Maar ook Kouter Elalouche.
1: Koutie.
0: We bellen ze straks en jij moet tips geven, hè, man?
1: Ja.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
2: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oei. Met een enkel.
7: Schat, zo vaak?
2: Nee.
7: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we natuurlijk bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
6: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee. Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière switch?
8: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
10: Hey, die van ons die lust dan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
9: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
11: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
12: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: Q8 staat al 40 jaar aan de kant van jouw leven. En waar jij vroeger voor voetbalstickers spaarde...
14: De Max, die had ik nog niet.
13: Spaart je dochter nu voor een speelgoedbouwset.
14: En Sam, die had ik nog niet.
13: Vier onze verjaardag mee en spaar voor een miniatuur Q8-station. Scan je Q8-app bij elke aankoop en verzamel ze alle drie. Q8.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
6: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
15: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Na een weekend onderhandelen zijn de Vlaamse ministers er nog altijd niet uit welke maatregelen ze willen nemen om volgend jaar niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Daarvoor zijn ze op zoek naar 2 miljard euro. De ministers zaten tot een half uur geleden met z'n allen nog samen, maar de minister-president Matthias Diependalen zit nu opnieuw met elke partij apart samen omdat de gesprekken moeilijk lopen. Dan lijken de ministers het wel over enkele maatregelen al eens te zijn. Dat zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
16: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. Maar ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens. Eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, hè, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
15: Tegen 2 uur deze namiddag moet Vlaams minister-president Matthias Diependalen de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement tijdens zijn septemberverklaring. Er is een tiener opgepakt voor de bomaanslag vorige nacht in Houthalen Helchter in Limburg. Bij die aanslag werd een zware vuurwerkbom gegooid naar een huis. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade. Er zou ook een link zijn met de bomaanslag die kort daarvoor werd gepleegd in Belt, ook in Limburg. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringende maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat zij daarvoor soms medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg voorrang krijgt, vertelt ze.
17: Als je ziek bent, zijn er verschillende zorgverleners. En je kan niet op 1 maand alle zorgverleners zien die je moet zien. En je moet financieel eigenlijk gaan verdelen. En dat zijn vooral de moeilijkheden die er zijn, omdat je ook niet kunt inschatten welke kosten je gaat hebben. Dus je moet echt gaan puzzelen en zien en uitzoeken van hoeveel gaat het zijn deze maand en volgende maand en zo gaan verspreiden.
15: Vanaf vandaag kan je je actie registreren voor de warmste week. Dit jaar steunt de solidariteitsactie van de VRT 216 projecten om samen te vlammen voor een warme thuis voor iedereen. Er wordt vandaag ook een campagnelied gelanceerd. De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van donderdag 18 tot en met woensdag 24 december. En de Amerikaan Brandon McNulty is verrassend wereldkampioen wielrennen gewonnen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. Hij sprong weg op een goede 30 kilometer van het einde en kwam solo over de streep. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte brons. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plek en die was zwaar teleurgesteld.
1: Geen goede dag, niet de dag om hier te kunnen winnen. Dat is jammer, maar ja, heel lastige wedstrijd. En vanaf het eerste rondje voelde ik al snel dat er niet echt veel, niet echt overschot in de benen zat. Dus ja, dat is wel jammer dat die dag net vandaag valt.
15: Wout van Aert, die werd 28ste. Het begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. In de loop van de dag klaart het wel op bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het vrij zonnig en warm tot 30 graden dan. 30.
18: Het is file rijden richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 3 kwartier extra moet je daar rekenen. Op de A12 vanaf Aartselaar 10 minuten. Op de Antwerpsring richting Beveren 10 minuten extra tussen de A12 en Lillo. En dan naar Brussel op de E40 vanaf Aalst staat een file van 20 minuten. Op de E19 vanaf Vilvoorde 10 minuten. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen 1 kwartier. En op de E40 van voor Heverlee ook 10 minuten. Je vertraagt dan weer 20 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen.
19: M&M.
20: De M&M Ochtendshow.
19: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
18: Goedemorgen aan luisteraar Colin. Die is al wakker, zie ik in de app van VRT Max. Hij stuurt, goedemorgen, ik haat maandagen. Oh. Wij ook, Colin, wij ook.
2: Wij? Jij misschien?
18: Haat jij maandagen niet?
2: Nee, laat okay. Komen.
18: Oké, okay, goed voor u. Ook goedemorgen aan luisteraar Wouter, Soukaina en Magali. Die hebben ook al van zich laten horen in de chat van VRT Max.
19: Maar geen goedemorgen aan...
0: Mensen die alles hebben vastgezeten in een attractie...

0: afgelopen nacht nog als figurant mee op het podium met Madonna op de Video Music Awards. Somber hier met My Body Isn't Ready.
1: Als figurant?
0: Ja. Ja, maar effectief. Die had dus op het podium heel veel artiesten die in de zaal zaten gewoon zo als figurant mee op het podium genomen.
1: Ah.
0: Dan waren die zo 3 seconden te zien.
1: Oh, wel, dat is heel stoer. Ik was gisteren aan het kijken naar de 12.
0: Oké, okay, ja.
1: Zijsprongsken, hè. En de man die zo moet zeggen van... De zitting gaat terug beginnen. Dat is ook de figurant van FC de Kampioenen, ik zit zeker. Die stond in de achtergrond altijd met zijn pintje. En nu zit hij in de rechtszaal. Ik vond dat sick.
0: Ja, een carrière switch. Ja. Nu je zegt dat die man niet in de rechtszaal kan werken. En ook een pintje pakken op café.
1: Ja, ik vond dat spot gewoon.
0: Wat ook zot is, is dat we begonnen zijn aan de laatste week van september al. We krijgen vandaag wolken, hier en daar zowat regen zelfs. Maar wel 24 graden. Morgen 30 graden. Dat is warm, maar niet zo warm als het nieuws van vanmorgen. Je kan vanaf nu je actie registreren voor de warmste week. Na 8 uur komen de ambassadeurs langs met alle info. En iets voor 8 uur bellen we dan weer met onze M&M-ambassadeur in de slimste mens ter wereld. Want naast Brechtje Eeding doet ook Kouter Elalouche mee dit jaar. En we gaan eens checken of ze daar klaar voor is.
1: Maar eerst gaan we eens checken wie hier een goede morgen krijgt vandaag en wie niet.
2: Een goede morgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die alles vast hebben gezeten in een attractie.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, ik lees vanmorgen in het nieuws dat de Dalton-terror in Walibi alweer is vastgelopen. En ik zeg alweer. Het is al voor de 3e keer dit jaar dat het gebeurt.
0: Oh.
1: De bezoekers zaten nu 1 uur lang vast. De Dalton-terror, mocht je hem niet kennen, dat is een vrije valtoren. Dat is zo'n toren waar je naar boven gaat. En opeens word je getropt. En dan ga je terug naar boven. Iets waar ik doorgaans... amper opgaan, omdat, ja.
0: Mm.
1: En hoogtevrees en heel snel kriebels in mijn buik. Die naar buiten moeten.
0: Beetje kriebeltjes in je buik.
1: Kriebeltjes, hè. De bezoekers zijn, jawel, blijven vaststegen op 70 meter hoogte. Vind ik ook
0: gezellig. Een uitkijkpunt, ja,
1: ja,
0: top.
1: Ja, sowieso. Vorige maand is de Dalton-terror dus ook al vastgelopen. Toen heeft het slechts 20 minuten geduurd voordat mensen gered waren. Maar het was keiheet die dag, dus die zaten in vlakke zon gewoon te wachten om naar beneden te gaan.
0: Oh,
1: in mei dus ook al vastgelopen, toen was het meer dan 1 uur wachten. Zo ben je mee met de geschiedenis natuurlijk.
0: Heb jij ooit vastgezeten in een attractie?
1: Nee, omdat ik dus een te grote pussy ben, denk ik.
0: Ga jij nooit in attracties?
1: Nee, ik ga er wel in, maar ik denk altijd heel goed na over welke wel en welke niet.
0: En wat is de lijn van welke?
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Soms informeer ik me echt bij die mensen om te vragen, loopt deze soms vast?
0: Ah, zo. Echt zo, op die manier.
1: Ja, of zo, als er fans zijn van dat pretpark zo, waarmee je daar dan rondloopt, die daar vaker komen, dat je echt vraagt van, is dit een goeie?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat soort, ja, maar echt een poesie.
0: Amai, dat wist ik niet van jou.
1: Nee, dus nee, nog nooit vastgezeten wel daardoor, hè?
0: Ik heb nog nooit vastgezeten in een pretpark. Ik heb wel zo, toen ik klein was, op de botsauto's, dat is ook een attractie, hè?
1: Ja.
0: Op de kermis. Wel zo, ik wist nog niet hoe ik moest sturen. Dus ik heb daar zo de duur van zo'n jeton, maar is dat dan 3 minuten of zoiets, zo vastgezeten in een cirkelmakende beweging in de botsauto's. En mijn mama en mijn oma zaten zich kriek te lachen langs de kant.
1: Oh.
0: En aan het proberen duidelijk maken hoe ik moest sturen.
1: Ja?
0: Maar het lukte me niet. Dus ik zat te wenen. Zo'n botsautootje. Oh. Die constant in de cirkels aan het rijden was.
1: Ik zie het zo voor me. Ik vind het ook wel grappig eigenlijk.
0: Ja, kijk. Maar heb je al vastgezeten op een attractie of niet? Laat het eens weten in de chat van M&M op VRT Max. En dat bepaalt of je een goede morgen krijgt of niet vanmorgen. Ja.
1: Ja, ja, ja. En als er foto's zijn van toen je vast zat of zo, of andere goede sappige verhalen, schrijf ze erbij of steek ze erbij. Hè. We zijn heel curieus vanmorgen.

0: Toepasselijk lied, Cry Just a Little.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen die alles hebben vastgezeten in een attractie. Ja, cry a little. Ooit ben ik naar Plopsaland gegaan met een paar vrienden. En dan waren die ook zo... Je had daar vroeger van die soort van vleermuisglijders.
2: Ja.
0: Oh, cool, we gaan daarin. En ik zei, oh nee, ik ben zo bang dat die gaan vastzitten. Een half uur later passeren we daar. Wat was er gebeurd? Attractie zat vast. Bam, bam, bam.
2: Maar allee, heb jij daar een soort van zesde zintuig voor?
0: Dat wordt gezegd.
2: Wat alleszins ook wordt gezegd, maar dan in de app van VRT Max, is dat Thibaut bijvoorbeeld geen goeiemorgen krijgt. Die stuurt ooit eens een half uur vastgezeten in een achtbaan in Disneyland. Echt super creepy, alles was donker, kinderen waren aan het gillen.
0: Oh, dat maakt het alleen maar erger.
2: Maar ook wel veel mensen die wel een goeiemorgen krijgen, zoals Guy uit Hoogstraten, die stuurt goeiemorgen, nog nooit vastgezeten, maar ik kruip ook nooit in attracties. Ook een beetje uit schrik, denk ik dan. Tanja die stuurt goeiemorgen, ik heb nog nooit vastgezeten in een attractie, maar wel in een trein 2 uur lang, in de hitte, zonder drinken en ook eens in mijn auto en een lift een half uur.
0: Zeg.
2: Maar wel een goeiemorgen. Ook goeiemorgen voor Jelle uit Malligem. Die stuurt dat ook door in de app van VRT Max. En Bjorn, die krijgt geen goeiemorgen, want die heeft ook een beetje hetzelfde meegemaakt als ik op de kermis. Dat is waar, hè Bjorn?
3: Ja. Geen goeiemorgen.
2: Nee, geen goeiemorgen. Ook de botsauto's hebben jou genekt, Bjorn. Vertel eens.
0: Genekt.
3: Ja, wel, ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar het was gedaan met rijden op de botsauto na die 3 minuten, als je tonneke was op. Ja. En ik wilde uitstappen en mijn voet zit vast. Ik zeg, ik trek aan mijn been, aan mijn schoen. Ik zeg, allee, dat kan niet toch niet? Ja. En mijn strik zat dus achter dat pedaaltje. En hoe harder dat ik trok, hoe harder dat de strik vast was.
0: Ah, ik dacht hoe harder dat je vooruit bolde. Nee, maar die stonden uit. Oké, okay, ja.
2: En hoe lang heb je daar dan uiteindelijk in vastgezeten?
3: 2 minuten of zo, als die zijn dan gekomen, geknipt en het was klaar. Maar ja, schoen kapot natuurlijk.
2: Ja. Ze hebben nu schoen moeten kapot knippen.
0: Maar ja.
3: Oh ja, mijn strikken, ja, de nieuwe strikken gestoken. Maar dat was toch raar.
0: Maar ja, dat is letterlijk het meest vastzitten dat je kan doen eigenlijk. Zo, andere mensen die vastzitten in een attractie zitten niet zo bewegen. Vast. Ja, voilà.
2: En hoe oud was je toen?
3: Ik kon er niet uitstappen. 13, 14 jaar denk ik, wel zoiets, ja.
2: Nou, heb je een trauma opgelopen aan de botsauto's of valt dat nog mee?
3: Nee, dat mag net niet.
0: Oké, chance. Heel goed. Houden zo.
2: Oh, merci om te laten weten in de app van VRT Max en Bjorn.

0: Tio. Goed om je eigen song classic te noemen eigenlijk. Het is automatisch een classic. Bon, iets anders. Iedere 2 seconden maakt Taylor Swift een nieuw lied. En daarom straks een nieuw lied van haar waar jij punten op mag geven. En het wordt spannend, want er zit een 0 in de titel.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van
4: Leonidas.
2: Voorwaarden op leonidas.com.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
6: Ga met M&M naar Verity.
7: Why can't your wife finish her book series?
8: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
9: You really want to know?
6: Geheime obsessie.
10: And a little bit terrified.
8: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
6: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
8: En wie weet ga jij naar Verity.
6: Vanaf 30 september in de bioscoop.
11: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
12: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
13: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
6: Speel straks om 7:30 de M&M Hitquiz.

0: Camille en vuurwerk.
1: M&M. Song.
2: Afgelopen vrijdag is er veel nieuwe muziek uitgekomen uit het kamp van Taylor Swift. Ze heeft een deluxe versie van haar album uitgebracht van The Life of a Showgirl en nu daarachter The Encore, met daarop vier gloednieuwe songs, waaronder Patient Zero. Ik heb er veel van zien passeren op TikTok afgelopen weekend ook, verschillende meningen. En ik ga heel eerlijk zijn, mijn mening is, ik voel hem nog niet echt. En die van jou, Sander?
3: Ik volg.
2: Oei. Ja, wat op dit moment doet onze mening er eigenlijk weinig toe. Het gaat vooral om die van jou. Als je Patient Zero van Taylor Swift een score op 10 zou mogen geven, wat zou die score dan zijn? Stuur dat door in de app van VRT Max, want iedereen's score samen bepaalt of je die vaker hoort op M&M of niet. Rate the song.

0: Ja, de laatste nieuwe van Taylor Swift, Patient Zero, oh oh.
1: M&M.
2: Read the song.
3: Ja, ze heeft de videoclip voor deze Patient Zero ook gepremiëerd. Hoe zeg je dat? Ze in première gebracht. Op de
0: video, ja.
3: Op de Video Music Awards afgelopen nacht. Met Dakota Johnson in de hoofdrol, stond ook samen met haar op het podium om te kijken naar dus die eerste beelden van die muziekclip. Maar als ik zo kijk naar de meningen, niet per se over de muziekclip, maar over de muziek zelf, dan zie ik dat Maria Lix uit Marken een 3 op 10 stuurt, Eva een 6 op 10. Ik stuur, ik voel hem nog niet helemaal, maar wordt beter met hoe meer ik hem luister, dus wel net geslaagd voor mij. Ik zie hier iemand uit Essen, die stuurt 5 op 10, niet echt fan. Lin stuurt barslicht 0 op 10, Debbie stuurt weer zo'n slaaplied 1 op 10.
0: Oei.
3: Maar er zijn wel positieve reacties, ook van Hanna bijvoorbeeld uit Gentbrugge, die stuurt een 10 op 10. Maud uit Tighem, die stuurt sorry not sorry, maar deze Swift is er wel fan van 9 op 10. Ik zie hier ook nog een 10 op 10 binnenkomen, twee zelfs. Lies stuurt een 8 door. Ik vind het refrein echt mooi. Met het Schotse melodietje. Maar het gesproken deel mocht anders van mij. Als ik alles optel in de app van WT Max, kom ik aan een 6,5 op 10.
0: Oké. Okay.
3: Ja. Kan wel beter voor de artiest die de award heeft gekregen voor Best Music Video en ook voor Artist Director de honors heeft gekregen. Maar wat, het wil wel zeggen dat ze doorgaat bij de volgende Rated Song na 12 uur. Daar mag je opnieuw je mening en punten op 10 geven in de app van VRT Max.
0: Intussen 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
4: Ja, er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord, maar het is wel duidelijk dat er bijvoorbeeld dienstenchecks om je poetshulp mee te betalen, dat die duurder gaan worden. De Amerikaan Brandon McNulty is de verrassende wereldkampioen wielrennen op de weg geworden. Remco Evenepoel was de beste Belg, maar dan wel op de 12e plek. En Wout van Aert werd 28e. En Taylor Swift en Madonna zijn de grote winnaars van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die eerder deze maand ook stierf. Het begint nog met bewolkte periode, maar voornamelijk in het westen hier en daar ook nog kans op een bui. Maar in de loop van de dag klaart het dan op bij temperaturen tot 24 graden. En dan is het vooral uitkijken naar morgen, want dan wordt het vrij zonnig en ook echt warm tot 30 graden dan. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
5: Europabank, de bank die durft.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra file rijden richting Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven 50 minuten extra rekenen. Op de E34 vanaf Oelegem tot Rans 10 minuten. Hetzelfde op de A12 vanaf Aartselaar. Een kwartier op de E17 vanaf Haasdonk. Op de Antwerpse ring richting Beveren 20 minuten extra tussen de A12 en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40 vanaf Aals 20 minuten rekenen. Op de A12 vanaf Londerzeel 10 minuten. Op de E19 vanaf Vilvoorde een kwartier. 20 minuten op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. Hetzelfde op de E40 van voor Heverlee, daar ook 20 minuten. Een kwartier dan weer op de E411 vanaf Jezus Eik. En vertraagt ook 20 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Stroombeek en Machelen. Een kwartier erbij ook rekenen op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke.
0: En dan tijd om thema's voor onze hitquiz te premieren.
3: Echt waar.
2: De M&M hitquiz.
0: Ja, straks spelen we hem en je kan er terug €50 concertengoed bij winnen. Voor een optreden naar keuze, als je dus 3 vragen juist beantwoordt zo meteen. En je weet het, je kiest hier altijd zelf ook een vragenthema uit waar je dan straks 3 vragen uit voorgeschoteld krijgt. Dus, duwtje in de rug, kies nu al een vragenthema uit voor jezelf zo meteen. Dit zijn je opties van morgen.
3: Brunettes. Amerikaanse steden.
0: Yeehaw.
3: Herken je de instrumental?
1: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
2: de M&M Hitquiz.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
7: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Martin Garrix en Jax met Told You So. Cautarella Louche is één van de kandidaten voor de slimste mens dit jaar. We bellen ze straks met een test en een tip. Maar eerst...
1: de M&M Hit Quiz.
0: Die we spelen vanmorgen met Dina Vergouwen, 23 jaar uit Tuffel.
2: Goedemorgen, Dina.
3: Goedemorgen.
2: Hi. Zeg, je hebt er een keileuk weekend op zitten. Wat heb je allemaal gedaan?
3: Ik ben keramiek gaan beschilderen.
2: Superleuk. Was het je eerste keer?
3: Nee, ik had het nog wel eens gedaan.
2: En wat heb je erop geschilderd?
3: Ik heb een kom gekozen en dan heb ik daar eigenlijk een zwembad van gemaakt.
2: Oh, keileuk. En moet die nu nog geglazed worden? Moet die nog gebakken worden? Ik zie dat soms op TikTok passeren.
0: Ja,
2: dus,
0: je bent de kenner, ja.
2: Ik vind dat keileuk eruit zien.
3: Die moet nu nog gebakken worden, dus ik denk binnen een week of twee of zo dat we die wel gaan terugkrijgen.
2: Maar keileuk. En ben je dat alleen gaan doen of met vrienden?
3: Er waren eigenlijk heel veel collega's. Want er is ook een collega dat heeft georganiseerd.
2: Oh, leuk.
3: En dan zijn we met een hele hoop naar daar gegaan. Ja, dat was super tof.
2: Oh, je vindt dat niet erg om jouw collega's in vrije tijd te zien?
3: Nee, ik heb echt superleuke collega's die nu op dit moment volgens mij ook aan het luisteren zijn.
2: Oh, en die super hard aan het supporteren zijn van jou, want dat gaat lukken, hè? Die 50 euro concertengoed is binnen, hè? Toch, Dina?
3: Ik hoop het.
2: Jawel, dat komt goed.
0: Weet je, het is ook maar 3 vragen juist beantwoorden. En er komen nog eens allemaal uit het door jou gekozen vragenthema. Zijn de brunettes. Nu moet ik het vragen, ben je zelf ook een brunette?
3: Oorspronkelijk ja, maar ik ben nu wel een beetje blond.
0: Oké, okay. Dat is oké. Okay. Dat mag allemaal. De eerste vraag uit het thema brunettes heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed en veel succes.
4: De M&M Hit

0: heeft tegenwoordig wat blonder haar dan dat ze bruin haar heeft. Ik heb het over Dina, onze kandidaat van vanmorgen.
1: De M&M Hit Quiz.
0: En vooral, ze gaat het hier ownen, hè? Dat had ze eigenlijk ook al gezegd. Hè? Het komt goed, hè?
2: We doen ons best.
3: Nee, Dina, het gaat lukken. Het gaat lukken.
2: Oké, het gaat lukken.
0: Oké,
2: voilà.
0: Okay. Gewoon 3 vragen juist beantwoorden en je wint 50 euro concertengoed. Je hebt het thema van de vragen ook zelf gekozen, brunettes. En de eerste vraag heeft dus iets te maken met het lied dat je net te horen kreeg, want je hoorde natuurlijk One Direction met Kiss You. En daar zitten ook wel een paar brunetten. Oké. Gewoon 3 vragen juist beantwoorden en je wint 50 euro concertengoed. Je hebt het thema van de vragen ook zelf gekozen, brunettes. En de eerste vraag heeft dus iets te maken met het lied dat je net te horen kreeg, want je hoorde natuurlijk One Direction met Kiss You. En daar zitten ook wel een paar brunettes in. Jouw vraag, noem er 1 van.

0: Heb je iets herkend?
1: Oh my god, ik kom er niet op.
2: Kom maar, kom maar.
3: Een gokje.
2: Tina!
1: Oh my god, nee.
2: Het was Hot and Cold van Katy Perry.
1: Oh nee.
2: No.
3: Oh, sizzle.
2: We hebben het te hard gejinxed. Oh, het is onze fout. Oh, sorry, Dina.
0: Oh. Maar je hebt wel een zwembad komen, hè? Vergeet dat niet, hè?
2: Ja, en je weet wat dat ze zeggen?
0: Een slechte hitquiz is een extra mooie zwembadkom.
2: Ja, okay, en top. Heel veel lieve collega's die jou straks gaan troosten.
0: Ja.
1: Ik hoop het.
2: Maar ja, sowieso.
0: Kop op.
2: Dina. En het is niet omdat je al eens hebt meegedaan dat je niet in het vervolg nog mag meedoen.
0: Voilà.
2: Dus gewoon nog eens sturen in de app van VRT Max. En misschien doe je binnenkort nog eens mee.
0: Voilà. Alles komt.
1: Oké, top.
2: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook...

0: pauze.
1: Ja.
0: Goedemorgen, we zijn maandag 28 september. De dag dat de warmste week leuk nieuws heeft. De ambassadeurs komen straks na 8 uur langs. Maar er is nog leuk nieuws vanmorgen.
1: Aha.
0: Want vanmorgen werden ook de kandidaten van de slimste mens ter wereld aangekondigd. 1 grote naam wordt nog bekendgemaakt later, dus die allerlaatste kandidaten weten we nog niet.
1: Ah, is dat?
0: Ja, ja.
1: Dus ah, wow.
0: Eentje die de lijst nog moet aanvullen.
1: Oeh, dus een ziek grote naam.
0: Oftewel een ziek grote naam, oftewel hebben ze nog niemand bevestigd. Dat kan ook natuurlijk.
1: De koning.
0: Stel je voor.
1: Oké, okay, abon.
0: Nee, wie we wel al weten is bijvoorbeeld Leen van den Broek, Kevin Janssens, Rick Verheijen, Maaike Kafmeijer, Bruine Medi van TikTok, Fabrieo van de Jeugd van Tegenwoordig, die doen allemaal mee, maar tussen al die knappe koppen zit ook de allerknapste kop van Kouter Elalouche. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je zou mij nu dus moeten zitten. Ik ben 10 minuten wakker. Zo knap ziet dat er allemaal niet uit.
0: Jij bent sowieso nog knapper.

0: dan al de rest op dat lijstje. Letterlijk maar en figuurlijk.
1: Ik hoor net dat Maaike Kafmeijer meedoet. Ik wist dat helemaal niet. Hoe exciting is
0: dat? Leuk, hè? Ik hoop dat, ja, ik hoop dat je langs haar belandt. Dat zou keileuk zijn.
1: Ik ben zo'n grote fan van Maaike.
0: Same. Hoe zit het met de stress?
1: Oh, ik moet zeggen dat ik eigenlijk de voorbije maanden of zo niet echt mee bezig ben geweest. Maar dan gisteren, omdat ik wist dat vandaag ging aangekondigd worden, ben ik zo in paniek geschoten. En heb ik zo een oude aflevering opgezet, omdat ik dacht, ik moet nu weten hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus nu begin ik dat zo precies al een beetje te voelen. Maar dat is blijkbaar heel normaal, want ik ben niet de enige van de kandidaten die dat zou hebben.
0: Maar sorry, dus, ik zei dat Maaike Kafmeijer weet, dat is allemaal niet zo.
1: Oh my god.
2: Ik was hier aan het fact-checken. Huh?
0: Weet wat dat is? Ik zag een foto van Brechtje Iding.
2: En die lijkt daarop.
0: En die lijkt van Brechtje Iding.
1: Voilà. Dat was kei-erg. Ik was zo excited.
0: I'm so sorry, okay. Het spijt me. Het spijt me. Maar zijn er een kandidaat naast wie dat je nog zou willen zitten als Maaike Kafmeijer niet meedoet?
1: Ja, Brechtje zou natuurlijk wel leuk zijn. Zo wat bij de collega's. Lekker chill. Ik zou ook wel nog bij Bruin en Medi willen zitten. Wij zijn elkaar ook elke dag... We zijn dat zo van elkaar te weten gekomen dat wij in de slimste mensen zitten. En we zijn elke dag een testvraagje naar elkaar aan het sturen om elkaar wel te trainen.
0: Amai,
1: en dat is mega tof. Die mens weet keiveel. Dus ik heb ook wel wat schrik om daarnaast te zitten.
0: Nee, dat komt op welk onderwerp moeten we nog trainen?
1: Oh, maar neem maar nu geen vragen stellen, hè.
2: Ah, wel. Hier gaan we.
0: Nee. Kom maar, dat komt goed.
1: Maar niks inhaal, geen geschiedenis, want ik leg af. Hè. Ik leg af.
0: En popgeschiedenis? het waren
1: Allee,
0: bijvoorbeeld
1: maar,
0: het waren de VMA's afgelopen nacht. Hè? De
1: MTV. Ik heb nog niks gezien.
0: Ah, top. Ja. Ik ging zeggen, welke blondine met enkel een voornaam als artiestennaam won Artist of the Year?
1: Wat, blondine? Wie is er blond?
0: She's a material girl.
1: Adele? Ah, Sienna Spyro.
0: Nee,
2: de original material girl.
1: Ah, Madonna.
0: Ja, kijk goed.
2: Supergoed.
1: Sorry, ik hoorde material en ik daar. Sorry.
0: Nee. Naast open vragen zijn er natuurlijk ook rondes. De ronde open deur. Daar mag je een vraag kiezen van een BV. Je krijgt van ons de keuze tussen Manu van Akker, Charlotte Siebe en Anoushka Melkonian. Wie kies je?
1: Ja, ik heb het gevoel dat jullie mij in het zak gaan zitten bij Anoushka, maar pak maar Anoushka. Ja.
0: Anoushka Melkonian, jouw bestie. Hier komt haar vraag.
3: Hey, Kautar. Mijn Anoushka. En... Oei. Sorry, wacht. Ik ga dat even opnieuw doen. Oké. Hey Kautar, Anoushka hier. En ik ben echt mega trots en excited. Regge, mocht weer doen aan de slimste mens. Sorry. Oh. Het is echt te vroeg, man. Het is maandag. Ik heb een zwaar weekend gehad. Bon, wat weet jij over de weekend?
2: Dat is de vraag.
1: Ah, oké. Okay. The Weeknd, dat is een Amerikaanse zanger. Zijn echte naam is Abel, is dat?
2: Ja, klopt.
1: Wacht, hè. En dan die nummers, hè. Wacht, hè.
0: Amerikaans klopt niet.
1: Ah ja, dat is een Canadees.
0: Ja, goed. Kom aan.
1: Sorry. Allee, wat is dat nu weer?
0: Je tijd.
2: Ja, ik hoor daar toch duidelijk de Blinding Lights, hè.
0: Ja, Blinding Lights. Een allerlaatste vraag aan Kautar. Je bent goed bezig, hè. Eentje uit de puzzelronde. Waaraan denk je bij de termen broers, record, koning Boudewijnstadion en dans?
1: Clouseau. Ja! De broers Wouters.
2: Oh my.
0: Kan je dat? Dat komt zo goed.
2: Ja.
1: Maar echt, die paniek dat ik voel als ik iets niet weet, dat is echt... Alles stopt gewoon in mijn brein. Ik moet daar echt aan werken.
0: Nee, dat komt goed. We gaan werken aan de rust.
2: Ja.
0: Ik geef als tip mee, doe je bril mee, zodat je Brechtje Gieding en Maaike Kafmeijer niet door elkaar haalt.
2: Ja. En kleermakers zit ook altijd een goeie, toch?
0: Ah ja.
2: Zo rust en al.
0: Zonder schoen.

0: een gloed- en nagelnieuwe M&M Big Hit. En het is een prachtige samenwerking tussen twee Belgische artiesten. En het heeft iets te maken met de warmste week, waar we ook nieuws over hebben straks.
1: Vanavond op VRT1.
2: Weet jij wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
3: Dan moet je jezelf rood maken en veel lawaai maken. En da, da, da, da, da. Voilà.
2: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
1: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: NMBS! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Iedereen?

0: ouders.be. Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
4: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
2: Goedemorgen, het is 8 uur.
6: 14 nieuws.
2: Met Jannik Aerts.
7: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Matthias Diependalen vergadert er al de hele nacht over. Momenteel houdt hij weer gesprekken met elke partij apart, omdat ze er allemaal samen niet uitraken. Er zijn wel al enkele dingen die we wel weten. Dat zegt VRT Nieuwsjournalist Sisse Michiels.
8: Een heel concreet ding dat wel al vast ligt, waar we bijna zeker van zijn, denk ik, is de verhoging van de prijs van de dienstenchecks. Het zou stijgen van 10 naar 12 euro. Maar ook het feit dat er in subsidies gesneden moeten worden, daarover is iedereen het eens. Eigenlijk in alle domeinen, zowel voor bedrijven, bijvoorbeeld premies voor opleidingen, als in subsidies voor VZW's. Maar hoe elke minister dat dan precies moet doen, hè, dat is een van de vele punten waar nog geen consensus over is.
7: Tegen 2 uur deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen normaal de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. Ook Daisy doet dat. Sinds ze ziek werd, moest ze kiezen welke zorg eerst komt, vertelt ze.
9: Er zijn nog verschillende, ik denk een drietal doktersbezoeken die ik momenteel uitstel, omwille van dat er andere artsen eigenlijk prioriteit hebben. En ook omdat je niet weet of niet kan inschatten wat de kostprijs daarvan gaat zijn. Dus je kan niet alles op 1 maand of op 2 maanden doen.
7: Vanaf vandaag kan je je actie registreren voor de warmste week. Dit jaar steunt de solidariteitsactie van de VRT 216 projecten om samen te vlammen voor een warme thuis voor iedereen. M&M-DJ Maureen van Herbergen geeft een voorbeeld.
10: In Brussel is er bijvoorbeeld de buurtwinkel. Die gaan echt bij gezinnen langsgaan om kleine aanpassingen te doen in huis, zodat die hun woning energie-efficiënter wordt en dat het effectief een beetje een warmere thuis wordt.
7: De warmste week vindt dit jaar plaats in Mechelen van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Taylor Swift en Madonna zijn de grote winnaars van de MTV Video Music Awards. Madonna pakte 7 van haar 13 nominaties, waaronder die voor Artiest van het Jaar voor haar samenwerking met Sabrina Carpenter aan Bring Your Love. Taylor Swift won dan weer 3 awards, waaronder die voor de Video van het Jaar voor The Fate of Ophelia. En ze droeg haar prijs op aan Dolly Parton, die vorige maand stierf.
11: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening, and that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
7: En de Amerikaan Brandon McNulty is in Canada verrassend wereldkampioen wielrennen geworden. De Nederlander Mathieu van der Poel die pakte brons en hij was heel blij.
12: Ik heb de koers gereden hoe ik het wou doen. Altijd ja, anticiperend en altijd voorop. Omdat ik wist dat ze van achter altijd gingen komen. De betere klimmers natuurlijk. En ja, ik denk dat ik gewoon een heel goede wedstrijd rijd. En uiteindelijk ja, scheelt het niet zo heel veel.
7: Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Het begint bewolkt met vooral in het westen nog hier en daar kans op een bui. Maar in de loop van de dag klaart het wel op bij zo'n 24 graden. Morgen wordt de beste dag van de week. Vrij zonnig en warm ook tot 30 graden.
13: Jepla.
14: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra traag richting Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job. 40 minuten extra moet je daar rekenen. Op de E313 vanaf Massenhoven al 1 uur. Op de Antwerpse ring richting Beveren een kwartier tussen de A12 en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechter rijstrook. Richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel op de E411 vanaf Jezus-Eik een half uur rekenen. En je vertraagt 3 kwartier op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Verder verlies je nergens meer dan een kwartier.
6: M&M.

0: Bakske vol hier zo meteen. Onze Maureen en Wannes komen langs. En ook Hakim Shattar, want zij zijn de ambassadeurs van de warmste week. En ze hebben nieuws mee.
1: En net aangekondigd, de eerste naam voor op Werchter Boutique is Ray.
0: Hey.
1: De vierde gaan we die nog eens knallen.
0: Huh? Ray.

0: Your husband is coming.
1: Ray, met Where is my husband? Eerste naam voor Werchter Boutique.
2: Is dat?
3: Ja, net bekend.
1: I love. Afgelopen nacht heeft ze deze zelfs nog live gebracht op de VMA's. Ja, dat is al goed geoefend voor Werchter Boutique. Volgend jaar, 26 juni 2027, vanaf deze vrijdag tickets om 10 uur, beter gezegd. Niet 4 uur.
4: De M&M Ochtendshow.
3: Hey, focus.
1: Ja, sorry.
3: Goedemorgen, het is maandag, de laatste maandag van september. Het gaat een heel mooie week worden. Morgen temperaturen tot 30 graden. Maar vergis u niet, eind december, dan gaat het pas echt heet worden.
4: M&M en Studio Brussel
5: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Ah ja, in de week voor kerst vlammen we allemaal samen met de warmste week. We zitten in Mechelen, daar ben ik heel blij mee. Het thema is ook heel mooi deze editie, een warme thuis voor iedereen. Dus daarvoor gaan we samen zoveel mogelijk geld inzamelen dit jaar. En we hebben bezoek van de ambassadeurs van de warmste week. Goedemorgen Maureen.
6: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Wannes.
7: Goedemorgen.
8: En goedemorgen Hakim.
7: Goedemorgen.
6: Warme stemmen, hè.
7: Hoe is het hier?
3: Ja, goed.
7: Het is zo gezellig, onder jullie tweetjes.
6: Hoe is het met jullie?
7: Ja, goed.
9: Goed, ja.
7: We zijn er, hè.
6: Wij zijn er eindelijk ook klaar voor de volgende fase van de warmste week.
3: Ja, want jullie kunnen eigenlijk nu al zeggen waar het geld naartoe gaat, toch?
7: Ja.
6: Inderdaad, er zijn 216 projecten die uiteindelijk centjes gaan krijgen, maar daarvoor moet er eerst in actie worden gekomen, natuurlijk.
3: Ja.
6: Maar Sander, het zijn zo toffe projecten. Ik ben daar vorige week nog bij eentje langs geweest, waar ze zo een veel te klein keukentje hadden voor allemaal jongeren die ergens samen wonen en die kunnen hun zelfs niet omdraaien. En wat wilt jij doen thuis? Een warme maaltijd eten. Want dan voelde jij je thuis.
3: Ja.
6: Dus het is zo nodig. Ik heb nog projecten gezien. Bijvoorbeeld hier in Brusselse, de buurtwinkel, die gaat echt letterlijk zorgen voor een warme thuis, want die gaan langs bij mensen en die gaan kleine aanpassingjes doen in huis, waardoor die hun huis energiezuiniger wordt.
3: Oh.
6: En het dus echt letterlijk een beetje warmer wordt.
1: Ja, dus dat zijn allemaal projecten die het geld en de steun kunnen gebruiken. Maar concreet nu, hoe kunnen we die projecten nu steunen? Hoe beginnen we daaraan?
7: Ja, we moeten actie ondernemen.
9: Ja, voilà, een actie komen. Hè. Je kunt een actie registreren bij dewarmsteweek.be en dan kun je eigenlijk van alles doen, net zoals de andere jaren. Hè.
7: Ja.
9: Dat kan gaan van koekjes bakken tot vogelhuisjes schilderen en verkopen.
7: Een marathon doen.
9: Huishoudhulp. Echt alles kan.
1: Jullie komen met de goede ideeën.
7: Ja. Tuurlijk.
9: Ja,
7: we zijn de ideeënmonsters van de
1: week. Ah, is dat zo,
7: dit jaar, ja. Als je een idee wil, kom je naar ons.
1: Ah, het
6: is ook gewoon superbelangrijk dat je even nadenkt van, hey, hoe kan ik helpen? En dat kan superklein zijn. Zoek gewoon iets waar jij goed in bent. Dat hoeft ook geen geld te kosten. Hè. Je kan bijvoorbeeld eens gaan rondhuren, horen in de buurt van, kan ik een klusje doen of zo? Mm-hmm. Het kost niks, kan je misschien wat centjes inzamelen. En die zijn superwelkom. Ieder eurotje telt, hè.
7: Ja.
9: Ja, alle kleine beetjes helpen sowieso.
3: Ja, top. We gaan allemaal met z'n allen vlammen en in actie komen. Belangrijk, dewarmsteweek.be, daar kan je al registreren.
7: Dewarmsteweek.be.
9: Er zijn zelfs nu al, ik heb gehoord dat er nu al acties geregistreerd zijn. Dus
1: oh, wow.
9: Net online, en er zijn al mensen vol een bak aan het...
3: Ja.
9: Dus dat is wel tof.
3: Ja, dus als je nog bij de eerste wil zijn, ook ga, hè.
9: Ja.
6: Kom mee vlammen.
3: Voilà, the place to be. Daar kan je alle projecten ook terugvinden, hè, die we gaan steunen. Die 216 die je juist zei.
6: Mm-hmm.
3: Mocht je denken, wat zit er allemaal tussen? Daar kan je het ook allemaal terugvinden. Maar dus belangrijk, ook registreren, jongens.
4: M&M en Studio Brussel
5: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer jouw actie op dewarmsteweek.be.

0: Jonas Blue en The Edge of Desire. We hebben zo meteen een gloednieuwe M&M Big Hit voor te stellen. En die heeft ook een beetje een warmste weekjasje. Maar zo meteen eerst de hoofdrolspelers van de warmste week van dit jaar op bezoek.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Bij Bricoplanet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
6: M&M.

0: Rolling in the Deep van Adele. Mocht je het gemist hebben...
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Vanaf vandaag kan je je actie voor de warmste week registreren op dewarmsteweek.be. Van een koekenbak tot een marathon, heb ik al gehoord vanmorgen. We kijken ook meteen, als je naar dewarmsteweek.be gaat, waarvoor je het doet. Want daar zie je ook alle projecten staan. Alle projecten die een deel krijgen van het ingezamelde geld liever. Dewarmsteweek.be, daar kan je eigenlijk alle informatie vinden. Dus een warme thuis voor iedereen, dat is het thema van dit jaar. En die projecten die dus een deel van die opbrengst krijgen, die zijn natuurlijk vakkundig uitgekozen door onder andere de Koning Boudewijn Stichting. En Gerrit Rauws van de Koning Boudewijn Stichting, het klopt wat ik hier zeg toch? Hè? Jullie hebben dat minutieus ook bekeken.
3: Dat klopt. Wat niet helemaal klopt, is dat ze een deel van de opbrengst krijgen. Ze krijgen helemaal tot de laatste eurocent de volledige opbrengst. Ja. Dus dat is heel belangrijk.
0: True.
4: Maar wel onderverdeeld onder projecten.
3: Wel verdeeld.
0: Ja. Iedereen kan alles krijgen.
4: Nee, het is dat. Ja.
3: Onder alle projecten. Dus er zijn 712 projecten ingediend en we hebben daar er 216 van geselecteerd naar een intensief project. Mm-hmm. Er zijn een paar vormelijke. Het mag niet commercieel zijn. Je moet in Vlaanderen of in Brussel gelegen zijn. Maar het moet vooral een goed project zijn. Met een duidelijk plan. Goede financiële planning. Goed stappenplan. Het moet heel realistisch zijn. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de jury vindt dat het een echte bijdrage levert aan een warme thuis voor iedereen. Mm. En een duurzame impact. Hè? Niet een dagevenement. Nee, iets wat blijvend steun biedt aan de mensen die daar verblijven. Dus het is een heel knap thema dit jaar, een heel belangrijk thema.
4: Heel belangrijk, inderdaad. Is er een favoriet project die ertussen zit voor jou?
3: Dat durf ik echt niet
4: zeggen.
0: Gevaarlijke vraag.
3: Ik ken ze natuurlijk ook vooral op papier. Hè. Je moet dus ik denk dat jullie ambassadeurs het goed gaan zien, welke projecten echt. Maar er zijn zo'n belangrijke doelgroepen. Hè. Mensen die slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld. Mensen die door armoede eigenlijk heel moeilijk een woning vinden. Maar ook mensen met beperking, mensen die tijdelijk uit hun huis worden. Mm. Het is echt zo belangrijk.
4: En warm thuis voor iedereen is voor iedereen ook een andere betekenis. Hè? Dus dat is heel, heel belangrijk dat er heel veel verschillende projecten zijn, dat is waar. De Koning Boudewijn Stichting is een vast onderdeel van de Warmste Week. Maar Jurgen van de Velde van KBC, jullie met KBC zijn dat ook. Waarom blijft die samenwerking zo belangrijk voor jullie? Waarom blijven jullie de Warmste Week steunen?
5: Ja, het is het zesde jaar inderdaad. Het is belangrijk, het blijft belangrijk. Als je kijkt, wij zijn een bankverzekeraar, maar vooral ook een organisatie van mensen. En we willen eigenlijk met onze collega's andere mensen helpen. Als je kijkt, het thema van dit jaar, warme thuis voor iedereen. Niet iedereen heeft dat privilege. Er zijn veel mensen die een dak boven hun hoofd hebben en vier muren, maar dat is niet voldoende. Mm-hmm. Je hebt een plaats nodig waar je zelf kan zijn, waar je steun kan vinden als het even moeilijk gaat. En daar willen wij onze schouders onder zetten samen met de collega's.
0: Ja, want jullie hebben zelf ook al een actie georganiseerd, hè?
5: Ja, er zijn meerdere collega's die al een aantal zaken in gang hebben gezet. Hè. Bijvoorbeeld de Kate koekenbak. Ah. Collega's die achter het fornuis gaan of in de oven koeken bakken en dan verkopen voor het goede doel voor de warmste week. We hebben ook een inzameling gedaan, of die gaat ook nog gebeuren, voor knuffels. En die worden professioneel gewassen. Zodanig dat die een tweede leven kunnen krijgen. Oh. De verkoop en de opbrengst daarvan zal ook integraal naar de warmste week
0: gaan. Oh, mama.
4: Oh, zalig.
0: De knuffel. Dat is instant warmte, gewoon om daaraan te denken.
4: Ja, exact. Ik ben vaak in de kringwinkel. Ik zie heel veel knuffels tweedehands, inderdaad. Die wel een keer schoon gewassen zouden mogen worden. Maar je zei daar net ook iets over Kate, van de Kate Coins en de KBC-app. Is dat ook weer terug van de partij dit jaar?
5: Ja, Kate is er altijd. dit jaar kan je ook aan Kate vragen hoe je een donatie kan doen. Dan kom je in de app op de juiste plek terecht. En dan kan je een fiscaal attest vanaf €40, zoals elk jaar, ontvangen. Daarnaast is Kate er natuurlijk ook voor andere vragen, maar nu gaat iedereen vandaag de warmste weekvraag stellen.
0: Oh, dat zou prachtig zijn.
5: Wat dat ook nog kan, is dat je de Kate Coins, die kan je schenken. Daar zijn we vorig jaar mee gestart. Mm-hmm. Dus ook integraal voor de warmste week. Of je kan ze inzetten om achter de schermen van de warmste week in Mechelen een kijkje te komen nemen. Dus er is voor ieder wat wilt.
0: Ah, dat zijn die rondleidingen die je dan zo soms... Ja.
4: Zalig. Leuk. Heel tof. Ja, we zien jullie in Mechelen op het einde van het jaar, hè?
5: Ja, absoluut.
0: Voilà, acties kan je dus ook nog altijd zelf registreren. Dewarmsteweek.be. Bedankt voor het bezoek, heren.

0: Vanaf vandaag kan jij jouw actie voor de warmste week dus registreren via dewarmsteweek.be. En het is nog niet gedaan met dat warme nieuws, want er komt een extreem goede M&M Big Hit aan die ook aansluit bij de warmste week. Eerst 8:30 ongeveer toch. Jan, ik heb de hoofdpunten.
1: Ja, Sandert is nog altijd wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Er zijn al wel enkele dingen gelekt. Dat er bijvoorbeeld dienstenchecks, dat die duurder gaan worden. Voor uw poetshulp te betalen. En ook de waterfactuur, die zal niet stijgen. Voor de tweede nacht op rij sliepen al tientallen mensen op een centraal plein in Madrid om te protesteren tegen de hoge huurprijzen in Spanje. En Taylor Swift en Madonna zijn de grote winnaars van de MTV Video Music Awards. Madonna won er in totaal 7, waaronder die voor artiest van het jaar voor haar samenwerking met Sabrina Carpenter aan Bring Your Love. En het begint hier en daar nog bewolkt, maar stilaan wel enkele opklaringen. In de loop van de dag ook nog wel wat zonnige periode bij 24 graden. En morgen wordt het een vrij zonnige en vooral een warme dag tot 30 graden dan. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra file rijden richting Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Job, 40 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven, 1 uur al. Op de Antwerpsring richting Beveren, een kwartier extra tussen de A12 en de Thijsmanstunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel dan extra vertragen op de E411 vanaf Jezus-Eik, een half uur. En je vertraagt 3 kwartier op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo.
0: Het is morgen 30 graden, maar vandaag ook al een warme maandagochtend.
2: M&M Big Hits. De grootste hits ontdek je hier op M&M.
0: We hebben een paar heel mooie projecten geselecteerd voor de warmste week van dit jaar. En dewarmsteweek.be, daar kan je al je projecten trouwens ook, of je acties liever ook, registreren. Doen en voor alles gaan kijken. Nu dus ook een muzikaal nieuwtje, zoals ik je beloofd had. Want onze nieuwe M&M Big Hit is er ook dankzij en voor de warmste week. De DJ-producer Used werkt samen met singer-songwriter Judith. De shipping name is nu al Used It. Of zoiets.
3: Nee, het klinkt een beetje raar. Ja, Used It.
0: Oké, okay, vergeet de shipping name. Used en Judith dus samen, dat vooral. Ze hebben een lied gemaakt, een song die ja, over het thema gaat, een warme thuis voor iedereen. Eigenlijk is hun interpretatie, hoe kan zo'n warme thuis ook een persoon zijn? Luister mee naar onze nieuwe big hit die je extra vaak gaat horen op M&M deze week.

0: Speciaal geschreven voor de warmste week. Joost en Judith met I Found You.
1: Trouwens,
2: de M&M Ochtendshow.
1: Joost die komt vanavond ook langs bij Club Kautar hier op M&M om het erover te hebben, die song dus.
0: Ah, goed. Ja, dat is al iets om naar uit te kijken na 4 uur. Maar straks gaan we eens terugkijken naar het WK wielrennen en opnieuw vooruitkijken naar die match van de Belgen vanavond.
1: Oké, dus terug en dan terug naar voor.
0: Ja. Gaat dat lukken?
1: Denk het.
3: Smith komt naar België.
2: En hij wil jou graag ontmoeten.

0: Radio.be.
1: Samen met M&M.
2: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
3: Jij toch niet.
4: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Minder en meer. Bij KeyTradebank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTradebank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Ga met M&M naar Verity.
8: Why can't your wife finish her book series?
9: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
10: You really want to know?
0: Geheime obsessie.
11: And a little bit terrifying.
9: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
0: Check het M&M kanaal op VRT Max.
9: En wie weet ga jij naar Verity.
0: Vanaf 30 september.

0: Alia, forget me.
1: 28 september zijn we vanmorgen, vandaag ook gewoon. Ik hoop dat je dit weekend meer slaap hebt gehad dan onze Vlaamse regering, want die zitten nog volop in begrotingsoverleg. Ik hoop ook dat je een beter weekend hebt gehad dan onze Belgische delegatie op het WK wielrennen. Ja. Sportza-collega Maarten van Gramberen heeft het van op de eerste rij zien gebeuren daar in Canada. En dat was jammer genoeg zonder een Belg in de top 3.
2: Nee, helaas geen tweede wereldtitel voor ons land. Nog voor Remco Evenepoel, vorige week in dat tijdrijden ongenaakbaar. Nu niet, ze zijn trouwens het WK-podium op dit moment aan het afbreken hier in dat centrale park in Montreal. Doet een klein beetje aan New York, denk ik trouwens, Montreal. En normaal gezien vindt Pasen wel altijd plaats ergens. En maart is het zeker, begin april, nu op 27 september. Want Remco Evenepoel is een paar keer verrezen, moest lossen, maar toonde karakter, kwam elke keer terug. En vooral, het kan volgende week al opnieuw prijs zijn voor Remco Evenepoel, want dan is er het Europese kampioenschap in Slovenië. En daar was hij daarnet al over bezig. Dus meteen focussen op het volgende. En Wout van Aert die had al vroeg door in de wedstrijd dat dit niet zijn WK zou worden. Veel te zwaar was nogthans heel even in de aanval samen met ene Mathieu van der Poel. Het leek even op het WK veldrijden en daar hoopte van Aert stiekem op, want had hij maar een uur moeten afzien. Nu was het veel en veel langer. En kijk zeker eens naar de foto's van de nieuwe wereldkampioen van de Amerikaan McNulty. Het is een beetje een rare snuiter, zo ziet hij eruit, maar een steengoede renner, een cult wereldkampioen. Voilà. En nu gaan wij het nachtleven van Montreal induiken.
1: Oh, veel plezier daar, Maarten. Hopelijk doen de Belgen het vanavond beter in de Nations League. De Rode Duivels spelen tegen Frankrijk. Iets wat voetbalkenner Gilles Mbiabea sowieso gaat volgen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ga er inderdaad bij zijn.
1: Ah, top. Eerst en vooral wel proficiat met je verloving.
3: Hey. Dankjewel.
1: Ik heb het wel gezien zo op Instagram. Mooi.
3: Dat is leuk, dankjewel.
1: Hoe heb je het gevraagd, Gilles?
3: Gewoon thuis. We hadden afgesproken dat we het gewoon thuis gingen doen in de privésfeer. Dus we hebben dat zo gedaan. Mijn leuk.
1: Oh, wel nog eens proficiat. Dat is iets om naar uit te kijken. Dan over de Rode Duivels. Vrijdag hebben ze tegen Italië gewonnen. Hoe vlot zal het vanavond tegen Frankrijk gaan, denk je?
3: Veel moeilijker. Het is de moeilijkste tegenstander in de groep. Het voordeel is wel dat je tegen Italië eigenlijk al de trend hebt gezet. Vooral met die hele goede eerste helft, waarin dat je bewijst dat je toch wel bij die beste twee kunt horen, want je zit ook nog in de groep met Turkije. En de beste
1: ze tegen Italië gewonnen. Hoe vlot zal het vanavond tegen Frankrijk gaan, denk je?
3: Veel moeilijker. Het is de moeilijkste tegenstander in de groep. Het voordeel is wel dat je tegen Italië eigenlijk al de trend hebt gezet, vooral met die hele goede eerste helft, waarin dat je bewijst dat je toch wel bij die beste twee kunt horen, want je zit ook nog in de groep met Turkije. En de beste twee gaan door naar je play-off

0: maar wel heel serieus te nemen. Mm-hmm. En ik denk ook dat het een goede waardemeter ook is. Hè. We zijn toch nog altijd bezig met die verjonger iets meer en meer door te voeren. En je ziet toch dat ja, jongens als Schots en Moreira die starten en het ook goed doen, dat heel belangrijk kan zijn voor die nationale ploeg.
1: Ja, we hebben ook een nieuwe bondscoach, Mark van Bommel. Hoe hard verandert dat iets bij de Rode Duivels naast die verjonging?
0: Goh. Heel veel veranderd, denk ik, dat je in de eerste weken heel moeilijk kunt zien. Al ja, wil ik natuurlijk nog echt wel eens benadrukken dat tegen Italië de eerste helft wel heel goed was. Dat we echt veel kansen creëren. Nu, het is altijd iets anders om te testen tegen een topland zoals Frankrijk, ja, zoals bijvoorbeeld in Spanje of in Engeland. Dat zijn toch echt de landen waar wij waarschijnlijk nog iets minder de bal tegen zullen hebben. Dan is het ook bekijken hoe dat wordt opgelost. Of dat we toch misschien iets de oudere gasten bij wijze van spreken iets meer gebruikt. Of toch ook echt wil doorpakken met die verjonging.
1: Ja, wat denk je vanavond, Chil? Even een pronostiekje.
0: Ja, ik ga erbij zijn, dus ik kan nu niet zeggen dat we gaan verliezen. Nee. Het is in eigen huis. Ze zijn op bezoek bij ons. We moeten nog eens een beetje chauvinistisch zijn, zoals tijdens het WK. Dus 2-1 voor België. 2-1
1: voor België. Oké. Okay.
2: Ja. Goed.
1: Ik zeg 10-0. Let's go.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Het is 9:10.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Zometeen alweer 1/3 van de warmste weekambassadeurs op de radio. Ons Maurie natuurlijk leidt je door de voormiddag vanaf 9:00 straks. En ik geef het gewoon nog eens mee. Dewarmsteweek.be, jongens. Daar kan je vanaf nu al je actie registreren om zo je steentje bij te dragen aan de warmste week. Dat kan dus gaan van koekenbakken tot snorgroeiingen. Je zit er ook dit jaar bij. Dus laat u gaan en vlam op die manier mee voor een warme thuis voor iedereen.
3: Ja, en nog 1/3 van die warmste weekambassadeurs is dan later dan weer te horen op M&M vanaf 4:00 bij Club Kautar. Kautar trouwens, slimste menskandidaten. Hè?
0: Ja, ja, sowieso. Hè?
3: Ik heb hoge verwachtingen. Ze heeft mij al gestuurd van Imaan, stop me tegen iedereen te zeggen dat ik het keigoed ga doen, want de verwachtingen liggen te gewoon. Kautar, ik zie jou in de finale weken.
0: Ja. Ja, dat voel ik ook. Ze krijgt trouwens bezoek ook in haar show straks. Joost komt langs, zoals je daar juist al kon horen. Heeft samen met Judith onze M&M Big Hit van deze week gemaakt. En die is goed, jongens. Straks nog Silent Treatment van Freya Sky. Eerst Miley Cyrus, End of the World. Goedemorgen.

0: En toen, na dat tuur had geghost...
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost.
3: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op Audi.be.
6: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
7: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
6: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkkledij bij ons op bedrijf.
7: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
6: Huh?
7: Yep, gaat heel lang mee.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
9: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
10: Voor mij 2 grote met mayonaise.
9: Huh?
10: En dan ook nog 2...
9: Was dat alles, meneer?
10: Geef mij ook nog 1.
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
10: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op het eten? Of?
10: Nee, het is voor...
11: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
12: Huh? Allee bro, uw pizzadoos er zomaar achterlaten.
13: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
14: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
15: Goedemorgen, het is 9 uur.
16: 14 nieuws.
15: Krijg je van Jannik Aert.
17: Dienstenchecks zullen duurder worden. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vergadert nu al de hele nacht over de Vlaamse begroting. Momenteel houdt hij weer gesprekken met elke partij apart, omdat ze er allemaal samen nog niet zijn uitgeraakt. Er zijn wel dus al enkele dingen die we weten. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Sisse Michiels.
18: De dienstenchecks die zullen duurder worden. Een cheque zal geen 10, maar 12 euro kosten in de toekomst. En er is ook eensgezindheid over de waterfactuur, namelijk om die niet duurder te maken. Dat plan lag op tafel in de zoektocht naar extra inkomsten voor die begroting. Maar dat zou dus nu toch van tafel zijn, maar het is wel wachten op een totaalakkoord. Want als ze hier uiteengaan zonder akkoord, dan is er van die andere dingen ook geen sprake natuurlijk.
17: Tegen 2 uur deze namiddag moet minister-president Matthias Diependalen normaal de nieuwe begroting voorstellen in het Vlaams parlement. Het Christelijk Ziekenfonds CM vraagt dringend maatregelen om te vermijden dat langdurig zieken in geldproblemen geraken. Uit een bevraging van de CM blijkt dat ze daardoor soms medische zorg uitstellen. De CM vraagt daarom ook extra financiële steun voor langdurig zieken aan de overheid.
19: We merken ook, en dat is ook een van de aanbeveling die we doen, dat die uitkeringen die vandaag al laag zijn, toch eigenlijk op zijn minst moeten geïndexeerd worden. Zodanig dat dus zeker de kosten op gezondheidszorg niet worden langer uitgesteld. Iets wat we ook eigenlijk toch wel willen aangeven, is dat we moeten zien dat die mensen uiteindelijk de energiekosten kunnen betalen, dus het gebruik kunnen maken van een sociaal energietarief.
17: In Madrid hebben opnieuw tientallen mensen op straat geslapen. Ze protesteerden al voor de 2e nacht op rij op een centraal plein tegen de hoge huurprijzen in Spanje. Het komt allemaal nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar appartement is gezet in Madrid. Haar huur was meer dan verdriedubbeld en ze kon dat niet meer betalen. In verschillende steden in Spanje is het ook te duur geworden om te wonen door toerisme. De Spaanse regering komt morgen met een plan om daar iets aan te doen. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. De prijzen voor de beste muziekvideo's. Taylor Swift won de prijs voor video van het jaar voor haar The Fade of Ophelia. Het was wel Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer de artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Madonna zei dat ze de afgelopen tijd zichzelf heeft gevonden en in zichzelf ook gelooft. En dat wenst ze iedereen toe.
2: I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make. And my hope for all of you here tonight is that you spend the next year
16: or the rest of your life doing the same. Finding yourself and believing in yourself.
17: In het westen kan er deze voormiddag nog een bui vallen, maar in de loop van de dag overal stillen wat het opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het een vrij zonnige dag en ook wel warmer. Dan halen we 30 graden.
20: M&M. In de categorie Feel Good Songs denk ik dat Justin Timberlake zeker in de top 3 mag met zijn Can't Stop the Feeling. Top!

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Goedemorgen, het is maandag 28 september. En het wordt een warme maandag met 24 graden op de teller. Maar hij is vooral ook nog wat heter geworden door de kick-off van de warmste weekacties. Je moet gewoon even weten dat je vanaf nu je eigen actie op poten kan zetten. En dat je dus ja, keihard kan beginnen vlammen. Je kan dat doen via dewarmsteweek.be. Verder zijn bijna alle kandidaten van de slimste mens bekendgemaakt. Met daarop onze Kautar El Alouche en onze Brechtje Iding. En de laatste kandidaat, dat vind ik wel opvallend, die is nog niet bekendgemaakt. Dus dat gaat dan toch een specialeke zijn. Nee? Ik weet niet, ik zit zo in mijn hoofd met iemand van het Koningshuis of zo. Enfin, een slimme mens moet ook weten dat er vandaag in de krant staat dat je een elektrische auto, dat je de meerprijs daarvan al na 5 jaar hebt terugverdiend. Ja, als ze nu nog kunnen garanderen dat je dan niet moet staan koekeloeren en aanschuiven op de Autoroute du Soleil in de zomer, dan komt dat helemaal goed, denk ik. Maar mijn dag op M&M die start natuurlijk vooral telkens met de vraag: wat brengt jouw dag vandaag? Mag ik eens even meekijken in jouw agenda? Wat zijn jouw plannen met deze maandag? Laat dat eens weten met een berichtje. Waar heb je zin in? Liever, waar heb je zin in? Waar zie je tegenop? Of ja, voor wie moet ik een berichtje voorlezen? Het is allemaal welkom. Ondertussen zweer ik Daft Punk op. En misschien nog één vraagje. Hoe vaak mag ik dat doen, boys? One more time. Oké, ik ga het niet meer doen dan.

0: hoe dan ook. Normaal gezien zou Loreen morgen in het Koninklijk Circus in Brussel staan. Maar het concert werd 2 weken geleden uitgesteld. Het gaat nu pas door op 24 mei volgend jaar. En dat heeft ze gedaan omdat ze eigenlijk een ervaring wil neerzetten die aan de verwachtingen van haar fans voldoet, zei ze. Ja, ze was er gewoon nog niet klaar voor. Maar om de pijn een beetje te verzachten, ga ik ze hier zo meteen wel draaien.
1: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.

niet morgen, maar dus wel op 27 mei in ons land. Loreen. En tattoo. Er zijn trouwens nog tickets voor wie wil gaan. Nu heb ik Harry Styles voor jou. En die ligt met plezier aan jouw voeten op deze maandagochtend. Met Adore You. Het nummer waar hij trouwens goeiedag zei tegen zijn schoonvader deze week als hij aan het optreden was. Oh,

nog steeds aan het optreden in New York, Harry Styles, met dus deze week bezoek van zijn toekomstige schoonvader Lenny Kravitz. Die was met zijn dochter Zoe aan het kijken. En tijdens Adore You, heel slim, even een momentje gepakt om dag te zeggen. Dat moet toch ook al intimiderend zijn, hè? Zelfs voor Harry Styles. Allee, beeld je nu eens in dat je je schoonouders even te gast krijgt op je werk en dat die ze op je vingers zitten te zien. Enfin, the crowd loved it. Die zijn echt wild gegaan erop en dat was wel heel erg tof.

0: over de situatie op de weg, want ja, het is maandag. Hè?
1: Europabank, de bank die durft.
0: En maandagochtend, dat wil meestal ook zeggen file rijden. Richting Antwerpen bijvoorbeeld op de A12 in Puurs is door een ladingverlies de weg volledig versperd. Stapvoetsverkeer daar vanaf Londerzeel. Op de E17 vanaf Haasdonk verlies je 10 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 35 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 45 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Ook naar Brussel. Brussel is het file rijden op de E40 bij Erpenmeren door een eerder ongeval 10 minuten extra. Op de E19 vanaf Peutie 10 minuten erbij. Op de E40 vanaf Bertum 10 minuten. En op de E411 vanaf Jezuseik ook 10 minuten. En dan vertraag je nog eens een half uur op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Veel sterkte als je erin staat.
2: M&M. Maureen van Herbergen.

0: EMA's Bruno Mars. Weet je wat ik altijd tof vind? Het team van Bruno Mars post zo soms bordjes vanuit het publiek van tijdens zijn eigen tour, de Romantic Tour. En ik vind dat altijd leuk om te zien, die creativiteit van de fans. Wat stond er zo tussen? We came from Earth to see Mars. Love that. Guess Who's Back Again, uit zijn lyrics. En dan Hooligans sinds 2011. Dus voor de fans die er al van in het begin bij zijn en die slim spelen met de lyrics. Maar ook veel vrouwen die gewoon zoiets hebben van hey, Bruno, doe mij maar. Zo twee grieten met een bordje. We just shaved. Smooth like a newborn. Uptown, fuck me up. Het is misschien wel heftig op een maandag. We zullen misschien terug iets romantischer gaan dan. Peace of your heart. Dat komt er zo meteen aan.
1: Niall Horan stelt voor.
2: Dinner party live on tour.

0: en M&M. Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
10: Iedereen in

0: Ontdek alles over Stiphout op getnetvoorouders.be. Bellenbo en Stiphout en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

Medusa and Good Boys, Piece of Your Heart. En al wat jouw hartje begeert, dat mag je nu doorsturen. Of toch wat muziek betreft, hè. Want ik ga zo meteen iemands dagplaat draaien. De song die voor jou perfect bij je vibe van vandaag past. Wat is dat? Dat is zo voor 10 à 10 ongeveer. Maar laat dus nu al eens weten wat jij wil horen en waarom. Je kan dat doen met een berichtje via WRT Max. Even checken bij kanalen dat je bij M&M zit. Dan klik je op bericht. Zit je vandaag bijvoorbeeld vol enthousiasme om aan jouw actie voor de warmste week te beginnen? Dan kan Fireball voor jou iets zijn. Wil je aan diegene die momenteel vooraan in de file staat zeggen dat die moet doorrijden? Dat kan je misschien Shut Up and Drive willen horen. Heb je een hekel aan maandagen en is je moed? Kan het Higher van Laura Tesoro misschien zijn? Het mag en het kan allemaal. Hè. Stuur maar door wat jij wil horen. Ook als je er rustig wil inkomen, zoals nu bij Mark Amber. There is Belong Together.

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie...
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: VRT Nieuws.
14: Dit is Janne Kaerts.
15: Er is een moordonderzoek in Denderleeuwen. In de deelgemeente Ittergem in Oost-Vlaanderen heeft de jongen van 17 gisteravond zijn moeder en zijn zus vermoord. Het is nog onduidelijk waarom hij dat gedaan heeft. De jongen komt straks voor de jeugdrechter, vertelt het parket.
16: Ja, gisteravond werden in een woning in Ittergem bij Denderleeuwen twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
15: Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment zit Vlaams minister-president Matthias Diependalen opnieuw samen met zijn topministers, dus N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd en de deadline die komt ook wel dichterbij. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement. Dat vertelt VRT Nieuwsjournaliste Heidi van Rompuy.
17: Ze geven hier binnen de hoop nog altijd niet op om deze voormiddag toch nog een begrotingsakkoord te vinden, zodat Vlaams minister-president Matthias Diependalen straks om 2 uur zijn septemberverklaring kan afleggen in het parlement. Al sinds gisterenmiddag wordt hier bijna onafgebroken onderhandeld. Deze voormiddag heeft Diependalen nog enkele aparte gesprekken gehad met Vooruit en CD&V, maar nu zitten ze dus weer met de 3 partijen rond de tafel. Al begint de tijd nu echt wel te dringen.
15: Er komt geen grote nieuwe onderzoekscampus bij de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. De bedoeling was dat onder onderzoekers geneesmiddelen of behandelingen gingen ontwikkelen in samenwerking met de universiteit en het universitair ziekenhuis. Maar de privé-investeerders die trekken zich terug door de verslechterende economie en ook omdat er geen omgevingsvergunning meer is na protest van de buurt. De universiteit vindt het bijzonder jammer.
18: Dat is een heel jammere zaak, ook op economisch vlak voor de bredere Antwerpse regio, omdat jonge onderzoekers nu mogelijk weg zullen trekken uit Antwerpen en misschien wel naar het buitenland gaan om daar hun beloftevolle medicijn of hun beloftevolle therapie verder te gaan uitwerken en om die naar de markt te brengen.
15: En goed nieuws voor de fans van Ray, want ze is volgende zomer de headliner op Werchter Boutique. Je kan haar kennen van haar nummers zoals Where Is My Husband. Op zaterdag 26 juni staat Ray op het podium in het Festivalpark in Werchter. En tickets kan je kopen vanaf nu vrijdag 2 oktober om 10 uur. In het westen, hier en daar, kan er nog een bui vallen. Maar stilaan overal wel een paar opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt een warme en vrij zonnige dag bij temperaturen tot 30 graden.
11: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
12: M&M. Marien van Herbergen.
19: Twee Belgische DJ's spelen volgende week op de bekendmaking van beste DJ ter wereld. Charlotte Witte en ook Last Frequencies. Die krijg je naar Jelly Roll. M&M.

0: Lost Frequencies en Zonderling met Crazy. We zijn een beetje rustig inkomen op deze eerste dag van de werkweek. Het is nog steeds maandag 28 september en intussen is het bijna 10 na 10. En dat wil zeggen dat ik dan graag eens check hoe jouw dag eruit ziet. En daar kan je een song voor in ruil krijgen. Laura heeft laten weten dat ze vandaag een vrije dag heeft. Dat ze deze middag een potje gaat rummikuppen bij haar oma. Samen met een taartje en wat koffie. Oh, dat zijn de beste bezoekjes. Hè. Ruben die kijkt al uit naar de match van de Rode Duivels vanavond. Els heeft afgesproken met een jeugdvriendin om te gaan shoppen. Maar er moet ook gewerkt worden. Dat zie ik ook in de chat. Jasper laat weten, we zijn tuintjes proper aan het zetten en dat brengt onze dag, onze job en onze passie doen met veel plezier. En dan een fotootje erbij van een tuin waarin ze bezig zijn. Ja, ik moet zeggen, dat ziet er al spik en span uit en de dag moet nog starten eigenlijk. Hè. Maar de dagplaat van vandaag, die is voor Feit. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Feit, wat doe jij precies vandaag?
1: Ik moet vandaag werken bij Pralinet. Wij hebben vandaag onder andere een workshop waar mensen ook chocolaatjes mogen maken. En ik help ook mee met mijn collegaatje Steffi in de winkel.
0: Oh, oké. Je doet daar een beetje van alles in een winkeltje. Wat verkopen jullie allemaal?
1: Voornamelijk pralines uiteraard, onze naam is Pralinet in Brugge. Maar we hebben ook eventueel chocoladerepen, ook voor Halloween hebben we skulls liggen voor de moment. Een beetje van alles.
0: Ah ja, ja, oké. En dus mensen kunnen ook echt gewoon een workshop bij jullie komen doen. Wat houdt dat dan in?
1: Oh, dat hangt er vanaf een beetje dat je boekt. Dus we hebben eentje van 1 uur, maar ook eentje van 2 uur. Mm-hmm. Die van 1 uur maak je onder andere chocosticks, leuke karakjes. En mogen ze ook nog een keer een lollipop maken. Bij die grote mag je ook alles doen van de kleine workshop. En krijg je ook nog een keer pralintjes mee naar huis dat je ook zelf mag maken. Wow. En uiteraard heel veel proeven.
0: Wauw, dat lijkt me een top teambuilding. Ik ga dat hier eens tegen de baas zeggen. Zeg zo, werken met de geur van verse chocolade, word je dat ooit beu?
1: Nee, ik krijg veel de vraag van, kan je daar vanaf blijven? Maar nee.
0: Dat is ook zo eerlijk. Wat is jouw favoriete pralintje bij Pralinet?
1: Oh, cookies en cream is toch echt wel mijn favoriet.
0: Hey, kijk, bedankt voor de tip. Ik ga voor jou ook nog een song draaien. Ik vermoed dat daar met goede sfeer is op het werk.
1: Ja, altijd hoor. Als de ladies samen zijn, is het hier volle bak.
0: Het lijkt me dan heel leuk werken. Wat mag het voor jullie zijn?
1: Still Into You, alsjeblieft.
0: Waarom heb je die gekozen van Cyril?
1: We zijn eigenlijk bezig om te oefenen voor de kerstloop hier in Brugge. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een nummertje waar ik altijd mee... En dat een goede oppepper.
0: Ah wel, dat doe ik heel graag. Maak er daar een fijne dag van. Maar dat kan niet anders dat het altijd een fijne dag wordt in een pralinewinkel.
1: Het is dat.
0: Bye, Pete.

0: beat of your heart. Zometeen krijg jij dan weer de man waarmee deze radiozender alle medeklinkers deelt die er in zijn naam zitten. M&M. Je weet wie ik bedoel, hè? En als het niet zo is, dan ontdek je het zometeen.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Ja, dat was de deur.
5: Ja.
6: En wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Puma vanaf €19.900.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
12: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: M&M.

Damn, Eminem en Dido met Stan. Die Stan, die bestaat trouwens niet echt. Hè. Ik weet niet of je dat ooit hebt doorgehad. Maar het kwam dus wel uit een periode waarin Eminem veel gekke fanmail kreeg. En hij had dan zo een fictief personage gecreëerd om te zeggen... Hey guys, neem mijn lyrics vooral niet te letterlijk. Hè. En Stan is dan ontstaan omdat dat rijmt op fan en stalker en fan. Als je dat samenvoegt, ja, dan krijg je dus Stan. Nu een paar hemellichamen voor jou. Zometeen de zon met Sola, maar eerst naar de sterren loeren. Dit is Miles Smith. Duh.

0: Je met het weer van deze week. 24 graden vandaag, morgen misschien zelfs 30. Henri PFR. Zometeen heb ik voor jou de vrouw die het record heeft verpulverd van Mariah Carey. Ella Langley die staat dus al meer dan 23 weken op nummer 1 in de hitlijsten in Amerika. En daarmee scoort Choose in Texas beter dan All I Want for Christmas. Dat is heftig, hè? En ja, Ella Langley die kan het zelf ook niet geloven in haar, hoe zal ik het zeggen, sappige tongval.
1: Thank you so much. Thank you for loving this song, for listening to it. I feel like I just don't even know what to say at this point. But I will just let my dog in the background show you his excitement. Thank you so much. It's changing my life. Today it doesn't feel like a real thing. It feels fake. And somebody's gonna come in and be like, haha, we're kidding the whole time.
0: Ja, het lijkt alsof iemand haar ieder moment gaat zeggen, Ella Langley, dit is een grapje. Maar dat is het niet. Ze komt er zo meteen aan. Misschien eerst even naar de weg nog. Want het is intussen 10:50. Het is nog file rijden naar Antwerpen. 20 minuten erbij op de A12 tussen Londerzeel en Puurs. Door een ladingverlies is de rechte rijstrook daar versperd. Ook een kwartier erbij op de N16 vanuit Mechelen vanaf Tisselt. Naar Antwerpen kan je nog steeds beter omrijden via de E19. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je ook nog rekening houden met 10 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En elders enkel nog wat lichte vertragingen. M&M.
2: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

0: gezien krijg ik op maandag altijd bezoek van Bavo Mortier van Sporza en van Inform. Maar die chansaar zit nog te bekomen van het WK wielrennen in Canada. Maar dat wil niet zeggen dat ik er niet voor kan zorgen dat jij in vorm raakt. Want vandaag staat er ook in de krant wat nieuws dat je kan gebruiken voor je lijf en leden. En daarbij komt misschien ook een vraag. Waar spuit jij overal deo? En dan heb ik het niet over de gebruikelijke plaats waar je denkt, over je oksels, maar spuit je dat ook ergens anders? Ik heb het er zo meteen met jou over na Swedish House Mafia.
1: Iedereen in de

0: voorouders.be. Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
1: Ga met die banaan.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Swedish House Mafia en Wait So Long. Ja, ik zou nog lang kunnen wachten op Bavo Mortier. Die komt normaal elke maandag langs met een tip om jou in vorm te houden. Maar is nog aan het bekomen van het WK wielrennen in Canada en niet bij de minsten. Hè. Hij was daar veel aan het fietsen, zag ik. Hij zei dat het echt een fietsparadijs is. En hij hing in het wiel van Remco en Thibaut. Maar het heeft niet mogen zijn. Hè. De winnaar werd Brandon McNulty. Maar dat wil niet zeggen dat wij het even over lijf en leden kunnen hebben, want het staat vandaag ook in de krant. De tijd waarin deo's waren voorbehouden voor oksels en zweetvoeten is voorbij. Ruben liet ook al weten van ja, ik spuit ook deo op mijn voeten, maar zelfs rond mijn middel. Ja, jij niet alleen Ruben, want steeds meer merken lanceren deo's die dus ook je benen, je borst, lijf en leden kunnen hebben, want het staat vandaag ook in de krant. De tijd waarin deo's waren voorbehouden voor oksels en zweetvoeten is

En zo zit je dus in een soort van straatje zonder einde, zeg maar. Wat je vooral moest meepakken uit dat artikel is dat je lijf normaal zijn eigen huishouden doet, zeg maar. Dat is wat ze zo je microbioom noemen. En als je bijvoorbeeld down under je microbioom uit evenwicht brengt, ja, dan kan dat daar infecties veroorzaken. En dat denk ik, ja, dat wil je helemaal niet. De beste tip die ze geven is nog altijd om gewoon water te gebruiken bij het wassen en die deo's voor je oksels te houden. Voilà, kijk, je doet ermee wat je wilt. Ik kan je alleen maar waarschuwen.

Bella Lefty, die heeft haar eerste nummer 1 hit in de country charts behaald met Boston. En dat is toch wel straf, want dat gebeurde al 22 weken nadat het nummer voor het eerst op radio kwam. En het was al 20 jaar geleden dat een solozangeres haar dat

0: En toen, na dat duur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
3: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
4: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Uh-huh. En dan ook nog 2...
4: Was dat alles, meneer?
1: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op eten? Of?
1: Nee, het is voor...
5: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
6: Iedereen

0: ouders.be. Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
1: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
2: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
3: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
0: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
4: Goedemorgen, het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Dit is Jannik Aert.
6: Er is een moordonderzoek in Denderleeuwen. In de deelgemeente Iedergem in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens informatie van VRT Nieuws waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en komt straks voor de onderzoeksrechter. Waarom de jongen het zou gedaan hebben, is onduidelijk, vertelt het parket.
7: Gisteravond werden in een woning in Iedergem bij Denderleeuwen twee lichamen aangetroffen. Het gaat om een 51-jarige vrouw en haar 20-jarige dochter. En een 17-jarige verdachte werd gearresteerd en hij betreft de zoon van het 51-jarige slachtoffer. De verdachte zal vandaag worden verhoord en voor de jeugdrechter worden geleid. De aanleiding en de toedracht van de feiten die maken deel uit van het onderzoek. Dus daarover kan ik momenteel nog geen informatie meegeven.
6: In de begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering werkt Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan een ultiem voorstel. De twee andere partijen van Vooruit en CD&V zullen dan moeten zeggen of ze daarmee akkoord gaan of niet. Binnen amper drie uur wordt Diependalen normaal gezien verwacht in het Vlaams parlement om zijn septemberverklaring af te leggen, maar het wordt dus nog spannend of hij die deadline zal halen. Zometeen komt de volledige Vlaamse regering samen om het over dat finale voorstel te hebben. Drie internationale organisaties dienen een klacht in tegen de Belgische overheid bij de Raad van Europa. Steeds meer diensten die zijn eigenlijk enkel nog digitaal te regelen. Denk maar bijvoorbeeld aan een afspraak bij de dokter, een bankafspraak of een treinticketje kopen. Voor sommige mensen is dat niet haalbaar om online te doen. Dat zegt het steunpunt voor de bestrijding van armoede.
8: Met de kracht van vandaag vragen we dat er met die impact rekening wordt gehouden. In het bijzonder voor de meest kwetsbare personen. En we vragen eigenlijk dat iedereen toegang kan krijgen tot informatie en diensten. En dat wil zeggen naast het digitale of naast de digitale kanalen ook via gelijkwaardige niet-digitale contact- en informatiekanalen.
6: Bij de Franse kust op het kanaal naar Engeland zijn drie migranten verdronken toen ze de oversteek wilden maken. De drie wilden voor de kust een taxibootje nemen. Dat zijn de bootjes die migranten op zee komen oppikken. Maar dat liep dus mis. In het westen hier en daar nog een paar buien, maar in de loop van de dag overal opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen wordt het een vrij zonnige en vooral ook een erg warme dag. Dan halen we temperaturen tot 30 graden.
4: M&M. Het is een mooie dag vandaag. Een dag waarop jij in actie mag schieten voor de warmste week. En als je nog niet mee bent, dan update ik jou zo meteen.

0: natuurlijk met In Your Eyes. Vandaag in mijn ogen vooral vlammetjes.
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Ja, ik weet niet of je het gemist hebt, maar vandaag hebben wij dus officieel het startschot gegeven om in actie te schieten voor de warmste week. Misschien nog even herhalen wat het prachtige thema is. Het is een warme thuis voor iedereen. En een warme thuis, dat is superbreed. Dat kan gaan van pleegzorg naar ouderen die niet meer alleen thuis kunnen wonen. Mensen die geen warme thuis meer hebben, omdat ze op de vlucht zijn voor partnergeweld bijvoorbeeld. Mensen die letterlijk geen warme thuis meer hebben, omdat hun woning niet energie-efficiënt is. Het kan maar zo gek zijn. Je kan het niet bedenken. Er past zoveel onder een warme thuis voor iedereen. We hebben dan een tijdje geleden ook opgeroepen om projecten in te sturen. Die hebben we gevonden. Het zijn er 216 geworden. En het zijn allemaal projecten die dus iets gaan doen om mensen een warme thuis te geven. Ik zal er een voorbeeldje bij halen. Ik denk aan Villa Vif. Dat is een van de 216. Die gaan er eigenlijk voor zorgen dat jongeren met een mentale of fysieke beperking eigenlijk zelfstandig leren wonen. Want ja, als je de mama of de papa van zo iemand bent, dan vraag je je misschien af van ja, wat gaat er ooit met mijn kind gebeuren als ik er niet meer ben? En zij gaan dus die jongeren helpen om op hun eigen benen te staan. Enfin, die 216 projecten, die zijn er. Het zijn prachtige projecten, je kan ze allemaal nalezen op dewarmsteweek.be. Maar nu zijn er dus vooral centjes nodig. En dan kijk ik heel erg graag naar jou. En ook als je geen centjes kan geven, kan je misschien wel iets op poten zetten. Doe iets waar jij goed in bent. Zijn dat armbandjes maken, koeken bakken, een fuif organiseren, een run organiseren of gewoon een klusje gaan doen bij de buren en die centjes dan doneren aan de warmste week. Het mag allemaal. Ieder centje telt. Weet dat je super welkom bent op dewarmsteweek.be. Daar kan je even uitvissen wat voor jou de makkelijkste manier is om jouw steentje bij te dragen. Zometeen nog meer De Warmste Week nieuws, want het lied is meteen ook bekendgemaakt. Dit jaar gaat de eer naar onze Judith en Joost. Ik ga hem zometeen draaien, maar eerst nog even Dean Lewis.
1: M&M en Studio Brussel.

0: I Found You van Used and Judith, onze big hit deze week. En ja, ik vind hem toch een beetje verrassend, want het is de song voor de warmste week dit jaar. En het is wel een krachtige song, maar vooral ook voor een keer eens op tempo. Ga je dus zeker nog vaker horen in aanloop van de warmste week. En ja, ik kan het als ambassadeur niet genoeg zeggen. Hè. Schiet in actie, we hebben jouw hulp super hard nodig voor een warme thuis voor iedereen. En over hulp gesproken, I Had Some Help komt eraan.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel.
1: Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton.
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: En er trekt een actieve onweeszone over het land met
5: wat... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja.
6: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: Tot de Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Sander zou nu zeggen, Wallen, dat kan al wel eens gebeuren op een maandag. Ja, Morgan Wallen en Post Blown, I had some help. Ik krijg hier zo meteen ook een beetje hulp, want als mijn shift erop zit, dan is het aan Anke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maurie.
0: Zeg, Anke, heb jij nog klantenkaarten in je portefeuille zitten?
1: Goh, nee. Veel te weinig. En dat is altijd vervelend, want dan komen ze zo aan de kassa. Ah, en heeft u een klantenkaartje? En dan weet ik, ja, ik heb die, maar...
0: Maar, waar is dat ding?
1: Ja, en dan is het zo, ja, en op naam. En dan denk ik, ja, maar ja, stond die nu op mijn naam? Of op naam nog van mijn mama of zo, ja. Van mijn zus? Ja. En dan denk ik, oh, ja, nee, ik weet het niet meer. En dan soms dan werkt dat niet. Of soms dan zeggen ze, ja, nee, we hebben echt de fysieke kaart nodig. En dan denk ik, ja, zie, die loop ik weer puntjes mis.
0: Ja, ik vind dat ook heel vervelend. Ik heb ooit eens beslist om ze allemaal weg te gooien. Ik dacht, ja, zoveel kan ik daar nu toch ook niet mee winnen. Nee. Maar ondertussen zit je dan zo met die digitale kaart. Dat staat vandaag ook in de krant. Aldi is ook gezwicht. Als je bepaalde prijskortingen wil hebben, dan krijg je die dus alleen als je een digitale klantenkaart hebt. Maar dat vind ik ook vervelend, want dan moet je weer 17 apps gaan downloaden van al die winkels. En dan moet je je weer inloggen op die dingen. En als je daar staat aan de kassa, dan ga je dat zien. Dan ben je die inlog vergeten, hè?
1: Ja, ja, ja. Ach. En bij de Aldi is dat nog vervelender, want dan moet je zo dat in de app al aanduiden waar je korting op wil.
0: Ah, echt?
1: Ja, dat is echt een raar systeem. Dus als er mensen luisteren van Aldi, doe er iets aan.
0: Ja. Ja, en het is ook, die apps leren je beter en beter kennen. Want ik zag bijvoorbeeld bij andere winkels dat ze dat echt gaan personaliseren op basis van je eerdere aankopen. Stel je dat je graag snoep koopt, dan hebben ze zoiets van, oh, Anke, dat is een snoepertje. We gaan er eens iets in de aanbieding zetten waar ze niet aan kan weerstaan.
1: Ah, ja, ja.
0: Ik denk ook een beetje eng dat al die dingen je dan zo beter leren kennen.
1: Ja.
0: Maar
1: ja,
0: bon, kijk, ja. Het zal moeten, of je moet gewoon tegen al die kortingen zeggen, voert, hou ze maar.
1: Ja, of goede promoboekjes bijhouden, gewoon zoals de oldschool manier.
0: Hey, Anke is er straks voor jou vanaf 12 uur en daar heb je geen klantenkaart voor nodig. Dit is Alex Warren.

0: No worries, dat doen wij niet, Rihanna. Gert Verhulst, die mag van mij zelfs de volgende artiest aankondigen. Oké, Gert, ben je klaar? Wie komt er aan? Wat is de volgende artiest?
1: Tamit Impala.
0: Oei, ja, dat is misschien wel een beetje kort. Heb je misschien nog een weetje of zo?
1: Tamit Impala weigert voortaan handtekeningen en foto's met fans.
0: Ja, maar ze weigeren niet om op de radio te komen. En dat is voor zometeen. Ik heb enkel goed nieuws op de weg, want op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Puurs de weg weer vrijgemaakt. Gert, misschien nog één keertje. Het is

0: week en een nieuwe lading jobs om te raden. Ik kom net hier jobs waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. En er zijn ook mensen met jobs die ontdekt hebben dat het hier slim reclame maken is. Ah, voor iedereen wat wils in dit spel. Als jij niet mee bent, het is de bedoeling dat wij in anderhalve minuut zometeen samen de job gaan raden van een luisteraar. Vandaag gaat het de job van Rana zijn. En we krijgen ook telkens een tip om ons goed op weg te zetten. En die tip vandaag is... BTW, BVBA of NV. Ik ken er alles van. Oké. Gokjes mogen binnenstromen via de chat. Don't leave me hanging. Ik heb jullie nodig.
1: Hilary Duff komt naar ons land. Met de Lucky Me Tour.
2: Op zondag 16 mei in Vorst Nationaal in Brussel.
1: Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
2: Hilary Duff, live.
1: Samen met M&M.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is...

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen. Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.

0: We raden vandaag de job van Rana. En de tip die je bij haar job krijgt is BTW, BVBA of NV. Ik ken er alles van. Goedemorgen, Rana.
1: Goedemorgen.
0: Rana, ben je klaar voor mijn vragen?
1: Helemaal klaar ervoor.
0: Top. En jij weet het, hè? Als je tussen al die vragen door denkt te weten wat Rana doet, stuur maar door. Dan hoop ik dat we samen tot het goede resultaat komen. Hier gaan we. Ja, Rana, je bent geen boekhouder. Hè? Dat zou te makkelijk zijn, toch?
1: Ja, dat zou te makkelijk zijn.
0: Oké. Heb je zelf een van de drie vormen, zo een NV of een BVBA of zo?
1: Ik heb een BV.
0: Oh, oké. Kom jij geregeld in een rechtbank?
1: Alleen als ze vragen dat ik puur voor steun daar ben.
0: Oeh, dat vind ik een goede vraag. Oké, werk je vooral met cijfers?
1: Ja.
0: Oké. Welk begrip moet jij het meest uitleggen op jouw job?
1: Peppol,
0: och. Oh, zwijg me erover. Vind ik een vervelend ding. Dat is zo de app of het systeem waarbij je je facturen moet uploaden en zo. Hè. Is de naam van jouw job ook een richting die je kan studeren?
1: Niet direct, nee.
0: Oké. Kan je jouw job doen als thuiswerk?
1: Op zich wel.
0: Heb je een diploma nodig om jouw job te mogen uitoefenen?
1: Niet direct, maar ik zou het wel aanraden.
0: Oké. Mag er muziek zijn bij jullie op het werk?
1: Ja.
0: Waar kan je niet zonder bij jou op het werk?
1: Ik kan niet zonder rekenmachine vooral.
0: Wat moet de stagiair als eerste leren?
1: Alles qua fiscaliteit.
0: Wat, zegt dat nog eens?
1: Alles qua fiscaliteit.
0: Alles qua fiscaliteit. Mijn god, en je bent geen boekhouder, maar ik moet gokken. Zo moeilijk is dat toch altijd. Ik ga eens even jullie hulp erbij halen. Ze denken hier dat je misschien voor de Belastingdienst werkt. Boekhoudster kwam in het begin binnen. Samuel zit nog op het spoor van verzekeringen of bankwezen. Maar ik heb echt geen clue. Fiscaliteit. Is het voor de Belastingdienst dat je werkt? Ga daarmee meegaan.
1: Nee.
0: Ik heb geen clue wat je doet. Verlos ons uit ons lijden.
1: Ik ben een all-in-one groeipartner. Beter gezegd een consultant. Mm-hmm. Ik ben tegelijkertijd een spanningspartner. Dus als een starter naar mij toekomt of een toekomstige ondernemer, geef ik het volledige advies van A tot Z.
0: Oh.
1: Ik begeleid ze er ook in. En naarmate de tijd een beetje verder doorgroeit met de onderneming, bekijk ik de cijfers ook. Zeg ik, kijk, hier gaat het iets minder. Hier gaat het beter aan werken. En buiten dat, ik help ze verder met content creating, strategiemanagement.
0: Wow.
1: En ik leer ze ook in een privé platform eigenlijk een beetje hoe dat ze strategisch kunnen ondernemen. Want als je de regels kent, is ondernemen iets makkelijker.
0: Ja,
1: en
0: dat neem ik aan.
1: En je hebt geen enkel plaats waar je het kan leren. Hè?
0: Nee, maar die regels zijn ook zo moeilijk. Dat is in zo'n moeilijke taal, Rana.
1: Ja, klopt. En ik maak het leven iets makkelijker voor de ondernemers om ze te leren.
0: Maar ik heb nu al het gevoel dat ik jou nodig heb. Waar kunnen mensen jou vinden? Want jij doet dat gewoon op jezelf, op je ukkie.
1: Ja, klopt. Je kunt me terugvinden op mijn website matchingambitions.be of op mijn Instagram-pagina matchingambitions.
0: Nou zeg, amai, zo tof. Je bent eigenlijk echt een coach voor iemand die een onderneming wil opstarten. Doe er je ding mee. Merci dat wij mee mochten raden, Rana. En ik hoop dat je dat

0: inderdaad niet te veel in de rechtbank beland, want ja, dan komt het niet goed met die ondernemingen.
1: Nee, maar dat is ook niet de bedoeling, hè.
0: Nee, voilà, het is dat. Merci, fijne werkdag daar nog.
1: Ja, dankjewel.
2: Jouw job ook eens raden? Stuur dan nu.

0: Berg and Bromance.
1: Vanavond op VRT1.
2: Weet jij wat je moet doen als je een beer tegenkomt?
3: Dan moet je jezelf rood maken en veel lawaai maken. En ba, ba, ba, ba, ba. Voilà.
2: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
1: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
4: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Zo zijn jij toch niet? Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet? Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: In je buurt super, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
10: Bij je buurt super krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
11: Een hele goede middag, het is 12 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: De Vlaamse begrotingsgesprekken zitten in hun laatste fase. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft een ultiem voorstel op tafel gelegd en daar wordt nu over gepraat. Dat vertelt Heidi van Rompuy van op het Martelaarsplein in Brussel, waar de Vlaamse regering bijeen zit.
14: Na een hele nacht door onderhandelen lijkt er nu toch licht te zijn aan het einde van de tunnel. De voltallige Vlaamse regering zit op dit moment samen om te praten over het finale compromis dat minister-president Diependalen heeft voorgelegd. En we horen dat er toch voorzichtig optimisme is dat de drie partijen daarmee akkoord zullen kunnen gaan. Dat is geen minuut te vroeg, want binnen 2 uur al moet Diependalen zijn septemberverklaring uitspreken in het Vlaams parlement. Maar het lijkt er dus wel op dat hij dat zal halen.
13: De federale regering verlengt de universele bankdienst. Daardoor hebben mensen toegang tot een basispakket aan bankdiensten tegen een laag tarief, voorlopig tot 2031. Dat zegt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. 3 internationale organisaties dienen bij de Raad van Europa een klacht in tegen de overheid voor digitale uitsluiting. Ze vinden het niet kunnen dat steeds meer diensten alleen digitaal kunnen, zoals een afspraak maken bij de dokter of een bus- of treinticket kopen. Minister Beenders.
15: Wij hebben een wet gestemd die alle overheden verplicht om nog een fysiek loket te hebben en waar je ook naartoe kan telefoneren. Maar we hebben ook beslist dat banken een abonnement moeten aanbieden waarbij klanten alles fysiek kunnen doen in het kantoor voor een zeer lage kostprijs van maximaal 5 euro per maand. Dus op die manier zijn dure overschrijvingen of is het duur om geld af te halen verdwenen.
13: In Idrichem, een deelgemeente van Denderleeuw in Oost-Vlaanderen, heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. Gisteravond vond de politie de lichamen van de vrouw van 51 en haar dochter van 20. Volgens onze informatie waren ze met een bijl om het leven gebracht. De jongen is opgepakt en vannacht urenlang verhoord door de politie, zegt zijn advocaat.
16: Het verhoor is sereen verlopen. Hij heeft op alle vragen geantwoord. Maar natuurlijk, u zal willen begrijpen, het betreft hier een minderjarige. De feiten zijn net gebeurd. Iedereen is uiteraard onder de indruk. Hij moet nog voorgeleid worden voor de jeugdrechter die dan een maatregel moet nemen. De meest voor de hand liggende lijkt mij de plaatsing in een instelling.
13: Het motief van de jongen is nog onbekend. En bij de Franse kust aan Wissant zijn 2 vrouwen en een kind verdronken die het kanaal wilden oversteken naar Engeland. Dat zegt de Franse politie. Ze wilden voor de kust een taxiboot nemen. Dat zijn bootjes die migranten op zee komen oppikken, maar dat liep mis. 102 andere migranten die dezelfde boot wilden nemen, zijn wel gered. Deze namiddag blijven opklaringen en wolken elkaar afwisselen. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen er rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig. En ook heel warm voor de tijd van het jaar, lokaal tot 30 graden.
1: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
12: M&M. Alcoholgeluid.
11: heb je de live versie van Training Season al gehoord vanuit de Royal Albert Hall? Die klinkt echt fantastisch. Moet je zeker maar eens checken. Dit is Dua Lipa.
9: M&M.

Sorry Papi. Ik ben heel benieuwd voor zo meteen, want de nieuwe song van Taylor Swift staat hier al te pronken in de playlist zo meteen. En jij mag die weer punten op 10 geven straks. Eerst Alanis Morissette met Ironic.

0: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.

Amsterdam. M&M. Rate the song. Gisteren waren er weer de jaarlijkse MTV Video Music Awards, waar Taylor Swift 2 prijzen heeft gewonnen. Onder meer de belangrijkste eigenlijk die je kan winnen die avond. Dat is Video van het Jaar voor haar clip The Fate of Ophelia. Ze heeft die prijs ook opgedragen aan Dolly Parton trouwens, die volgens haar echt wel de ultieme showgirl was. Maar ze heeft er ook een record beet, want ze is nu officieel de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de VMA's met in totaal al 32 overwinningen. Heel zot, en om dat te vieren liet ze nog een cadeautje los op het publiek, namelijk de videoclip van haar nieuwe song Patient Zero, die ging daar ook in première. Maar nu wil ik vooral jouw mening eens horen over die nieuwe song, want vorige week vrijdag is die uitgekomen, samen met nog 3 andere liedjes in een deluxe versie van haar laatste album. En jij mag nu bepalen of die doorgaat hier in de playlist of liever niet. Dus punten op 10 graag in de app van VRT Max voor Taylor Swift en Patient Zero. Rate the song.

0: Taylor Swift.
1: Eminem. Read the song.
0: Maar hoeveel punten op 10 geef jij deze nieuwe van Taylor Swift? Thibault die stuurt hier een 10 op 10. Ik vind het echt zo goed. Het zou ook zomaar de soundtrack van Lord of the Rings kunnen zijn of zo. Het is een beetje Enter Gandalf muziek. Oké. Katon Termonia die geeft ook een dikke 10 voor Taylor Swift. Joey van den Bergen die vindt het niet echt zijn ding. Die geeft zelfs een 0 op 10. Zo heftig. Mark die zegt Taylor is altijd goed. Een 9,5 op 10. Ook Liesbeth Langendonk een 10 op 10 for sure. Michiel de Bruyne is niet zo fan, een 3. Luc die zegt, goh, ik heb er ook al betere gehoord van haar, maar toch er nog door, een 6 op 10. Karin Gijwaerts die zegt een dikke 10, I love it. Caro Fruru die zegt een 10 op 10, geweldige song. En trouwens ook een supergoeie videoclip. Daan die geeft ook nog een 7 op 10. Dus ja, als ik de punten hier allemaal optel... zitten we op een 8 op 10, hoor. Hey, goed bezig voor Taylor Swift. You love it or you hate it. Maar er zijn toch ook wel heel veel positieve reacties binnengekomen. Dus ze gaat nog even door met haar Patient Zero. Straks na 6 uur hier bij Club Kouter nog eens jouw kans.

Als je jarig bent morgen, dan zou ik zo meteen nog eens even goed opletten. Want dan heb ik misschien wel een cadeautje voor jou. Allee, ze zeggen niet ik, wel iemand anders. Dat is voor zo meteen. Nu eerst een bloemetje. Dat is ook goed voor als je jarig bent. M&M.

dat geef je wel eens aan een jarige. Ik vind dat zelf ook altijd superleuk om te krijgen. Dat fleurt je huis helemaal op. Maar we hebben gelukkig nog iets anders dan enkel bloemen voor jou. Want de M&M Ochtendshow die verrast hier elke ochtend een jarige met een leuke boodschap en een cadeautje. Dus de vraag is, Ben, of ken je iemand die morgen jarig is op 29 september? Dan mag je dat nu even laten weten via het M&M-kanaal in de VRT Max-app. Want de M&M Ochtendshow heeft jou nodig. Laat het nu weten in de app van

0: Filmfest Gent.
1: Van 7 tot 18 oktober.
0: Topcinema van bekende regisseurs.
1: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
0: Ga voor long, short of VR.
1: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam.
0: Tickets via filmfestgent.be.
1: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imoscoopman!
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
5: Oei, wat is er?
6: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
5: Oei?
6: Ja, wat nu?
5: Ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
7: Amai, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
8: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
10: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: M&M.

Meteor en zijn nooduitgang. Ja, en hij heeft meteen al het laatste concert gegeven van 2026. Dat was afgelopen weekend op het Curiosity Festival. Goed, en dan kan hij zich nu opladen om volgend jaar er weer volop tegenaan te gaan naar al die optredens. Zo meteen Cat's Eye, nu Miles on It.

Jonas Brothers met Sucker. I'm a sucker for you. Nadat Sarah Larsson zo'n fans op het podium vroeg om mee te dansen, is dat een echte hype geworden. Ook Jason Derulo die waagt zich aan die trend. Want bij zijn nummer Michiko vraagt hij dus telkens een fan mee op het podium. En elke keer nailen die dat gewoon zo hard. Je moet die video's maar eens checken op zijn Instagram.

Baxter, Murder on the Dance Floor. Ja, Mo, die zweeft ergens op haar roze wolk, denk ik. Want sinds 2023 is ze samen met haar vaste gitarist, die dus ook met haar mee optreedt. En ze is ondertussen ook verloofd met hem. Hij zat

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op te eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: De beste volle vaal maken. Dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
7: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
8: NMBS! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Een hele goede middag, het is 1 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek. De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn voorlopig stilgelegd nadat een kabinetchef van Vooruit onwel is geworden. Vlaams minister-president Matthias Diependalen had een laatste voorstel gedaan over nieuwe inkomsten en besparingen, maar de gesprekken daarover zijn voorlopig gestopt, vertelt Heidi van Rompuy, die de onderhandelingen volgt van op het Martelaarsplein in Brussel.
11: De onderhandelingen over de begroting zaten hier in de laatste rechte lijn toen er rond 12 uur plots een ambulance verscheen voor het kabinet van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Uiteindelijk bleek dat de kabinetchef van een van de Vooruit-ministers plots onwel was geworden. En er is daarom in samenspraak met alle Vlaamse ministers beslist om de gesprekken voorlopig even stop te zetten. Normaal gezien moest Vlaams minister-president Diependalen binnen een uurtje zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. Maar het is voorlopig nog onduidelijk of die zal worden uitgesteld door wat er allemaal gebeurd is.
9: In Idrichem bij Denderleeuw in Oost-Vlaanderen heeft een jongen van 17 zijn moeder en zus vermoord. De jongen viel gisteravond eerst zijn zus van 20 en dan zijn moeder van 51 aan met een bijl. Daarna belde hij de politie. Volgens onze informatie waren er tot nu geen problemen met de jongen. Waarom hij dat gedaan heeft is dus onduidelijk, al heeft hij wel een verklaring gegeven aan de politie, zegt zijn advocaat.
12: Hij heeft dat aangeraakt, het motief, maar u zal willen verstaan, dat kan natuurlijk niet gezegd worden omwille van het geheim van het onderzoek. Het is voor mezelf een zeer bizarre zaak. Meestal is er iets zeer aanwijsbaar. Bijvoorbeeld drugs of extreem familiaal geweld. Dus dit is, in die zin is dit zeer merkwaardig.
9: De jeugdrechter moet nu beslissen wat er met de jongen gebeurt. Wellicht wordt hij in een gesloten instelling geplaatst. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw sterft door een onveilige abortus. Ook in ons land moeten vrouwen soms uitwijken naar Nederland om daar een abortus te kunnen krijgen, zegt Lisbeth Lambeets, die zorgverlener is in een Vlaams abortuscentrum.
13: Hier in België zijn er elk jaar 400 mensen die nog naar Nederland moeten omdat het hier in België niet meer mogelijk is. Concreet betekent dat dat mensen in een kwetsbare situatie met weinig financiële middelen er niet altijd zelf geraken. Dan hebben we Compagnon bijvoorbeeld die wij kunnen inschakelen om hen te begeleiden als chauffeur. Wij proberen zelf ook soms financiële hulp te bieden. En natuurlijk de mensen die de middelen hebben, die zien we eigenlijk niet bij ons in de abortuscentra. Dus die verdwijnen ook nog eens onder de radar.
9: In ons land kan een abortus tot 12 weken zwangerschap. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig. En ook heel warm, lokaal tot 30 graden zelfs.
10: M&M.
9: Hoe gaan de Belgen het doen vanavond tegen Frankrijk? Daarover heb ik het zo meteen hier in de show. Nu Katy Perry.

Temper City. Maandag is zo altijd een dag om er nog een klein beetje in te komen. Hè. Het opstaan gaat misschien iets moeizamer. Je bent moe. Je hebt geen zin om aan die werkweek te beginnen. Ik snap het. Maar dan heb je M&M. En het voordeel is dat wij er jou altijd doorsleuren in wat voor moed je ook bent. En daar heb ik dus nu ook echt wel de gepaste soundtracks voor meegebracht. Want hoe beter dan de maandag doorkomen met een song waar je sowieso al keihard op te staan dansen hebt in je favoriete club. X-Session.

0: Ja.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Ik kan niet vast aan een abonnement.
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: De Kinepolis Tugendkaart, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
5: Vanavond Belgische kost?
4: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Minder en meer.
8: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Coldplay met Humankind. De UEFA Nations League in het voetbal is volop bezig. Onze Rode Duivels speelden vrijdag al tegen Italië, waar we vlotjes de overwinning hebben binnengehaald met 0-2. En vanavond spelen we al terug. Het is een thuismatch eigenlijk tegen Frankrijk. Dus misschien ga jij zelf ook wel kijken vanavond in het Koning Boudewijn Stadion. Maar hoe zijn onze kansen vanavond? Deze ochtend belde de ochtendshow al eens met voetbalanalist Gilles Mbiebea. En dit is hoe dat hij onze kansen inschat.
1: Veel moeilijker. Het is de moeilijkste tegenstander in de groep. Het voordeel is wel dat je tegen Italië eigenlijk al de trend hebt gezet. Vooral met die hele goede eerste helft waarin dat je bewijst dat je toch wel bij die beste twee kunt horen, want je zit ook nog in de groep met Turkije. En de beste twee gaan door naar uw play-offs van de Nations League. Dus eigenlijk moet ze tegen Frankrijk niet, maar het is wel een hele goede test direct om te zien hoe ver dat zal staan.
0: Ja, het gaat dus moeilijk worden, maar zijn pronostiekje zag er dan toch zo uit.
1: Ja, ik ga erbij zijn, dus ik kan nu niet zeggen dat we gaan verliezen. Hè.
0: Nee.
1: Het is in eigen huis, ze zijn op bezoek bij ons. We moeten nog eens een beetje chauvinistisch zijn, zoals tijdens het WK, dus 2-1 voor België.
0: Voilà, kijk, als je zelf een pronostiekje hebt, stuur het gerust eens door in de app van VRT Max. En de hele wedstrijd kan je natuurlijk ook volgen op VRT Max en sportza.be.

0: weet ik niet hoe ik zonder
1: Patrick Michiels, die denkt dat de Rode Duivels vandaag gaan winnen. Hey, dat is keigoed. Ik hoop het mee, we gaan het zien. Hè. Ondertussen naar Antwerpen een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring telkens 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Zometeen dan komt de nummer 1 er nog eens aan vanuit de M&M 50, die na 3 weken nog steeds niet veranderd is van plek. Eerst de Black Eyed Peas.

0: daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleebaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Ga met M&M naar Verity.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
5: You really want to know?
2: Geheime obsessie.
6: And a little bit terrified.
4: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
2: Check het M&M kanaal op VRT Max.
4: En wie weet ga jij naar Verity.
2: Vanaf 30 september in de bioscoop.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
4: My Body Isn't Ready van Somber staat op nummer 1 in de M&M 50.
2: Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.

morgen is het een belangrijke dag voor onze Somber, want dan start zijn You Are The Reason World Tour. Die start eerst nog in Noord-Amerika vooral, dit jaar en begin volgend jaar. Maar vanaf mei komt hij dus ook naar Europa. En op 16 mei precies, dan staat hij bij ons in de AFAS Dome. M&M. Ja, je hebt het misschien gehoord afgelopen weekend. Hij staat daar ook nog steeds op nummer 1. Al een hele maand staat hij daar onafgebroken op de eerste plaats met My Body Isn't Ready. Maar jij kan dat veranderen of zo houden. Jouw stem is nodig via de app van VRT Max. Ga daar zeker even kijken.

Walk the Moon. Hier zo'n goede vooruitzichten in de app van VRT Max door Ruben van de Weijer uit Herent. Die zegt, goedemiddag Anke, wij vertrekken bijna naar Malta op 14 oktober tot 21 oktober. Mijn eerste vakantie in 2 jaar. Maar jongens, toch heb je het zo hard verdiend. M&M. Ja, en ik heb het voor jou eens gecheckt, Ruben. Momenteel in Malta is het daar echt elke dag voor een hele week lang 26.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond Belgische kost?
1: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
5: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
6: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen, zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Kuga vanaf €24.500.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Een hele goede middag. Het is 2:00.
12: 14 nieuws.
3: Krijg je van Melina Verbeek.
13: De septemberverklaring wordt uitgesteld.
14: Er zijn 2 mensen onwel geworden en dan lijkt het ons niet verstandig om nog verder te gaan.
13: Vlaams minister-president Matthias Diependalen zou rond deze tijd het begrotingsakkoord voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de septemberverklaring wordt verplaatst. De begrotingsgesprekken zijn stilgelegd nadat er 2 mensen onwel zijn geworden.
14: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan, dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
13: Heidi van Rompuy volgde de onderhandelingen voor ons die toch al in een slotfase zaten.
3: Vlaams minister-president Diependalen die moest hier eigenlijk rond deze tijd zijn beleid voor het komende werkjaar komen voorstellen. Het leek er sowieso al op dat hij dat maar heel nipt zou gaan halen. De hele nacht hebben de ministers hier nog zitten onderhandelen over de begroting. Ze raakten er maar niet uit waar er bespaard moet worden. Maar rond de middag bleek dan plots dat zowel CD&V-minister Kervits als de kabinetchef van een van de vooruitministers allebei onwel waren geworden. En dus worden de onderhandelingen over de begroting voorlopig opgeschort en wordt de septemberverklaring dus uitgesteld. Volgens Vlaams minister president Diependalen zaten ze wel heel dichtbij een akkoord. Maar door wat er allemaal gebeurd is, is alles dus minstens met 1 dag uitgesteld.
13: Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat een job de beste bescherming tegen armoede is en dat hij daarom langdurig zieken zoveel mogelijk wil begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan. Hij reageert daarmee op een bevraging van het Christelijk Ziekenfonds. De CM vraagt dringend maatregelen van de federale regering om te voorkomen dat langdurig zieken in financiële problemen geraken. En in Brussel hebben Dokters van de Wereld en een aantal vrouwenorganisaties en NGO's actie gevoerd voor het recht op veilige abortus. Ze klagen aan dat er wereldwijd elke 13 minuten een vrouw sterft door een onveilige abortus. In ons land moeten elk jaar zo'n 400 vrouwen voor een abortus uitwijken naar Nederland. De regels rond abortus in België moeten dringend aangepast worden, vindt Ellen Verheid van Dokters van de Wereld.
15: Er is een voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn uit te breiden naar 14 weken, maar die zou eigenlijk maar soelaas bieden aan maar 1/4 van de vrouwen die elk jaar naar Nederland moeten gaan, noodgedwongen om daar een abortus te kunnen laten doen, omdat daar de termijn gaat tot 22 weken.
13: In ons land kan een abortus tot 12 weken zwangerschap op dit moment. Het is vandaag Internationale Dag voor Veilige Abortus. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er ook wat regen vallen, vooral in het westen dan. En we halen tot 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna wordt het zonnig en ook heel warm dan. Lokaal tot 30 graden dan.
12: M&M. Anke Goerge.
9: zometeen alles over Sabrina Carpenter, die binnenkort weer te zien is in een nieuwe film. En het is er eentje met Tom Holland.

0: legs.
1: Speechless van Robin Schulz.
2: M&M.
1: Er is een film op komst over het leven van Fred Astaire. Als die naam jou niet meteen iets zegt, is heel begrijpelijk. Het is iemand die ook al lang niet meer leeft. Het was een van de grootste dansers en filmsterren uit de Hollywoodgeschiedenis in de jaren 1900. En nu wordt zijn leven dus verfilmd binnenkort met in de hoofdrol Tom Holland, die Fred Astaire zelf zal spelen. Maar ook een van zijn belangrijkste danspartners, Ginger Rogers, die moest gespeeld worden door iemand. En die rol die is nu toegekend aan Sabrina Carpenter. Iets waar ze zelf enorm hard naar uitkijkt. Ze heeft natuurlijk nogal veel geacteerd in het verleden. Maar ook Tom Holland heeft al gezegd dat hij voor deze film verder wil gaan dan ooit tevoren. Want hij wil alle dansen in de film zelf uitvoeren. Ja, heel benieuwd daar dus. Volgend jaar dan starten die opnames pas. Dus het zal wel nog even duren voor die klaar is. Maar dan weten we dus al welke bezigheid ze gaan hebben de komende maanden en jaren. Dit is Sabrina Carpenter nog eens met Man Child.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel op onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
8: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: In Moskoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Imoscoop, man!
14: Backstage Producties stelt voor...
15: Onder de sterren, een glamoureuze wintershow.
14: Kurt Rogiers ontvangt de meest spraakmakende figuren die 2026 hebben gekleurd tijdens een gloednieuwe wintershow in Theater Elkerlijk Antwerpen.
15: Verwacht tal van verrassingen, muzikale odes en steengoede imitaties.
14: Met onder andere Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo.
15: It's showtime.
14: Onder de sterren, mis dit niet. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
16: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
17: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
16: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
17: Hallo.
16: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
18: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

vanochtend. Leuk nieuws om mee wakker te worden. Want de namen van de slimste mensen ter wereld zijn allemaal gelost. Het programma dat vanaf maandag 5 oktober weer op tv te zien zal zijn. En grote verrassing, zowel Brechtje Iding als Kautar Elalouche die doen mee als een van de 37 kandidaten. Superleuk voor hen. Ja, en straks natuurlijk in Club Kautar, dan gaan ze het er uitgebreid over hebben. En dan gaan ze ook al eens bellen met de enige echte Erik van Looy. Om te zien of Kautar er klaar voor is. En misschien toch ook al wel om een paar vraagjes te ontfrutselen. Wie weet dat dat wel zou lukken. Straks dus bij Club Kautar.

me tonight. Ondertussen naar Antwerpen is het ruim 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En ook een kwartier richting Nederland tussen Sint aan de Linkeroever en Deurne. Op andere plaatsen zijn er enkel lichte vertragingen. M&M.

Pyro. Morgen wordt het super warm, tot 30 graden zelfs op sommige plekken. Laten we hopen dat die thunder dan ook maar snel uitblijft. Dit is Imagine Dragons.

0: zometeen het campagnelied nog eens van de warmste week. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
6: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

0: heerlijke campagnesong voor de warmste week van Judith en Joost.
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Want dat is meteen ook het thema van de warmste week dit jaar. Een warme thuis voor iedereen. Een superbreed thema ook. Denk maar aan bijvoorbeeld een kleuter die wacht op een pleeggezin. Een tiener die geen dak boven zijn hoofd heeft. Een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen. En nog zoveel meer. Er zijn daar allemaal projecten voor. 216 in totaal. Die zijn zorgvuldig uitgekozen. Maar nu alleen de centjes nog. Dus vanaf nu kan iedereen ook acties registreren. En dat doe je op deze manier.
1: M&M en Studio Brussel
2: vlammen samen

0: Madonna denk ik ook gedaan gisteren, want ze heeft 7 prijzen op de VMA's in ontvangst mogen nemen. Daarmee was ze de winnaar van de avond. En dit was ook een van haar speeches dat ze daar gaf.
1: I really want you to know that I spent the last year and a half finding myself, believing in myself, and really making the music that I wanted to make.
0: Ja, kijk, Madonna, de queen. Ze heeft ook voor het eerst nog eens opgetreden in 23 jaar tijd. Dus het was echt wel iconic. En ze heeft dus 7 van haar 13 nominaties verzilverd. Ze werd onder andere gekroond tot artiest van het jaar. En ze nam ook de award voor beste album van het jaar in ontvangst. Dit is ze nog eens met haar song uit 1984, Holiday.

0: bijvoorbeeld, wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al. We
0: know. Oh, en we blijven dus ook livestreamen.
1: Toch niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
2: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
4: Ik kies groenten van lokale boeren.
3: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond Belgische kost.
8: Worst met appelmoes, want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
9: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kiwibank.nl.

0: De septemberverklaring wordt uitgesteld. Vlaams minister-president Matthias Diependalen moest normaal gezien deze namiddag zijn beleidsplannen en begroting voor het komende jaar voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de begrotingsgesprekken zijn op het laatste moment stilgelegd. En dus schuift de septemberverklaring ook op. CD&V-minister Hilde Krivits en een medewerker van een andere minister zijn onwel geworden nadat er de hele nacht doorgepraat was. Minister-president Diependalen heeft wel kort iets gezegd in het parlement.
1: We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij. Maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie. Maar ik denk dat wij nu met de voorzitter in overleg zouden gaan om te kijken wanneer dat we die septemberverklaring kunnen doen.
0: De oppositie heeft ondertussen veel kritiek op het uitstel. Zij zeggen dat nachtelijke onderhandelingen nooit een goede manier zijn om tot een goed akkoord te komen. Een groep herders is vandaag in Achel in Limburg met 350 schapen naar Brussel vertrokken. Elke dag stappen ze een 12-tal kilometer. Met hun tocht van zo'n 2 weken willen ze tonen hoe belangrijk ze zijn voor de biodiversiteit en het landschapsbeheer. Want herders krijgen het moeilijk, vertelt Johan Schoutidde.
2: Door gebieden waar we niet meer op kunnen met de schapen, doorgangen die moeilijk worden voor ons, daar komen veel wegenbouw, industriebouw en zo bij. En ook het beleid, als je dan ergens een begrazing kunt gaan doen, zijn die contracten gewoon kortlopend, dan kunnen de mensen geen vergunning krijgen, schaaphouders of jonge herders, om de stal te bouwen. Het is daarom dat we een beetje de tocht aanvatten, om dat een beetje in beleid de politiek op de hoogte te brengen. Van kijk, we zijn voornaam, we doen goede dingen voor de gemeenschap. Houd dan ook een beetje rekening met ons.
0: De Britse antiterreurpolitie ondervraagt 5 verdachten die gisteren werden opgepakt in de buurt van de Britse luchtmachtbasis van in Fairford. Het zijn allemaal 20ers uit Londen. Op de luchtmachtbasis in Fairford staan Amerikaanse bommenwerpers die gebruikt worden om Iran te bombarderen. De 5 zouden plannen hebben gehad om een aanslag te plegen met explosieven. Of er een link is met Iran is voorlopig nog niet duidelijk. En in Congo in Centraal-Afrika zijn nu al 8000 mensen besmet met het ebola-virus. En er zijn 3900 doden geteld. Dat heeft de Congolese regering bekendgemaakt. De epidemie is intussen nog uitgebreid naar gebieden in het noordoosten van het land. De ebola-uitbraak is de grootste en meest dodelijke ooit in Congo. Er wordt nog volop naar een vaccin gezocht. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er wat regen vallen, vooral in het westen. En we halen rond 22 graden. Morgen eerst mist en lage wolken. Daarna krijgen we zonnig weer. En het wordt ook heel warm morgen, tot 30 graden in de Kempen.
3: Europabank. De bank die durft.
4: M&M.
0: Hoe klinkt de nieuwe song van Suzanne Freek? Wel, ik

0: Suzanne en Freek, die zitten niet stil. Ze gaan binnenkort weer een nieuw nummer uitbrengen. Pijnstiller zal dat heten. En we konden op hun Instagram al een klein stukje horen van hoe dat nummer gaat klinken.
1: Soms

0: Edge of Desire. Zometeen iemand die morgen langskomt hier op M&M om te praten over een superbelangrijk thema dat ons allemaal aanbelangt.
1: De beste volof aanmaken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Ga met M&M naar Verity.
4: Why can't your wife finish her book series?
5: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
6: You really want to know?
3: Geheime obsessie.
7: And a little bit terrifying.
5: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
3: Check het M&M kanaal op VRT Max.
5: En wie weet ga jij naar Verity.
3: Vanaf 30 september in de bioscoop. M&M. Make life sing. Make life sing.

Wanneer is het genoeg? Het nieuwe nummer van Olivia Trappenier dat ze net heeft uitgebracht. En daar komt ze morgen ook over vertellen hier in Bloot. Dat is elke dinsdag en donderdag met Lotte en Dorian van 9 tot 11 uur 's avonds. En die song die heeft ze dus gemaakt, Olivia, als campagnesong voor Plan International rond vrouwonveiligheid op straat. Een superbelangrijk thema dat nog steeds helaas super relevant is. Dus bij Bloot gaan ze het erover hebben en jij kan erover meepraten. En ze hebben jouw mening daar heel graag over nodig. Dus aan de vrouwen vooral, wat doe jij als je je onveilig voelt op straat? En als mannen vragen ze zich af, ja, wat doe jij om vrouwen veilig te doen voelen op straat? Die twee vragen die kan je beantwoorden via de app van VRT Max. Daar klik je even door op het M&M-kanaal. En dan kan je dus die vragen beantwoorden bij Bloot. En je kan er zelfs ook cinematickets mee winnen. Dus ja, meepraten kan op VRT Max. Ga daar zeker eens een kijkje nemen als jij daar ook meteen een cinematicket mee wil winnen. En dan morgenavond zeker en vast luisteren als Olivia hier live is op M&M.

richting Gent. Dus goed opletten daar. Op die ring richting Gent ook een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland een half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier file golven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel.

officieel Mariah Carey heeft verslagen in de belangrijkste hitlijst van Amerika, is ze supergelukkig, denk ik, Ella Langley. Ze is nu officieel de langst genoteerde nummer 1 ooit in de Billboard-lijst van Amerika. Crazy. Bon, als je zin hebt om even terug in de tijd te gaan naar de goede throwback, dan heb ik hier misschien wel de ideale song voor jou om even pauze te pakken. Dus bij deze, misschien moet je gewoon eens even een koffietje gaan halen voor je lieve collega daar op het werk. Of misschien moet je gewoon de radio een beetje luider zetten en meegenieten van deze 6 minuten lange heerlijke song van Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, alsjeblieft.

0: Lucky Me Tour. Op zondag 16 mei in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Hilary Duff, live. Samen met M&M.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Lekker, Sempa en echt lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
9: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
10: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
11: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
10: Wat is dat alles meneer?
11: Geef mij ook nog 1...
10: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
11: Ja, en currysaus.
10: En dat is voor hier op te eten? Of?
11: Nee, het is voor...
12: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
14: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
13: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Destiny van LSO en Sasha. Zometeen vanaf 4 uur, dan is het weer aan Club Kautar. En dan heb je ook weer al de kans om van die supercoole Club Kautar sokken te winnen. Het enige dat je daarvoor moet doen, is nu al even sturen in de VRT Max-app. Wat was dat? En dan speel jij misschien mee met een quiz.

0: En toen, na dat tuur had je ghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Je meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
3: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
4: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgan tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.

0: Elina Verbeek.
1: De septemberverklaring verschuift naar woensdag. Normaal gezien moest minister-president Matthias Diependalen deze namiddag zijn beleidsplannen en zijn begroting voor het komende jaar komen voorstellen in het Vlaams parlement. Maar de begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering zijn deze middag plots stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel uitleg komen geven aan de parlementsleden. Hij zegt dat de gesprekken eigenlijk in de laatste fase zaten.
2: Geloof mij, ik had veel liever een septemberverklaring gegeven en we zaten daar ook vlak voor. We waren nog een laatste check aan het doen van de cijfers, daar nog een keer aan doorlopen. En dus zaten we er vlakbij, maar het leek ons toch ongepast om dan met een verminderde samenstelling die check te doen. En dus zouden we graag vragen om de septemberverklaring uit te stellen. Ik wil mij daarvoor excuseren bij jullie.
1: De oppositie is niet te spreken over het uitstel. Ze zeggen dat dit het gevolg is van die nachtelijke onderhandelingen en dat die manier van werken nooit een goed akkoord oplevert. De toezichtsraad voor het gevangeniswezen heeft 40 getuigenissen verzameld van gevangenen, advocaten en gevangenispersoneel over de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. De getuigen vertellen hoe het is om daar te leven, te werken of zorg te verlenen, zegt Pieter Hoebij van de toezichtsraad.
3: We merken heel collectief dat de limieten van het systeem bereikt zijn en misschien zelfs overschreden zijn. Dus van daaruit hebben alle actoren zich gevonden om gezamenlijk oproep te doen, een nieuwe noodkreet misschien wel te formuleren om dringend maatregelen te nemen om die overbevolking tegen te gaan en ook om de mens achter die overbevolking, achter die cijfers, zichtbaarder te maken.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een universiteitsgebouw bij een Russische droneaanval. Er viel zeker 1 dode, 3 mensen raakten gewond. Op beelden is te zien hoe mensen uit ramen hangen om te kunnen ademen terwijl er dikke rook en vlammen uit het gebouw komen. De Belgische journalist Arno de Dekker is ter plaatse. Op het moment van zijn verslag, zo'n uur geleden, was er opnieuw een Russische droneaanval en moest hij gaan schuilen.
4: Ik bevind mij op dit moment in het centrum van de hoofdstad. Het luchtalarm gaat weer af. Luchtafweergeschut is bezig. Brandweerdiensten zijn massaal ter plekke. En er is een alert voor een nieuwe aanval, een nieuwe drone die in de buurt zou zijn. Dus de mensen schuilen. Ja, en hier komt de ontploffing.
1: De Academie van Wetenschappen staat in het centrum van Kiev, in een wijk die normaal gezien beter beschermd is tegen drones, omdat er veel ambassades en regeringsgebouwen zijn. En het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk heeft een grote testraket in een baan om de aarde gebracht. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel. Starship is de grootste raket die tot nu toe gebouwd is. De raket zal 6 keer om de aarde cirkelen en dan vannacht gecontroleerd neerstorten voor de kust van Chili. SpaceX wil de raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die de hele tijd bewoond zal zijn. Zon en wolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er nog wat regen vallen, vooral in het westen dan, en tot 22 graden. Morgen eerst mist, daarna zonnig en we halen tot 30 graden in de Kempendam.
0: 30 graden, heb je dat gehoord?
5: Ja, het is verschrikkelijk. Ik heb er geen zin in. Ik sta hier met mijn wollen trui aan.
0: Ik moet daar even van bekomen.
5: Wat een gedoe! 130 kilometer file. Traag naar Antwerpen op de E313. Bijna 1,5 uur file rijden vanaf Massenhoven. Bij Antwerpen-Oost is een ongeval gebeurd op de aansluiting met de Antwerpse ring richting Gent. Maak er alsjeblieft een reddingstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borger. En op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
6: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: gek. Meestal doen DJ's niet al te veel.
1: Ik heb er wel weer zin in deze week. Jij ook?
0: Voel het, ja. Veel energie.
1: De choreo.
0: Ja, oké. Okay. Even in en uit ademen, mannes. Oké. M&M. Welkom bij Nieuwe Club Kouter. Wat ben ik blij dat je er opnieuw bij bent vandaag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag echt met een soort van lichte stress ben opgestaan.
1: Ja, ik snap het.
0: Ja, het had alles te maken met dit.
1: Ja, je bent gewoon helemaal een BV nu.
0: Maar ja, mas.
1: Wat was je eigenlijk al, maar nu ben je een ABV.
0: Maar nee. Ik ben gewoon een van de kandidaten van de slimste mens dit jaar.
1: Ja, ja.
0: Toch? Werd aangekondigd, ik mag ook meedoen. Ik ga heel eerlijk zijn, ik krijg gewoon al stress van dit geluidje te horen eigenlijk. Ik word daar echt compleet...
1: Maar hou je wacht, en dan zegt hij... Dag Kouter, je zit vandaag in de slimste mens. Je zit hier al 3 dagen. Beeld je het even in dat hij dat tegen
0: jou... Nee, maar dan begint hij eerst altijd... Kan jij de slimste mens ter wereld worden? Dat is ja, dat de is eerste waar. Vraag dat hij stelt.
1: En dan zegt hij... deze kandidaat is M&M DJ. Fladdert door het leven met een prachtige krullenkoep. En is zo slim als... Zeg eens een slim persoon. Ik weet geen slim persoon.
0: Nee, maar nu... Nee, ik weet het niet.
1: Je moet dat inbeelden, je moet dat manifesteren, dat vaak gaat gebeuren.
0: Oké, ja, laten we hopen. Ik zal even de meest gestelde vragen vandaag aan mij al even in steltempo behandelen. Ja, ik heb stress en nee, ik heb me nog niet voorbereid.
1: Oei, oei.
0: Voilà.
1: Ik ga het van Looi leuk vinden.
0: Ja, ik weet het, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk om daarover na te denken.
1: Ja, maar het komt toch goed. Je weet toch veel. Stop eens met jezelf zo te onderminen.
0: We zullen dat wel zien. Ja. We gaan straks toch eens even bellen naar Erik van Looi. Ik wil toch eens even checken wat die man niet valt om te kopen.
2: Oh, ja. Club Kouter.

0: spelen zo meteen opnieuw Wat was dat? Het is de quiz waardoor je weer mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Als je meespeelt, dan maak je ook kans op Club Kouter sokken.
1: Ja, period. Prachtige sokken met een roze embleempje op. Prachtig geborduurd, speciaal voor jou.
0: Supermooi. Ik heb er zelf eigenlijk zo geen paar, besef ik.
1: Ik heb wel, maar die zijn kapot.
0: Ah, oei, oké.
1: Ja, Ozzy heeft die vast gehad.
0: De hond.
1: Ja, de hond.
0: Ja,
1: dus
0: oké.
1: Okay, dat... even gemold. Maar...
0: dan moeten we misschien eens een nieuwe exemplaar regelen, ja. Natuurlijk. Maar als je graag meespeelt en dus kans maakt op die Club Kouter sokken, dan moet je nu vooral Wat was dat sturen in de chat van M&M op VRT Max. En je krijgt ook zoals altijd nog een tip van ons.
1: Ja, de eerste vraag heeft te maken met dit prachtige geluid wat je in... ga je in december nog veel horen, hè?
0: Dat is waar. Als je graag meespeelt, dan stuur je Wat was dat?
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
1: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
8: Oh ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
9: Het is maar een 20 seconden spot.
7: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
8: Ja, heel sterk, hè.
10: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
11: Een Mercedes... dat voelt als thuiskomen.
12: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
13: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
14: Wauw, ja!
15: Maar ja...
13: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
16: Ja! Maar ja...
13: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la la.
16: Ja!
15: Maar ja...
13: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: De Knepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op knepolis.be/student.

0: Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er exclusieve Club Kouter sokken mee winnen. Als je 4 goede antwoorden geeft, dan zijn deze gewoon per direct van jou. Debbie, gaat je dit lukken, denk je?
1: Laat ons hopen van wel. Ik denk het wel.
0: Ja, laat ons hopen van wel. Debbie, heb je je een beetje voorbereid op de Wat was dat vandaag?
1: Niet echt.
0: Yep.
1: Maar komt goed.
2: Maar dat wil niet, nog niet per se veel zeggen of zo, hè? Toch?
1: Nee, voilà.
0: Nee, Kouter heeft ook nog niet voorbereid voor de slimste mens. We zien het nog allemaal wel gebeuren, hè?
2: Maar stop er nu ook.
0: Ja, sorry, het spijt. Debbie, je bent ook lekker eten aan het maken, zie ik hier staan.
1: Ja, klopt.
0: Wat ben je aan het maken?
1: We gaan puree maken met kipfilet en champignon rond in het
2: slaatje. Ik ga dat ook eten vanavond. Debbie, wij zitten op dezelfde lijn.
0: Debbie, nu ben ik jaloers. Nu voel ik me een beetje buitengesloten, maar dat maakt niet uit. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, Debbie, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
1: Oké, ja, helemaal duidelijk.
0: Super, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
2: Debbie, we gaan er gewoon meteen invliegen. Hier ben ik met jouw eerste vraag. Vandaag zijn de 216 projecten van de Warmste Week bekendgemaakt. Maar welke vrouwelijke M&M-DJ is één van de ambassadeurs? Maureen van Herbergen. 5 mannen zijn opgepakt op een Britse luchtmachtbasis voor het plannen van een terreurdaad. Maar wat is de hoofdstad van Groot-Brittannië?
1: Londen.
2: Leuk nieuws, want mezelf, Kouter en Lelouch, doet mee aan deze editie van de slimste mens ter wereld. Even je basiskennis testen. Hoe heet de stalen toren die in Parijs staat?
1: Eiffeltoren.
2: Ray staat volgende zomer op Werk de Boutique. Welk Belgisch festival gaat ook door op dezelfde plek? Rockwerchter. Laat het gras maar groeien, maar hoe heet een grasmaaier waar je op kan gaan zitten?
1: Een
2: zitmaaier. SpaceX stuurt de gigantische Starship voor het eerst in de baan rond de aarde. Is er meer water of steen op onze planeet?
1: Meer water.
2: Dat klopt. Je hebt 3 juiste antwoorden, Debbie. Net niet gehaald.
0: Ik vind het zo jammer.
2: Ja. Debbie, ik snap het. Het was hier en daar even een paar instinkertjes. Dat kan eens gebeuren. Maar volgende keer meer succes, hè, Debbie.
1: Ja, want het heeft hem te moeilijk gemaakt voor mij.
0: Ja, sorry. Debbie, je maakt van mij nog eens mee. Want ik vind het heel erg, want ik vond je echt een sprankelende persoonlijkheid.
1: Allee dan, dankjewel. Fijn om te horen.
2: Debbie, merci om mee te spelen. En geniet alsnog van je avond en van je puree met kip en champignonsaus.
0: Oh, lekker, Debbie. Bye.
3: Was dat? Kan jij het beter? Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: Freya Sky.
1: 167 kilometer file, traag naar Antwerpen op de E313. Meer dan 1 uur file rijden vanaf Herentals-West. Bij Antwerpen-Oost is de weg wel weer vrijgemaakt. Op de A12 25 minuten erbij vanaf Antwerpen-Haven. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 3 kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En op andere plaatsen alleen kleine vertragingen.
2: En Wannes Lacroix.

0: Emerald Eyes van Alex Warren. Ik heb nu zo... Ik voel zo de nood om zo bij alles ook de hele tijd vijf termen te zeggen.
1: Wat weet je over Alex Warren?
0: Alex Warren, dat is een Amerikaanse zanger die vroeger ook een YouTuber was. Was een influencer.
1: Leuk.
2: Bing, bing.
0: Wat was nu nog? Zijn bekendste nummer. Zie ik vergeten. Hij is
1: ja, Sweet Dreams. Wat zal het zijn?
0: Sweet Dreams.
1: Bad Habits. Nee, dat is Ed Sheeran. Dat weet ik toch.
0: Ja, voilà.
1: Hij viel van het podium een paar keer, dat weet ik ook.
0: Ja, zo.
1: Hij heeft een vriendin.
0: Hij heeft een vriendin, maar ja, dat gaat geen term zijn natuurlijk. Hè.
1: Eet graag joppiesaus op zijn frieten.
0: Dat is ook waar, dat is ook waar. Ja, we spelen dit mini slimste mensspelletje, want binnenkort zover is, want ik moet gaan strijden om de titel de slimste mens ter wereld. Ik was best wel oké, ik had geen stress, maar sinds vandaag is dat anders. Zo meteen toch eens even checken bij Erik van Looy of dat geen al te groot probleem is.
3: Komt naar België.
4: En hij wil jou graag ontmoeten. She said,
3: oh, hi, nice to meet you. Op zondag 18 oktober in Force Nationaal in Brussel. So just, hey.
4: Miles Smith live.
3: Tickets en info via livenation.be.
4: Samen met M&M.
5: Huh? Allee bro, uw pizzadoos er zomaar achterlaten.
6: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou.
7: Jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
9: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: M&M.
3: Make life
10: sing. I do my hair.

0: good as hell.
1: Baby, how you feeling?
0: Lizzo en Ariana Grande. M&M. Vanaf volgende week maandag ga je niet meer moeten nadenken over waar je die avond naar moet kijken op tv.
2: Nee.
0: Je kan gewoon elke avond op Play kijken naar de slimste mens ter wereld.
2: Gezellig.
0: Vandaag zijn alle kandidaten aangekomen.
2: Ja.
0: Eén iemand na.
2: Onder andere, ja, er is een mystery guest.
0: Ja, ja, ik weet niet wie.
2: Onder andere Kevin Janssens doet mee, Bruine Medi, Stefanie Plankaart, Lin van den Broek. En ook jij.
0: Ik doe ook mee.
2: Wauw.
0: Ja, ik
2: verdient wel een applaus. Kom op.
0: Je verdient wel een applaus. Ja.
2: Allee, dan weet ik wel hoor.
0: Merci, merci Wallis.
2: Alsjeblieft.
0: En wie er uiteraard ook elk jaar opnieuw bij is en jullie ook gewoon kan zien zitten via VRT Max, is Erik van Looy. Dag Erik.
2: Hey Erik.
3: Hallo. Erik. Dag Wannes, dag Kouta.
0: Erik, jij zit nog in jouw pyjama, heb ik mij laten vertellen.
3: Ja, ik zit in mijn pyjama. Moet ik, ja,
2: Allee, toon het eens.
3: Wauw.
2: Is dit Erik van Looy's pyjama? Ik was speciaal.
3: Kom. Ja. Ja, nee, om de dagen dat ik niet...
2: Oei.
0: Oh nee,
2: Erik van Looy. Dat is natuurlijk weer heel typisch. Dat Erik van Looy en
0: die zijn gsm nu uit.
2: Technologisch kantje weer wegvalt.
0: Zullen we nog eens even een half minuutje wachten?
2: We zullen nog eens een half minuutje wachten. Maar ik ga even
0: opduiken.
2: Ik denk dat Erik zijn batterij plat is.
0: Ja, ik denk het ook. Het was zo toch even zo'n...
2: Zou hem zo nu in het Antwerp zo aan het vloeken zijn? Zo, godverdoeme, Het is zelfs zo van dat errorbeeld. Ja, ik denk dat het even kapot is.
0: We zullen even wachten. We zullen even nog een plaatje draaien. Wat dacht je van Happiness is Suicide van Swedish House Mafia? En dan komen we straks nog eens even terug bij Erik.

0: Sad van Swedish House Mafia. Ja, we werden net eigenlijk in volle spanning gelaten.
1: Ja, papa Erik was even, had even wat technische problemen, maar hij is er terug.
0: Ja, hij is er terug. Erik van Loo, je bent er nog steeds, ja? Hallo, hallo, hallo.
2: Ja, we zullen zien hoe lang ik ben.
0: Maar je hebt ons wel een beetje in spanning gehouden, ja. Want we mochten net je pyjama zien en dan kregen we de uitleg van waarom je nog in je pyjama zat om 16:45 en dan ineens viel je weg.
1: Waarom zit je in je pyjama?
2: Ja, omdat tussen die opnamedagen door van de slimste mensen kom ik eigenlijk heel weinig buiten. En als er dagen zijn waarop ik niet buiten kom, zoals vandaag, dan blijf ik gewoon de hele dag in pyjama. Oh, ik heb wel net gedoucht en ik heb net dat propere pyjama gedaan. Met morgen terug de zomerpyjama. En ik moet ook eerlijk toegeven dat ik dus straks 300 meter naar de broodautomaat ben gewandeld. En dan heb ik gewoon mijn pyjama aangehouden, maar wel met een jas over. Ja. Sorry, too much information waarschijnlijk.
0: Nee, je hebt keihard gelijk.
2: Je hebt echter gevraagd.
0: Nee, ik heb keihard gelijk. Ik doe dat continu met een pyjama naar buiten gaan.
2: Oké. Blij om dat te horen.
0: Ja, dat is toch gewoon lekker chill.
1: Mooi,
0: zeg, Erik, wij bellen jou niet zomaar natuurlijk. Want het nieuwe seizoen van de slimste mensen ter wereld begint volgende week maandag opnieuw. De eerste afleveringen die zijn al opgenomen. Ik weet dat je er nog niet zo ongelooflijk veel over kan verklappen. Maar hoe is het al geweest?
2: Het is heel spannend geweest en ik heb heel veel moeten lachen. En ik was niet de enige. Het is een heel geestige aflevering. En, ja, het is elk jaar de vraag van de kermis, want het is toch een soort kermis eigenlijk. Gaat dat nog werken en gaat dat nog plezant zijn? Ja, het is heel plezant. Ja. Kermis werkt nog. En dat is plezant voor mij en hopelijk ook voor de kijkers.
1: Ja, want Koutje staat binnenkort ook op de draaimolen in de kermis. Hoe denk je dat ze het zal doen?
2: Ja, ik denk dat ze dat heel goed gaat doen. Ik bedoel, ze is heel veel in uw nabijheid. Dus ik neem aan dat ze heel veel van u leert.
1: Van mij moeten leren.
0: Erik, ik denk dat het in de omgekeerde richting werkt.
1: Ik denk dat de kloof tussen slim en dom des te groter wordt. Dat ze eigenlijk alleen maar wijzer wordt van hoe loop dat ik ben.
2: Zij presenteert dit programma en ze ontmoet veel mensen. En ze weet, het is gewoon een heel slimme. Dus gaat dat zeer goed doen.
1: Ja, je legt de druk er wel op, hoor.
0: Ja, ik heb wel wat stress sinds vandaag.
2: Ja, heb je me er straks gezegd. Ja, dat is goed, hè, want iedereen heeft stress. Ja.
0: Maar ik had dus geen stress, omdat ik dacht, ik ga het gewoon loslaten. Ik zie wel wat er gebeurt. En dan sinds vandaag al die namen en al die mensen. En dan begin je zo in te schatten van, die gaat wel veel beter. En shit, als ik daar tegenover
1: kom. Ja, maar heb je al een beetje voorbereid?
0: Nee, ik ben nog niet zo heel goed voorbereid. Maar ik zie mijn dagelijks werk ook een beetje als voorbereiding.
1: Papa Erik is alweer teleurgesteld. Ik zie het in zijn ogen.
0: Nee, dat is toch niet zo erg, Erik?
2: Maar dat is echt een radioshow.
1: Dat komt helemaal goed.
2: Ja. Ja, en sowieso blijf ik heel blij kijken, omdat jij niet Bompa Erik zegt. Want meestal zeg je Bompa Erik.
1: Ja, dat is waar.
2: Dus nu zeg je papa, dan ben ik heel blij.
1: Ik wou een story maken. Ik zeg, mag dit erbij? Hij zei, nee, dat mag niet. Ik zeg, oké, dan mag ik papa Erik vanaf nu.
0: Ik beloof dat ik geen Bompa Erik zal zeggen, maar wel enkel als je mij misschien nog wel een goede tip kan geven, Erik, voor mijn deelname.
2: Wil je al een paar vragen of zo?
0: Als dat kan.
2: Oké, maar ik zal er al drie... Nee, dat is niet waar. Je moet u vooral niet vergeten te amuseren. Dat is het allerbelangrijkste in deze quiz.
0: Oké.
2: Denk ik.
0: Mocht je in de tussentijd...
2: Er zijn niet veel meer, maar...
0: Nee, mocht je in de tussentijd... Als dat kan.
2: Oké, maar ik zal er al drie... Nee, dat is niet waar. U vooral niet vergeten te amuseren. Dat is het allerbelangrijkste in deze quiz.
0: Oké.
2: Denk ik.
0: Mocht je in de tussentijd toch nog denken van ik zal toch nog eens een vraagje doorsturen. Je weet met te vinden, hè, Erik.
2: Ja,

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Ja, binnenkort doe ik dus mee aan de slimste mensen ter wereld. Het gaat er al een hele dag over in mijn omgeving.
1: En je marketeert het wel goed, hè?
0: Nee, maar ik doe dat niet.
1: Ik doe het voor jou?
0: Ik doe het niet. Ik doe het niet. En het ding is, mensen zijn de hele dag zo vragen naar mij aan het vuren. En dan denk ik, doe kalm. Laat me gerust.
1: Ik doe kalm. Voorbereiding is key. Preparation is nodig. Dus daarom ben ik met iets op de proppen gekomen. Mm. Ik heb een kleine mini-quiz voorbereid voor jou.
0: Oké.
1: Okay. Welkom, dames en heren. De slimste mens. Kouter, hoe voel je je? Ben je klaar voor vraag 1?
0: Nee, eigenlijk niet, maar zeg maar.
1: Oké. Okay. Een geweldige cast en een verhaal over oude mythologie. Wat weet je over The Odyssey?
0: Oef, wat weet ik over The Odyssey? Dat is een film van Christopher Nolan. Op 70 mm doek. Het staat er niet bij.
1: Nee, dat staat er niet
0: Zendaya
1: bij.
0: Speelt erin. Tom Holland speelt erin. Anne Hathaway speelt erin. Wie speelt daar nog allemaal in?
1: Ja. Denk een beetje algemener nog. Je zoekt het veel te ver.
0: Film? Ja. Nee, is gebaseerd op...
1: Wat? Waar? Odyssey? In welk land?
0: Amerika?
1: Goed zo.
0: Ah, maar ja, dat is...
1: Ja, maar dat is belangrijk. Je moet niet te ver nadenken.
0: En mis ik nog iets?
1: Ja, IMAX.
0: Ah, IMAX. Maar ja, dat bedoelde ik met die 70 mm.
1: Ja, dat zal wel.
0: Ja, op 70 mm doek. Ja, dat
1: alleen dan. Keur het goed. Vraag 2, een klein audiofragmentje voor jou.
0: Ja, oké.

0: Hij was een fenomeen deze zomer, maar wat weet je over Haaland?
1: Ik ben die zijn voornaam vergeten. Ik meen dat echt. Die speelt voor IJsland. Nee? Mm-mm. Voor wie speelt hij dan?
0: Het is wel in de regio, denk ik. Maar ja,
1: Noorwegen?
0: Ja, goed. We zijn begonnen.
1: Speelt voor Noorwegen, hij heeft meegespeeld in 2K. Ik weet totaal niet wat hij zijn...
0: Ja, hij is ook voetballer, inderdaad.
1: Ik weet totaal niet welke functie dat hij heeft op het veld. Weet ik allemaal niet.
0: Hoe ziet hij eruit?
1: Ah ja, zo blank blond haar.
0: Dat is
1: viraal gegaan, veel memes.
0: De Viking Row, ik zal het goed tellen.
1: Waar is hij zijn? Erling?
0: Ja!
1: Ja!
0: Goed zo. Dan vraag 3. Skinny is er één van. Noem nog 5 andere soorten jeansvormen.
1: Maar allee.
0: Was dat niet zo moeilijk?
1: Bootleg.
0: Bootcut, oké. Okay. Bootleg. Ik weet niet welke jeans dat jij doet.
1: Wacht, hè. Skinny straight.
0: Ja, goed.
1: De boyfriend jeans. De mom jeans. Wat heb je nog allemaal?
0: Goed. Ja, begin.
1: De skinny.
0: Denk aan je tijd.
1: De ankle.
0: Boyfriend is ook goed.
1: De straight. Wat heb je nog allemaal?
0: Ja, maar wat heb ik aan? Wat heb ik aan?
1: Wat heb je aan? Wat heb je aan? De size. Wide?
0: Ja, wide.
1: Ah.
0: En dat, hoe gaat, en die ene broek die zo gaat, zo in een ton?
1: In een ton?
0: De barrel jeans.
1: Ah, de barrel jeans.
0: Oh, ja, zeg.
1: Ja, maar ja.
0: Ja, ik vind het toch ook... Ik vind het oké.
1: Okay.
0: Je hebt me niet teleurgesteld.
1: Ja, okay.
0: Ik denk echt dat hij dit goed gaat doen.
1: Maar dat is dus mijn probleem. Ik raak in paniek en dan weet ik het.
0: Ja, dat zie ik.
1: En ja, ik mag geen paniek. Ja. Ik mag geen paniek voelen, want als ik paniek voel, is het om zeep.
0: En je gaat diep nadenken. Je moet het allemaal best oppervlakkig houden.
1: Oké, dat is goed. Dankjewel, Wannes, voor deze toch wel kleine...

0: Bij Eternit zijn bijna 100 jobs bedreigd. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 banen schrappen in de vestiging in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Dat is bijna een kwart van het personeel daar. Het bedrijf zegt dat de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk heeft. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl ook de bouwsector zelf het minder goed doet. De oppositiepartijen in het Vlaams parlement zijn niet te spreken over het uitstel van de septemberverklaring naar woensdag. De begrotingsonderhandelingen werden deze middag plots stilgelegd, omdat CD&V-minister Hilde Crevits en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden na de nachtelijke onderhandelingen. Stefanie Dozen, de fractieleider van Anders, vindt dat Vlaams minister-president Diependalen het gewoon slecht heeft aangepakt.
1: Naar welk slecht theater hebben we toch de afgelopen dagen zitten kijken? Waarom heeft u dit toch zo aangepakt? Al maanden zijn we u aan het waarschuwen. Al maanden zijn we aan het zeggen dat de begroting totaal is aan het ontsporen, dat de schuld is verdriedubbeld. En maandenlang bleef het gewoon stil bij de N-VA om nu op een paar dagen tijd te wat gaan schuiven in uw begroting.
0: Een van de maatregelen waar de Vlaamse regering het al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van 10 naar 12 euro stijgen. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat daardoor minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. De sector vreest ook meer zwartwerk door de prijsverhoging. De Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen heeft 40 getuigenissen verzameld van gevangenissen, advocaten en gevangenispersoneel over de overbevolking in de gevangenissen. Er zitten bijna 13.700 mensen in de gevangenis in ons land, van wie er bijna 600 op een matras op de grond slapen. De getuigenissen moeten het aanhoudende probleem van de overbevolking meer zichtbaar maken, vertelt Pieter Hoebij van de Toezichtsraad.
2: Gevangenisdirecteurs, zorgverleners, dokters die in de gevangenis werken, die eigenlijk getuigen van een situatie waarin dat zij hun job niet meer naar behoefte kunnen uitvoeren, waar dat heel moeilijk wordt om dat op een correcte manier te doen, om rechten te respecteren, wat voor hun overkomt ook als een soort van heel moeilijke situatie, soms zelfs een vernederende situatie, omdat zij gewoon, waarvoor dat zij aangeworven zijn, niet meer kunnen uitvoeren.
0: En bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een universiteitsgebouw. Daarbij viel minstens 1 dode, 6 mensen raakten gewond. Op video's is te zien hoe mensen uit ramen hangen om te kunnen ademen, terwijl er dikke rook en vlammen uit het gebouw komen. Het gebouw staat in een wijk die normaal beter beschermd is tegen drones, omdat er ook ambassades en regeringsgebouwen zijn. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en ook heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
3: Het gaat traag naar Antwerpen op de E313, 40 minuten extra vanaf Herentals-West. Op de A12, 20 minuten erbij vanaf Antwerpen-Haven. Op de E19 vanaf Braschaat, 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland dan nog 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En op andere plaatsen alleen kleine vertragingen. M&M.

0: New Religion van Bebe Rexha en Faithless. M&M. Zometeen hebben we bezoek in onze studio.
1: Ja.
0: Namelijk van Youst. Wat heeft een nummer gemaakt samen met Judith? Het heeft alles te maken met de warmste week.
1: Ja, klopt. De warmste week. De 216 projecten zijn bekendgemaakt. Ik ben een van de ambassadeurs. Oh, ik heb dat praatje vandaag al veel moeten doen. En dan zit ik hier zo bij jou en vergeet ik dat. Zo.
0: Dat is niet erg. Dat is niet erg.
1: In mijn sidekick role. Maar ja, de 216 projecten zijn bekendgemaakt. Het is nu eigenlijk de bedoeling dat je surft naar dewarmsteweek.be en daar jouw actie registreert om zo die 216 projecten te kunnen ondersteunen. Heel belangrijk. En voor de rest is het, wijst zichzelf uit. Het kan zo gek zijn zoals je zelf wil. Hè. Je kan pannenkoeken bakken, je kan koekjes bakken, je kan ook voor 5 euro de vloer gaan dweilen bij je buren en rondgaan in je straat. Het moet allemaal niet geen geld kosten. 12, 50, 100, 200 euro. Het is allemaal goed, want het is allemaal voor de warmste week.
0: Elke euro is zeker een vast welkom. En zoals elk jaar is er dus ook een song voor de warmste week.
1: Maar klopt.
0: Dat is dit jaar helemaal niet anders. We gaan er straks met z'n allen naar luisteren als Youst hier op bezoek komt. In de tussentijd gaan we ook nog even op zoek naar iemand die we kunnen toevoegen aan ons clubje. Want ik vind het gek, we hebben eigenlijk nog niemand gevonden die onder onze 3 checks valt. Dus we gaan het nog eens even herhalen.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die zich overslapen heeft, die goed kan tekenen en die ooit al iemand bekend is tegengekomen op vakantie.
0: Ben je de persoon die we zoeken? Heb je je overslapen? Kan je goed tekenen? En ben je ooit al iemand bekend tegengekomen op vakantie? Dan laat je het weten in de chat van M&M op VRT Max. En dan gaan we zo meteen misschien wel bellen met de fijne boodschap dat jij lid kan worden.
1: Wat een gezellig.

0: Ja, ik raak ze niet beu.
1: Ah, ik wist dat je het ging zeggen.
0: Ik raak ze niet beu. Ik heb dat met elk nummer, maar met dit... Ik heb het gewoon niet meer, Olivia.
1: Ja, met dit heb ik het nu toch wel even gehad, mijn I Need. Zoiets anders niet. Hoe heet dat een dat ik zo mooi vind, dat jij weet dat ik mooi vind? Dat was vaag, maar dat was wel de juiste zin.
0: Dat is super vaag. Ik ga er even over nadenken, terwijl iemand toevoegen.

0: Shanna de Schepper.
1: Hallo.
0: Ah, hey. Daar is ze. Shanna, hoe gaat het?
1: Goed, goed. En met jou?
0: Zeer goed, zeer goed. Ja, Wannes is er ook bijna.
2: Ja, hey Shanna, hoe is
1: ja,
2: het?
1: Ja, tuurlijk. Ja, met jullie.
2: Ja, nee, dat doet erg, niet erg. Kijk.
0: Zeg Shanna, jij zou graag lid willen worden van ons clubje. Vind ik sowieso al een fijn begin. We gaan eens even overlopen of jij ook lid kan worden van ons clubje. Hè. Je hebt jou overslapen.
1: Ja.
0: Lang?
1: Oh ja, 2 uurtjes.
0: Oh, wat? 2 uurtjes, Shanna.
2: Shanna, waar moest je naartoe? Moest je naar je werk?
1: Nee, eigenlijk moest ik mijn dochter op de schoolbus zetten.
0: Oei. Nog erger.
2: En... Oei. Ja, wat is er toen gebeurd?
1: Ja, dan heb ik ze thuis gehouden, want ja, ik zelf heb geen auto, dus ja.
2: Ai, Shanna.
0: Oké, dus het was wel echt gedoe dan vanmorgen.
1: Ja, maar ik heb wel gebeld naar school.
0: Oké.
2: Gelukkig, voilà, gelukkig.
0: Losgeraakt. Shanna, jij kan ook goed tekenen?
1: Ja.
0: Oké. En je bent ooit al eens iemand bekend tegengekomen op vakantie. Vertel.
1: Ja, inderdaad. Ik was op vakantie in Italië. En met mijn mama en papa zijn we dan naar het moviepark geweest. En daar heb ik dan Antonio Banderas tegengekomen.
2: Oeh, Antonio Banderas. Oh. En heb je iets gevraagd aan Antonio Banderas? Of heb je hem gewoon laten passeren?
1: Ja, ik heb direct gewoon naar hem gelopen. En gevraagd of dat ik een foto mocht hebben. En daarachter moest hij dan een show geven. Zo'n soort vuurshow. En dan heeft hij mij nog eens geroepen en heb ik een roos gekregen.
0: Wow.
2: Dus eigenlijk heeft Antonio Banderas jou een beetje noemt dat geserraneerd? Nee.
0: Versierd.
2: Ja, een serenade.
0: Serenade.
1: Ja, ik vond dat eigenlijk totaal niet erg, ook al was ik nog zo klein dus.
0: Ah ja, hoe oud was je?
1: Ja, ik denk dat ik toch wel een jaar of 10, 11 was.
0: Oké, dat is inderdaad toch heel goed.
2: Ah ja, maar dan snap ik het. Dan deed hij het meer uit zo van, ik ga een kleine meisje blij maken. Ja. Oké, dat is wel cute van Antonio. Voilà. Ik weet niet hoe die man er nu uitziet.
0: Ik weet ook niet hoe die man
2: eruit
0: ziet. Ik zou hem niet herkennen, denk ik, als ik hem op straat zou tegenkomen. Maar bon, Shanna, bij jou is het wel gelukt.
1: Ik was nog redelijk jong hè, toen. Dus
2: Ja. Als je zijn gezicht ziet, ga je wel denken van, bekend iemand.
0: Ik ga hem direct toevoegen aan het clubje, maar we zullen ook nog eens even, ik ga hem direct opzoeken, maar we moeten eerst jou officieel toevoegen aan het clubje. Dat was even een kortsluiting in mijn hoofd. Ja, 2 zinnen die door elkaar gingen. Bon, we gaan het even doen, Shanna.
3: Proficiat.
0: Shanna de Schepper.

0: good. Van Jelly Roll, zo meteen gaan we het nog eens lekker warm krijgen.
1: Ja.
0: Omdat we het gaan hebben over de warmste week.
2: Dit weekend trakteert jouw buurt super je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge. Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1. Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Zet 4 stippen op je hand.
6: 1 om te helpen.
5: 1 om erover te praten.
6: 1 om niemand uit te sluiten.
5: En 1 om op te komen.
6: Bel en Bo steunt Stip It met een limited edition collectie die je draagt met trots.
5: Toon je stippen.
6: Want samen zeggen we...
5: Pesten is niet oké.
6: Haal nu jouw Stip It item in de winkel...
5: of op bel-bo.be/stipit.
6: Bel en Bo en Stip It en samen tegen... Beste.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
8: Hey, die van ons die lust hem alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
7: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.

0: and Gold, Katy Perry.
1: M&M en Studio Brussel.
2: Vlammen samen voor een warme thuis voor iedereen.
0: Ik kijk er al zo ongelooflijk hard naar uit, want over een kleine 3 maanden is ons warmste huis opnieuw opgebouwd en staan we daar met z'n allen te vlammen voor mensen die een warme thuis verdienen. Je kan vanaf nu ook echt je actie registreren, toch? Om centjes te verdienen.
3: Yes, je moet naar warmsteweek.be gaan, dan gewoon even klikken op registreer jouw actie. En ik heb me al weten vertellen dat dat al heel veel is gebeurd. Dus okay, je kan dat gewoon echt direct beginnen doen.
0: Hoe meer geld, hoe beter eigenlijk. Ja, voilà, een applaus voor iedereen die zich al aan het inzetten is.
3: Elk potje telt, dus maakt niet uit hoeveel.
0: Nee, en al dat geld wordt verzameld in één gigantische pot en dat gaat dan naar de projecten die al gekozen zijn natuurlijk. En zoals elk jaar is muziek ook superbelangrijk tijdens de warmste week. Dat is dit jaar niet anders. En er is ook elk jaar een warmste week themalied en die komt dit jaar van Joost en van onze eigen Judith. Hallo, dag Joost.
4: Hallo.
0: Je hebt een song gemaakt voor de warmste week. Het heet I Found You. En ik weet dat jij een grote fan bent van de warmste week. Want ik weet zelfs, de eerste keer dat je daar mocht dragen, ik denk dat je toen ook moest presenteren en dat je zo wat stress had. Zo van, oh, ik heb hier al zo lang naar uitgekeken.
4: Ja, ik ga al sinds klein manneke kijken naar de warmste week. Zeker toen dat zo nog het glazen huis was dan. Ik denk dat de eerste keer dat ik ben gaan kijken was toen dat op de Groenplaats stond in Antwerpen. Mm-hmm. Dat is de eerste keer dat ik dan ook Netsky heb zien draaien. Dat was voor mij zo helemaal wauw. De hele beleving daar rond en naar de radio luisteren. En toen was het eigenlijk zo altijd een beetje mijn droom. Ik wou eigenlijk altijd een keer als radiopresentator de warmste week kunnen doen.
0: Je hebt ook een radiostem, dus het zou kunnen.
4: Pixie, not quite.
5: Een beetje de cap is accentje wel. Maar
0: dan krijgen we er wel uitgeklopt, dat is niet erg.
4: Ja, en dat was voor mij, dat was voordat ik muziek wou gaan doen. En dan, dat was voor mij altijd iets heel magisch of zo op het einde van het jaar. En dan, toen ik u daar zag, was de eerste keer dat ik daar mocht draaien. Dat vond ik dan super bijzonder, want ja, dat is altijd een heel gebeuren natuurlijk. En toen dat ze vroegen of dat ik de song dit jaar wil maken, was ik echt zo van wow, dus heel erg full circle. Niet op de manier dat ik vroeger gedroomd had, maar wel heel cool.
0: Hey, maar kijk, het
5: maar wel
0: leven,
5: mooi toch?
0: Het leven
5: dat het
0: gaat
5: kan lopen.
0: Tuurlijk, supermooi. Ja, je maakt hem ook niet alleen natuurlijk. Het is een collab met onze Judith, die we hier bij M&M ook keigoed kennen natuurlijk, want ze heeft hier ooit M&M Rising Star gewonnen. Hoe zijn jullie bij elkaar terechtgekomen?
4: We zijn bij elkaar terechtgekomen via Willem. Willem is producer, die maakte vroeger ook drum en bass, maar die doet nu heel veel producties voor pop. Die doet heel veel songwriting. En ik had Willem gebeld en gezegd van hey, ik zoek een heel mooie stem om hier om op deze plaat te komen. En die zei gelijk van je moet met Judith samenwerken. Toen we in de studio zaten was het voor haar ook even spannend natuurlijk, want ja, ze doet normaal gezien country en
0: andere vibe.
4: Dus die was ook even zo van oké, het tempo gaat wel echt omhoog en gaat dit lukken, maar het is uiteindelijk, ik ben super tevreden met hoe dat ze klinkt en meer stemmig en ja, het was echt een super makkelijke dag in de studio eigenlijk met haar ook. Dus,
0: ja, zo kennen wij. Prachtig. Kennen we zelf.
5: Ja, we gaan er zo meteen eens naar luisteren, maar wat is de boodschap die er zo'n beetje in zit?
4: Het thema is natuurlijk een warme thuis voor iedereen. Ik wou graag een nummer maken dat de mensen complimenteert die ervoor zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Dus mm-hmm. Het is eigenlijk een soort van liefdesbrief aan mensen die een thuis kunnen zijn voor elkaar. Ik heb ook zo'n paar mensen in mijn leven die dat ervoor zorgen dat waar dat ik ook ben, dat ik mij thuis voel, dat ik mij op mijn gemak voel. En de boodschap van het nummer is eigenlijk dankjewel aan die mensen.
5: Oké. Mooi.
0: Dat is ook denk ik echt wat het voelt, hoe het voelt om een thuis te hebben. Ik denk dat, een huis natuurlijk, dat is ook super belangrijk, een dak boven je hoofd, maar om het echt als een thuis aan te voelen, dan draait het ook wel echt rond de mensen rondom jou. Mooie boodschap. We gaan ernaar luisteren. Het is ook onze big hit deze week, dus we gaan hem extra veel horen. Hey. Dus hier is hem, I Found You van Joost en Judith. Merci Joost om hier te passeren.
4: Merci aan jullie, dank je.

0: Europa Bank. De bank die durft.
1: Het gaat traag naar Antwerpen op de E313 bij Geel Oost. Is daardoor een ongeval de weg versperd. Je moet er over de pechstrook en verder 20 minuten extra vanaf Massenhoven. Op de A12 20 minuten erbij vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten extra van Antwerpen Noord tot de Kennedy Tunnel. Richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En andere files zijn gelukkig beperkt.
2: Ik denk dat er ook nog buitenring rond Brussel.
1: Er komt nog bij hier op de buitenring rond Brussel 45 minuten file. Golven tussen Wezenbeek en Ruisbroek. Ik moest even updaten, sorry.
2: Ja, dat is helemaal niet erg. Het is ook gewoon maar, er staat weer ongelooflijk veel file. Hè. We weten wat dat betekent. Dat is elke dag zo.
1: Ja, doe. File. Opgepast. Blijven
2: zitten alsjeblieft. Ja, als ik kijk naar die files, dan denk ik standaard echt gewoon het volgende.
3: Oh la la.
2: Niet leuk.
1: Dat vond ik leuk. Kan je dat eens nadoen?
2: Nee, ik ga het gewoon nog eens opnieuw afspelen.
1: Als ik nu een vraag is bij de slimste mens, doe dat eens na.
2: Nee, Wannes, stop.
1: Zou toch kunnen? Kouter, doe het eens na.
2: Maar mooi. Die doe-vragen, daar heb ik echt geen goesting in. Maar daar gaat het nu ook eigenlijk niet over.
1: Ja, sorry, ik zit op een ander pad. Het spijt me.
2: We zijn bezig over de filespielen. De vraag is eigenlijk gewoon, sta je ergens in de file? Dan moet je het even laten weten. File sturen in de chat van M&M op 14 Max. Want dan gaan we zo meteen een spelletje spelen om jouw tijd een beetje te kunnen verdoen. Ja. Want in de file staan, dat is stom, dat is saai. Dus file stuur je in de chat van M&M op 14 Max. File spielen.

0: En beste.
1: File spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, veel file. Altijd veel file. Elke dag veel file. En file is stom.
2: Moeten we daar niet zo'n rijmoordje op verzinnen? Zo file is.
0: File is. Ja, maar we hebben al file spielen. Ik weet niet of
2: we. Kakapielen. Nee, file spielen vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, dat bestaat al. Dat is, file. No, dat is het naam van ons item.
2: Ja, dat weet ik. Maar file is.
0: File is.
2: En daarom doen de file spielen.
0: Is niet.
2: File is. Ja, Bubbit, ik wil doen.
0: Ik weet het ook niet, maar jij begint hier.
2: Ja, sorry, het was weer een rare hersenkronkel van
0: mij. Dat is helemaal oké, die hersenkronkels die mogen er zijn op gepaste tijden. Zometeen gaan we dus file spielen. En we moeten nog even kijken welk spel we precies gaan spelen vandaag.
2: Raad het uur, het spel waar wij een onbekend uur moeten raden.
0: Mm-hmm.
2: Wauw.
0: Ja, wauw. Dus als je graag meespeelt, als je ergens op dit moment in de file staat, dan moet je vooral file sturen in de chat van M&M op 14 Max. Want alleen zo kunnen wij jouw gedachten een beetje verzetten uit die file.
2: Jouw gedacht was even weg.
0: Ja, ik ben echt... Het is
2: de slimste mens binnenkort. Het moet gebeuren nu.
0: Ja, ik weet het. Ja, oké, het is goed. Allee, als je graag file wil spelen, dan stuur je file spelen wil spelen, stuur je nu file in de chat van M&M op 40. Voilà.
3: In Nederland,
4: doeg.
3: Italië,
4: ciao.
3: Frankrijk,
4: salut.
3: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
5: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Animal van Cat zijn.
1: File spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, superveel file. Niet nice, niet leuk. Maar daarom spelen we dus file spielen. Super simpel, we spelen gewoon een onnozel spelletje om je tijd een beetje te verdoen, om de tijd een beetje vooruit te laten gaan.
2: Dat is wel niet onnozel, hè? Dat is hoogsofisticeerd games, noem ik dit.
0: Ik denk dat soms is het goed om zelfkennis te hebben en dan weten we dat dit een onnozel spelletje is.
2: Oh.
0: Toch?
2: Ja.
0: Het is onnozel. Ja, bon, ik ga eens even kijken bij Hamza. Hallo.
3: Hallo.
0: Hey.
2: Hallo.
0: Hoe staat het bij jou qua file?
3: Ça va, ik stond eigenlijk net in de film, maar het is wel een beetje aan het bollen terug.
0: Oké, dat is goed. En hoe lang heb je erin gestaan?
3: Oh, toch bijna een uur.
2: Oh,
0: amai.
2: Hamza.
3: Maar ik was wel een hele dag al op de baan, dus ermee.
0: Ja,
3: dat is het moeilijkste stukje.
2: Waar kom je vandaan, Hamza?
3: Ik kom net van de Nike Factory, Laakdal.
0: Oké. Maar, want jij zit dan heel veel in de auto, kan ik mij inbeelden.
3: Wat lief?
0: Dat jij veel in de auto zit.
3: Jawel, ik zit toch wel redelijk veel in de auto.
0: En zeg, heeft dat te maken met jouw job?
2: Ja.
3: Ja, toch wel, ja, met mijn job. Ja.
2: Jij kent één van de personen die ik ook goed ken, Hamza. En het is één van de housewives, denk ik.
3: Ja, dat klopt. En wie ben jij dan?
2: Ik heb jou ooit wel eens gezien, Hamza, denk ik. Maar Lauraatje ken ik goed. Laura Karpos, een van de nieuwe housewives.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, daar ben je vaak te vinden, dat weet ik. Dat zie ik op de stories.
0: Maar wat doe je dan voor Laura? Want jij werkt daar dan voor.
3: Ja, mee assisteren, een beetje mee helpen. Als er een opdracht is, dan gaan we met z'n allen naar die opdracht.
2: Dat is eigenlijk mijn droomjob. Ja, ik wil ook voor een housewife werken.
3: Was het
0: ook voor haar dat je naar de Nike-fabriek moest?
3: Nee, dat was weer met anders voor een klant.
0: Ah, oké. Okay. Oh, hij heeft overal klant.
2: Hé,
0: oké, maar we gaan even een spelletje spelen om... Ja, ook al zit je niet echt meer in de file. Het is het gevoel dat telt.
2: Ja.
0: We spelen Rara Raad het Uur. Super simpel. Zo dadelijk heb ik een uur in mijn hoofd en moet jij achterhalen welk uur dat is. Je mag 45 seconden lang ja-nee vragen stellen. Het zijn enkel uren en halve uren, dus geen zo 12 uur 45 of zo. Dat kan niet. Oké? Okay? Oké, Hamza, ik ga even nadenken welk uur ik ga pakken. Oké, ik heb iets, denk ik. Dan krijg jij 45 seconden om vragen te stellen vanaf nu.
3: Oké, heb je al avond gegeten?
0: Nee, absoluut niet.
3: Heb je tanden al gepoetst?
0: In de meeste gevallen wel. Het hangt er natuurlijk wel van af om hoe laat je wakker wordt.
3: Oké. Heb je ochtend al gegeten? Waarschijnlijk wel.
0: Ja, ontbijt. In mijn geval wel, ja.
2: Oh.
3: Oké.
2: Kom op, Hamza.
0: Wat zeg je?
3: Is het dag?
0: Het is dag, ja. Nu is het is licht, ja.
3: Oké. Heb jij 4 uurtje al gegeten?
0: Nee. Geen 4 uurtje. Zeker niet.
3: Ja, dan weet ik het misschien.
0: Misschien. Oké, zeg maar dan, hè, Hamza.
3: Oké, 14 uur 30.
0: 14 uur 30?
3: Ja.
0: Nee, we zaten los 's morgens om 8 uur 's morgens. Wat zeg je allemaal?
2: Wat?
0: Hoe kom jij op 14 uur 30?
2: Ik dacht ook wel echt in de middag. Hoor. Wat zeg je allemaal?
0: Huh?
2: Heb je ontbijt al gegeten?
0: Om 8 uur 's morgens? Ja, toch? Ik zei toch in sommige gevallen, het hangt ervan af hoe laat je wakker bent. Oh, ja, dat is wat ik zei.
3: Tegen ontbijt, tegen dat je je tanden hebt gepoest, is dan misschien 2 uur 30 niet.
2: Leuke redenering.
0: Hoe laat ben je, sta je op 's morgens?
3: Ik zeg echt van dag tot dag eigenlijk.
0: Oké.
3: Meestal rond de
2: middag. Leeft een chill leven.
3: Rond de middag.
0: Oké. Ja, dan snap ik ook wel dat ontbijt voor jou een ander gegeven is of zo. Dat concept bestaat niet echt. Ja, ik snap.
2: Dat is meer lunch dan.
3: Mag ik nog een uurtje raden dan?
2: Je wilt nog?
0: Nee, ja, we hebben net het.
2: Kijk, weet je, een file spielen, dat is maar één keer. En je mag een abonnement nemen, dan moet je de volgende keer terugbellen.
0: Als je volgende keer in de file staat, dan moet je maar laten weten, Hamza.
3: Dat is goed.
0: Oké, dan horen we elkaar binnenkort. Allee, succes en groetjes aan Laura. Bye-bye.

0: Ze hebben elke dag rond 5:30 file spielen. En je was nog op zoek naar een leuke zin om te kunnen zeggen bij de file.
1: Ja.
0: Komt een berichtje binnen van Björn die zegt... file is ganz debiele.
1: Dat vind ik eigenlijk wel een goed idee, Björn. Vielen is ganz debiel in een dame spelen wij die.
0: Ja, het zou bijvoorbeeld wel kunnen. Hè. Mochten er nog dingen zijn, dan mag je het altijd even laten weten.
1: Vind ik wel een interessant ding van Björn.
0: Ja, merci Björn om wat even te delen. Als er nog tips zijn, ja, je laat maar weten. Hè. Je weet waar je moet zijn.
1: Oh.
0: Van M&M, 40 Max.
1: Geweldig.

0: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
1: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
2: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
4: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.

0: ouders.be. Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
3: NMBS! Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Het is 6:14. En hier is Melina Verbeek. Bij Eternit zijn bijna 100 jobs bedreigd. Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van ETEX, wil 95 banen schrappen in de vestiging in Kapelle op den Bosch in Vlaams-Brabant. Dat is bijna een kwart van het personeel daar. Het bedrijf zegt dat de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk heeft. Er wordt te veel geproduceerd en er is ook meer concurrentie van buiten Europa, terwijl ook de bouwsector zelf het minder goed doet. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Die verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 35 die nu is aangehouden wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De oppositiepartijen in het Vlaams parlement zijn niet te spreken over het uitstel van de septemberverklaring naar woensdag. De begrotingsgesprekken werden deze middag plots stilgelegd omdat CD&V-minister Hilde Krevits en een medewerker van een andere minister onwel waren geworden. De regering is te laat begonnen aan de begrotingsgesprekken, zegt Chris Janssens van Vlaams Belang.
6: Waarom bent u gewoon niet eerder begonnen? Wat heeft u heel de maand september gedaan als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet u met zekerheid dat die gebuist zal zijn.
5: Een van de begrotingsmaatregelen waar de Vlaamse regering het al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van €10 naar €12 stijgen. De sector van de dienstencheckbedrijven vreest dat daardoor minder mensen checks zullen gebruiken en dat de vraag naar huishoudhulpen met een kwart zal dalen. Dat zegt Stief van den Bergen van Domiva.
7: Het gaat met meer dan 90% over vrouwen die in de huishoudhulpsector werken. Ook mensen met een taalachterstand en ook een specifieke groep die bepaalde uren wil presteren om een kindje naar school te brengen. En dat is eigenlijk een specifiek systeem die wij in deze sector hebben om vooral die mensen aan het werk te krijgen. Ja, dat is niet evident om ze zomaar ergens aan de bak te laten komen.
5: De Belgische ontwerpster Julie Kegels heeft een modeweek in Parijs geopend. Alle grote modehuizen stellen daar hun nieuwe collecties voor de zomer van volgend jaar. Kegels is 27 en won begin deze maand de prestigieuze LVMH-prijs. Ook haar familie was bij de show. Kegels is heel blij dat ze dit met hen kan delen.
8: Dat is fantastisch. Ik zie mijn zus elke dag, want wij zitten op hetzelfde bureau. Zij heeft elke hele show georganiseerd, samen natuurlijk met het hele team. Maar vooral eigenlijk mijn hele team is heel belangrijk. Want natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. En het zijn allemaal heel jonge, gepassioneerde mensen die hier aan werken. En ja, zonder hun was er hier eigenlijk niks.
5: En in het voetbal is er geloot voor de 16e finales van de Beker van België. Dat is de fase waarin de meeste eerste klassers voor het eerst in actie komen. Anderlecht moet naar Beerschot. De landskampioen Club Brugge ontvangt Lokeren. En bekerhouder Union speelt tegen KFC Nijlen, een club van het vierde niveau. De andere wedstrijden vind je op sportza.be. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden vannacht. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
9: Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. Drie kwartier tussen De Senderlo en Geel-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. De weg is daar versperd. Je moet er omrijden via de pechstrook. En verder ook nog 10 minuten extra vanaf Ranst. Op de A12 15 minuten erbij vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra van Antwerpen Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel dan 50 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring ruim een half uur erbij van Ruisbroek tot Jette. En andere vertragingen zijn kleiner.
10: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: Wat gezegd worden.
1: Als je dat graag over... Ik vind het ook over jou natuurlijk. Hè, maar ik ga dat niet zeggen. Ik vind het een beetje raar om dat over mezelf te zeggen.
2: Ik vind dat wel echt van jou. Ik vind het wel een beautiful people.
1: People? Allee, meerdere mensen. Oké.
2: Okay. Ja, met M&M.
1: Nee, ça va, ça va. Ik aanvaard het semi-compliment, denk ik dan.
2: Yeah.
1: Nee, straks heb ik jouw mening nodig, want Taylor Swift heeft een nieuw nummer uitgebracht. De meningen zijn verdeeld tot nu toe, alleen toch op het internet. Maar jouw mening telt hier straks bij Rate the Song over haar nieuwe song Patient Zero. Maar eerst wil ik weten of Ray nu effectief een man gevonden heeft of niet.
2: Ja, gisteren waren het de VMA's en er is toch wel heel veel gebeurd, hoor. Artist of the Year was bijvoorbeeld Madonna. Die kon nog wel barely lopen. Ik heb zo'n paar video's gezien dat ze zo even zo bijna viel en tripte. En het leek een beetje op mezelf die in de donker naar het toilet loopt in de nacht. Zo liep Madonna een beetje.
1: Maar okay, dat is niet...
2: ik neem het daar niet kwalijk. Dan, Best New Artist werd gewonnen door Sienna Spyro. Dat hadden we ook al een beetje voorspeld in de show. En dan Taylor won Video of the Year hier met haar Fate of Ophelia. Nu, zij is de persoon met de meeste VMA's op haar naam op dit moment. Eerder waren dat zij en, of course...
1: Beyoncé.
2: They both had 30 images. 30 beeldjes.
1: Beyoncé heeft ook niks uitgebracht natuurlijk dit jaar.
2: Rustig, inderdaad, want ik heb hier een leuke regel ondergeschreven onder mijn tekst. En dat luidt als volgt. Het zal dus niet meer lang duren of Taylor zal weer video's mogen maken, want Beyoncé gaat weer uitkomen met iets en dan is het weer helemaal op zee.
1: Ja, laten we hopen. Ik hoop dan toch dat Beyoncé met iets uit gaat komen.
2: Ja, dat mag ik hopen, want dan krijgt ze ook gewoon meer beeldjes dan Taylor.
1: Mm.
2: Ah, voilà. Ook nog heel veel tea op de VMA's, want die Ray die was daar toch wel opvallend veel interviews aan het geven. Want er gingen geruchten rond dat ze een dingetje was met Michael B. Jordan. Het leek erop dat ze een gezellige date hadden in het pretpark Six Flags een paar weken geleden. Zo'n beetje paparazzi-foto's, zo iPhone-foto's, kent dat wel. Maar daar had ze dus wel een duidelijke verklaring voor.
3: I'm technically not allowed to talk about it because
4: I might get thinks you're dating.
3: No, we're just friends who like roller coasters. Yes.
4: That's normal. That's what normal friends do.
3: Yes.
2: Jammer. Ja, ze zei, kan ik nog babbelen? I'm technically not allowed to talk about it.
1: Ja,
2: dat zei ze.
1: Maar ik vind het wel jammer dat ze geen koppel zijn. Ik vond dat zo mooi samen.
2: Dat is echt volgens mij kwats wat dat ze hier heeft gezegd. Volgens mij is het wel een koppel. Want zou jij met iemand gewoon random, met zo...
1: Ja, ze zegt, ik kan er niet over praten, dus waarschijnlijk zijn ze een of ander programma of zo aan het
2: opnemen. Ja, ik denk een film, want hij is echt wel een goede acteur. En
1: hij is een heel goede acteur.
2: Ja, je vindt hem gewoon knap.
1: Ja.
2: Daarom dat je zegt dat hij een goede acteur is. Dat deed hem zijn job verschrikkelijk, vond je het nog goed.
1: Ik heb naar zijn acteerproces gekeken, wel naar zijn gezicht.
2: Oké, over naar goede liekes die waarschijnlijk Michael B. Jordan ook een hele knappe man zou vinden, want ze heeft weer teen en tander meegemaakt, hoor.
1: Oei, oei, oei.
2: Zeg, haar poort en haar brievenbus werden er gewoon volle bak uitgereden door een auto. En
1: mag daar niet meer lachen.
2: Ik moet hier mee lachen, want jij lacht altijd bij mij, omdat ik zeg, ha, voor hetzelfde geld tijdens de filespielen is er een auto door de vitrine van de bak gereden. Ah, wel, het gebeurt gewoon, hè.
1: Okay.
2: Het gebeurt gewoon. Er zijn zotten op de wereld. Ze deelde dat op haar Instagram-story. Een volledige storytime zetten ze erbij. Ook dat er camerabeelden zijn, dus dat de bestuurder zich maar beter kan melden. Want hij pleegde vluchtmisdrijf.
1: Oei, oei.
2: Ze gebruikte de hashtags. Hashtag vluchtmisdrijf. Hashtag leerrijdensukkel. Hashtag koffie staat klaar. En dat zal daar wellicht een heel gezellige ontmoeting zijn geweest.
1: Maar hij is zich wel gaan melden ondertussen, heb ik gezien.
2: Ja, maar ze had zo'n een screenshot gepost op haar Instagram. En dan had ze zo een rood cirkeltje rond de camera getrokken. Daar hangt de camera.
1: Die had een beetje schrik gehad
2: hebben. Want Goede Liekes die de deur open doet, hij verschoot zich toch.
1: Ja, ik zou toch ook wel schrikken als ik mogelijk Goede Liekes haar brievenbus omver gekegeld zou hebben, hoor.
2: Zonder dat je weet dat je Goede Liekes haar brievenbus omver hebt gekegeld. Maar leuk, leuk.
1: Eind goed, al goed.
2: Eind goed, al goed. M&M. Club Koud.

0: meteen heb ik echt jouw harde mening nodig voor Taylor Swift
1: en
0: Patient Zero.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japan.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
7: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
8: M&M.

Self-Aware van Temper City. Het is 6:20. Rate the song. En we hebben een nieuwe song voor jou die je mag raten. Het is Patient Zero van Taylor Swift. Ze heeft hem vorige week uitgebracht. Het is onderdeel van haar deluxe versie van haar Life of a Showgirl album. Nu, het ding is, het is redelijk viraal aan het gaan op TikTok, omdat, dat is de mening van de mensen op TikTok, ze het nummer niet zo echt op niveau van Taylor Swift vinden. Het heeft voornamelijk te maken met dit stukje dat je straks ook sowieso in de song gaat horen van Patient Zero. Daar praat ze zo precies een beetje. Het gaat zo.

0: Ik denk dat ik nog nooit zo hard met mijn ogen heb gerold als
1: wacht.
0: Nu.
1: Dus mensen vinden dat dat lijkt op iets anders wat heel viraal gaat op TikTok. Namelijk, er is zo'n account dat zo allemaal van die dingen uitlegt van hoe dingen werken in de wereld. Bijvoorbeeld, hoe worden schoenzolen aan schoenen vastgemaakt?
0: Heel interessant.
1: Bijvoorbeeld, maar die doet dat al zingend. En dat gaat dan ook zo. I'm curious how a modern
0: solar panel works so well with letterlijk. Ik hou hiervan. Ik kijk dit elke dag.
1: Ja, dus ze weten dat dat er
0: oh, misschien moet Taylor gewoon even zwijgen.
1: Maar bon, ik geef het maar gewoon even mee dat dit is wat er op TikTok vandaag aan het gaan is. Maar we hebben jouw mening nog altijd nodig. Dus
0: ja.
1: Ik ga Patient Zero van Taylor Swift draaien. En het is aan jou om punten te geven op 10 van wat je ervan vindt. En je mag ook altijd laten weten waarom je die punten geeft. Dus laat maar komen. Rate the song.

0: beetje gek.
1: Vind ik ook een beetje gek. De rest van het nummer vind ik wel fijn eigenlijk.
0: Daar zeg je goed, fijntjes. Er is heel wat binnengekomen in de app van M&M en echt heel wat. Bijvoorbeeld Demi zegt 10 op 10. Peter zegt ook 10 op 10. Joey zegt dan weer een 0 op 10. Het went maar niet. Ik vind het toch altijd niet zo goed. Emma slaat een 1 op 10. Dan weer Caro een 10 op 10. Mark Guzman zegt dan weer een 7 op 10. Het is een beetje anti-hero-coded? Anti-hero-coded.
1: Anti-hero, ja.
0: Is dat ook een nummer van haar?
1: Ja.
0: Ah, gezellig. Ik doe alsof ik dat niet weet, maar ik weet dat natuurlijk wel. Ik ben een beetje op de Taylor hate train vandaag. Het is maandag. Misschien tegen donderdag dat ik me weer beter voel. En dan Mireille, die nog zegt 9,5 op 10.
1: Oké, dan zullen we eens even kijken wat het gemiddelde is, want ze liggen wel echt zo ver uit elkaar allemaal. Ja.
0: Een mooie 8 op 10.
1: Prachtig. Ja. 8 op 10, dat betekent dat je hem morgen sowieso nog gaat horen. Als je luistert naar de M&M Ochtendshow en daar mag je jouw mening opnieuw kwijt over Patient Zero van

0: freestyler Bumfuck MC.
1: Het gaat graag naar Antwerpen op de E313. Drie kwartier extra tussen de Senderlo en Geel-Oost. Daar is een ongeval op de weg gebeurd en het is daar ook versperd. Je moet er over de pechstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 10 minuten erbij van Sint... Maar jongens toch, het lukt even niet meer. Van Linkeroever tot Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel, drie kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de binnenring, drie kwartier erbij van Huizingen tot Jette en andere vertragingen zijn kleiner.
2: Kauthar Elalouche en Wannes Lacroix.

0: Zeg,
1: ja?
0: Weet je wat ik heb gezien?
1: Wat?
0: Potverdorie, gewoon op een personeelsfeest opgetreden, die Pommelien.
1: Ja, inderdaad.
0: Echt niet te doen.
1: Ja, maar ja, ze mag, hè?
0: Ja, ze mag. Misschien moeten we haar ook eens boeken.
1: Oké, is goed. Bel jij haar?
0: Ja, ik bel haar.
1: Oké. Niall Horan stelt voor. Dinner Party Live on Tour.

0: en M&M. De beste volle van maken, dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen. Ga met M&M naar Verity.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Gebaseerd op de bestseller van Colleen Hoover.
4: You really want to know?
0: Geheime obsessie.
5: And a little bit terrifying.
3: Met Dakota Johnson en Anne Hathaway.
0: Check het M&M kanaal op VRT Max.
3: En wie weet ga jij naar Verity.
0: Vanaf 30 september in de bioscoop.

0: We hopen dat het geval zal zijn als ik in de zwemster
1: ben. Ja, maar hopelijk ben je Mr. Snow-it-all.
0: Ja,
1: ga je niet Teddy Swims?
2: Ja, af. Ga ik niet af. Ik ben zo bang om af te gaan.
1: Ja, echt. Ja, ik denk dat je dat niet te veel mag zeggen, want dan gaat dat is negatief.
0: Nee, dat is waar. Ik manifesteer nu dat ik de eerste aflevering met glans ga overleven.
1: Maar schat, denk je echt dat je dat niet gaat halen? Ik geloof daar...
0: Nee, maar ik wil daar...
1: Nee, ik weet dat je dit eigenlijk niet wil zeggen. Maar kijk, ik geloof daar plechtig in dat jij dat fantastisch gaat doen. Met een koptelefoon op haar hoofd. Ja, tuurlijk.
0: Ja, laten we het hebben over... Niet zo ver vooruit kijken. Maar gewoon even kijken naar vanavond. Want ik ga vanavond weer lekker in de zetel ploffen. Je weet het weer.
1: Laat me raden. Bokkie gaat naar school.
0: Maar ook... Blind getrouwd, dat is er ook altijd op maandagavond.
1: Ruzie van Denzel en Elke, het was me toch wel iets hoor.
0: Maar goed, dat was van afgelopen woensdag, hoeven we het vandaag niet meer over
1: maar ik vind het toch spannend, ik weet dat er mensen
0: zijn. Ja, ik weet het, we hebben het er nog niet echt over gehad. Maar ik wil het wel hebben over Bokkie gaat naar school, want het is vanavond de allerlaatste aflevering. Oh. Ja.
1: Ga je huilen? Ik denk dat je gaat huilen.
0: Ach, maar ik heb zo'n band gekregen met al die jongeren. Maar hij gaat dus voor een allerlaatste keer naar school en hij praat een beetje met zijn klasgenoten. En ze blikken vooral terug op de opnames, een beetje wat ze allemaal geleerd hebben, hoe ze dat ervaren hebben. En ja, het doet mij deugd om te horen dat ze er zelf ook superveel deugd van hebben gehad.
3: Leven was specialer of zo, heeft wel leuker gemaakt al sinds.
4: Ja?
3: Ja, ik denk dat ik iets meer open ben geworden. Ja. Dat zeker en vast.
4: En door wat komt dat?
3: Hey, misschien mijn mentaliteit een beetje veranderd. Van ik leef maar één keer of zo.
4: Hé, hey, wauw. Dat je het er al van mocht pakken, maar je nog altijd wel op het juiste pad moet blijven.
0: Zie, ik krijg nu al kippenvel. Ik ga zo hard huilen vanavond.
1: Je gaat weer janken, hè, jij.
0: Maar ik vind echt... Ik meen dat echt... Ik kan nu al niet wachten op het volgende programma dat Bokkie maakt. En ik vind dat echt een van de meest fijne tv-makers die wij hebben bij ons.
1: Bokkie, aka Jonas, als je luistert. Er is werk aan de winkel. Kaarten gespeeld. Een nieuw programma. En,
0: begin liefst, er maar aan.
1: Liefst overmorgen, als het gaat.
0: Bon, alleszins gaan we vanavond nog keihard genieten van die laatste aflevering. Dus als je goesting hebt om te kijken, het is vanavond op Play te doen.
5: M&M. Club Kauta. See you.

0: Lady Gaga onlangs mama geworden.
1: Ja, helemaal secret gehouden.
0: Zotte, hè?
1: Niemand die dat doorhad.
0: Ja, het is nog altijd wat speculatie van heeft ze het zelf gedragen?
1: Nou, ik denk dat ze het wel zelf heeft gedragen.
0: Het zal misschien nog wel de komende jaren naar boven komen wat er precies is. Er komt nog een berichtje binnen van Amélie. Die is een kruiswoordraadsel aan het oplossen.
1: Zegt oh,
0: dit en wat M&M op de achtergrond is top. Zie, dan weet je toch echt wel dat de herfst op komst is. Hè? Als je zo in je zetel zit een kruiswoordraadsel op te lossen.
1: Dat is toch eigenlijk het leukste wat er is.

0: Michiko van Jason Derulo zat ooit in Rate a Song, dus dat bewijst nog maar eens hoe belangrijk het is dat hij je mening laat horen in Rate a Song, zodat hij misschien wel in de playlist terechtkomt. Zeg, zo meteen is aan Fabian Hermans.
1: Ja.
0: Het goede is, al het plezante is, die is hier heel de week lang, Fabian.
1: Gelig, want waar is Robin eigenlijk?
0: Robin, die is op huwelijksreis.
1: Ta, ta, ta, ta.
0: Veel plezier, Robin.

0: Wie is de Belgische Drake?
1: Drake, weet al.
2: We know.
0: Oh, en we blijven dus ook live streamen
1: hey,
0: en...
1: Nog niet te veel verklappen, hè?
0: Oké, say less.
1: Hey.
3: Eerlijk met Esther Nwanu en Gelor Kiyaku. Nu op VRT Max.
4: Vanavond op VRT1.
5: Weet je wat je moet doen als je een beer tegenkomt? Dan moet je jezelf rood maken en veel lawaai maken. En da, da, da, da, da. Voilà.
6: Volgens mij gaan we hier nog beren traumatiseren in de Pyreneeën.
4: Op VRT1 zullen de beren het geweten hebben in Dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas is er Red Kite over de Belgische evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max onthult Sven de Leijer zijn geheime uitdagingen in Is het gelukt? Alvast veel kijkplezier.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
7: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
8: Oh.
7: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Een zeer goede avond. Het is 7 uur met Melina Verbeek.
11: De jongen die zijn moeder en zus vermoordde moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 viel gisteravond zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 aan met een bijl. Ze overleefde dat niet. Waarom hij dat deed is nog onduidelijk. De jongen zou aan de politie verklaard hebben dat hij zin had om geweld te gebruiken. Hij wordt nu voor 10 dagen in de gesloten instelling van Everberg geplaatst. Daarna moet hij opnieuw voor de jeugdrechter komen. Het parket van Namen bevestigt dat er een verdachte is aangehouden in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn 5-jarige zoon Timeo. Zij verdwenen eind juni. Hun lichamen werden eind augustus teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. De man van 25, die nu is aangehouden, wordt ervan verdacht dat hij drugs heeft verkocht aan de vader, met de dood tot gevolg. De begrotingsgesprekken van de Vlaamse regering zijn vanmiddag stopgezet omdat 2 mensen onwel zijn geworden. Een definitief akkoord is er dus nog niet, maar een van de maatregelen waar de regering het wel al over eens is, is om dienstenchecks duurder te maken. De prijs zou volgend jaar van €10 naar €12 stijgen. Steven Rombout vertelt wat er nog in het ultiem voorstel van minister-president Diependalen staat dat tot een akkoord moet leiden.
12: Dat de registratierechten bij de aankoop van een woning omhoog zouden gaan van 2 naar 3%, terwijl ze net gedaald waren. Het groeipakket of de kinderbijslag zou nog maximaal tot de leeftijd van 23 jaar uitbetaald worden in plaats van 25 jaar. En er zouden meer dan 300 miljoen bespaard worden in allerhande Vlaamse subsidies. Maar zoals altijd gezegd wordt, er is pas een akkoord als over alles een akkoord is.
11: Bouwmaterialenbedrijf Eternit, een onderdeel van Etex, wil 95 van de bijna 400 banen schrappen in de vestiging in Kapellen op den Bosch in Vlaams-Brabant. Volgens het bedrijf heeft de Europese vezelcementsector het momenteel moeilijk. Yves van den Kerkhof van Eternit legt uit.
13: Dat de verkoop niet goed draait, dat onze kosten stijgen, we met overcapaciteit zitten. Wij ook geconfronteerd worden met goedkope import vanuit Noord-Amerika en Zuidoost-Azië. En we blijven ook nog altijd zitten met een vrij aanhoudend zwakke bouwmarkt.
11: En een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk is enkele minuten geleden succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering. Daardoor is de testvlucht ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. Vanavond bewolkt in het noordwesten met regen en buien. Op andere plaatsen droog met opklaringen en zo'n 16 graden vannacht. Morgen eerst mist en lage wolken, daarna vrij zonnig en heel warm. We halen tot 30 graden in de Kempen.
4: Europa Bank, de bank die durft.
14: M&M.
10: Jij was misschien niet klaar voor die maandag, maar kijk, je bent er doorgeraakt. Nu tijd voor een late night vibes met de Purple Disco Machine.

is er misschien nog niet helemaal klaar voor, maar ik wel en jij ook, want het is tijd om die avond helemaal in te gaan. Ja hoor. Wat jij hebt maandag overleefd, strijder, kampioen, queen, wat je ook maar wil. Ook Debbie, die stuurt al via VRT Max. De puree was lekker hier, hopelijk smaakte uwe ook zo lekker, Kautar. Dus ja, Kautar die is nu puree gaan eten waarschijnlijk. Dat zullen we straks horen. Ja, wat is jouw maandagavond? Het wordt een nazomerse, af en toe lichtvochtige week. Maar zoals altijd maken we er gewoon het beste van. Maar waar hang jij uit op maandag? Hoe ontprikkel jij vanavond op dit moment? Gooi het gewoon even, net zoals Debbie, in de chat op VRT Max. Terwijl Miley de club opent met Bass Persuades. Let's go.

0: Justin Timberlake, JT, met Sexy Back. En wij brengen ook even Sexy Back op deze maandagavond. Of net niet. Even lekker lelijk zijn mag ook zeker op maandagavond. Daar is ruimte, daar is tijd voor. Maar vooral even ontprikkelen. Net zoals Lisa uit Assen stuurde nog via VRT Max dat hij net de veel te drukke winkel buiten is en gewoon echt met een zak chips straks in de zetel gaat ontprikkelen. Jij doet dat misschien op een andere manier. Laat maar gerust weten.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
4: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
4: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijn magazines.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.

0: One Direction. Lekker ontprikkelen of niet vanavond, het kan allebei. Maar Madonna, I got something I wanna say. Zo, ja, zoiets zegt ze. Goed zo, hapske. De VMA's gisteren was vooral het feest van de blonde dames, denk ik in ieder geval. Alhoewel, Taylor is niet meer helemaal blond, toch? Maar Madonna was daar de grote winnaar. Want nee, Madonna leeft nog zeker. Voor moesten mensen nog steeds twijfelen. She's Alive en Kicking was de grote winnaar. Ze won onder andere Artist of the Year, Best Album. En natuurlijk ook beste samenwerking met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Sabrina komt er zo meteen trouwens nog eens aan. De prijs voor Best Artist werd uitgereikt door Troy Sivan. En aan de andere kant Charlie XCX. Maar blijkbaar zijn die twee wel vrij goed bevriend.
1: Me and Madonna had like a mini break together, essentially, is what happened. We went to Paris and we just couldn't stop hanging out with each other. We're texting and then we were like, oh, should we like party together in Paris? Should we like throw a party? And so we did, but then we actually accidentally like threw two parties. It was hectic, but very fun.
0: Kijk, dat kan zomaar eens gebeuren. Misschien ineens Madonna in je DM's. Charlie XCX zegt dat ze toevallig zijn uitgeweest in Parijs en gewoon... Ja, het beginnen feesten zijn en misschien nooit gaan stoppen. In ieder geval, wij gaan ook feesten. Zometeen met Sabrina Carpenter, maar eerst Hugel met Movin'.

Hallaback Girl. Het is bijna 7:30. En op de buitenring rond Brussel sta je toch nog een half uur vast tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de binnenring een half uur van Ruisbroek tot Jette. En op de E314 van Leuven naar Lummen is in Aarschot de linkerrijstrook dicht door een ongeval. Zit jouw maandag er nog niet echt op, dan blijven we strijden. Zit hij erop, dan gaan we lekker relaxen, chillaxen. Nu met de script en superheroes.

Superheroes, working all day, all night. Daar kunnen ze bij de regering wel iets over vertellen. Want daar is het heel erg spannend. Heel simpel. De federale regering van Mr. De Wever. Die moeten tegen 2029 de begroting structureel met een kleine, ja, wat is het, 10 miljard euro verbeteren. Dat is vooral de vraag die ze daar zich stellen. Waar gaan we dat geld halen en waar gaan we vooral besparen? Jawel, dat is altijd de grote vraag natuurlijk. Ze hebben zwaar vergaderd dat het echt een nachtje door is, want het moest tegen vandaag natuurlijk afgerond geraken. En dat is niet gelukt. Er zijn ook enkele mensen in de minister is onwel geworden. Echt van zo'n sus gedraaid. Ja, zo'n all-nighter. Dit, ja, ik zou het ook niet kunnen. Ik zou het in ieder geval niet kunnen. En dan zeker als het zo van die zeer serieuze gesprekken zijn. Ze willen dus besparen. Ze gaan proberen om zo weinig mogelijk op het onderwijs te besparen. Waarschijnlijk gaan ze wel wat in de subsidies moeten snoeien. En de pensioenen blijven hopelijk ook wel veilig. We gaan het zien. Dat vooral als ze ooit tot een eindpunt geraken. Maar heb jij misschien een goede tip voor die ministers daar in het parlement? Het mag een serieuze tip zijn, maar het mag ook zeker een niet zo serieuze tip zijn. Zoals, doe eens een klein krokfeestje of zo, ik zeg maar iets, uit de losse pols. Laat dat vooral eens weten in, via VRT Max, welke tip jij zou hebben voor de ministers die daar all night moeten vergaderen. Kan niet gemakkelijk zijn, denk ik. Nu All I Know van Lucas en Steve.

0: En toen, na dat... Tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders...
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Je staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij een Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Het zijn Amazon Prime-deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
8: Oh, amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat, ik heb het voor
2: je. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Joehoe.
11: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
11: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng je snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebat-inzamelkubus in je brievenbus.

to you. Sommige mensen hadden toch wel een pittige nacht. Vooral de mensen van de Vlaamse regering. Niet de federale, de Vlaamse. Die moeten de begroting gevuld krijgen, het gat gedicht. De put gevuld. Opnieuw, ja, alles vullen. Maar ik vroeg aan jou, heb je toevallig een tip of zo dat je zou meegeven aan de ministers die daar ook van hun zus draaien? Jana, die stuurde met wafel eten of zo, een klein beetje snelle suikers. Dan was er ook Sander uit Merksplas. Die stuurde, misschien moeten ze ook maar eens een heus mosselfestijn organiseren op verschillende plaatsen in het land. Dan mogen ze zelf eens wat werken in plaats van, en dan een volgend berichtje, zelf superhoge lonen te krijgen. Smiley. Ja, het kan niet makkelijk zijn, sowieso een nacht babbelen over waar er bespaard moet worden. Het is niet het leukste om te doen, van zondag op maandag. Maar ik ben benieuwd vooral waar het gaat eindigen. Vooral voor ons, de gewone mens. Hè? In ieder geval, ik heb geen begroting, geen besparing, maar wel goede muziek voor jou. Zometeen Alex Warren. Maar eerst Jay-Z en Alicia Keys met Empire State of Mind. Let's go naar New York.

Alex Warren. De best new artist op de VMA's vorig jaar. En nu heel erg toevallig. De nieuwste best new artist, namelijk rising star Sienna Spyro, won het dit jaar op de VMA's. En nu met Great Expectation. In my head, you lay down next. En net voor 8 uur.

0: Actieminuut met AXA Verzekeringen. Steeds meer Belgen starten naast hun vaste job een eigen activiteit. Een manier om hun passie concreter te maken, een cent bij te verdienen of een concept uit te testen voor ze er voltijds voor gaan. Maar ook een activiteit in bijberoep brengt risico's met zich mee. Want een fout of een ongeval kan al snel financiële gevolgen hebben. Stel dat je bijvoorbeeld tijdens een opdracht een klant verwondt of schade veroorzaakt aan zijn eigendom. Sta dus op voorhand even stil bij alle risico's die verbonden zijn aan je activiteit. En bescherm jezelf met een aansprakelijkheidsverzekering op maat. Want ondernemen, ook al is het maar voor een paar uren per week, doe je het best in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
1: Acht uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Een jongen van 17 uit Iddergem in Oost-Vlaanderen is door de jeugdrechter geplaatst in de gesloten instelling van Everberg na de moord op zijn moeder en zus gisteravond. Hij viel zijn zus van 20 en zijn moeder van 51 thuis aan. Zijn motief is nog onduidelijk. Hij wordt nu voor 10 dagen dus in Everberg geplaatst. Dat vertelt collega Dries Hieroef vanuit Dendermonde.
2: Hij moet nadien dan opnieuw verschijnen bij de jeugdrechter en die moet dan beslissen of hij zijn plaatsing verlengt, al dan niet in een andere instelling. En het is ook maar een beetje de vraag of de jeugdrechter op het einde van de rit deze jongeman uit handen zal geven. Wat eigenlijk wil zeggen dat hij als een volwassene berecht zal worden, want hij is bijna meerderjarig. En gezien de ernst van de feiten, dan kan dat wel gebeuren dat hij uit handen wordt gegeven. En dat zou dat in zijn geval willen zeggen dat hij op weg is naar een volksjury over enkele jaren voor een assiseproces waar hij dan mogelijk terecht staat voor moord. Maar goed, zover zijn we nog niet. Het onderzoek is eigenlijk vandaag nog maar net van start gegaan.
1: Een grote testraket van het Amerikaanse ruimtebedrijf SpaceX is vanavond succesvol gecontroleerd neergestort in de Stille Oceaan. Het bedrijf had de raket in een baan om de aarde gebracht als test. Het wil de grote raket gebruiken om een maanbasis te bouwen die permanent bewoond zal zijn. De test liep bijna fout omdat een van de motoren vroegtijdig uitviel tijdens de lancering en daardoor is de testvlucht ook ingekort tot 3 uur in plaats van 10 uur. In het voetbal nemen de Rode Duivels het straks. Zo zo'n 3 kwartier op tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. In het Koning Boudewijn Stadion is Peter van den Bemt. De basisploeg is bekend. Welke keuzes heeft de bondscoach Mark van Bommel gemaakt?
3: Wel, hij heeft het basiselftal van in Italië op 2 plekken gewijzigd. Met name Seis wordt er linksachter in de plaats van de Kuiper. En Lavia gaat voor het eerst aan een wedstrijd met de nationale ploeg beginnen. Ten koste van Raskin op het middenveld. De andere namen zijn dus dezelfde. Met Lammers in doel, Kastanje rechtsback, Ngoy, Mechelen centraal achterin. Tielemans naast Lavia met de Bruyne. Ervoor de spits is ook nog altijd dezelfde. De Ketelaren en de uitblinker van vorige vrijdag. Gods staat aan de aftrap net als Moreira. Dus 2 andere namen... Dat is enigszins anders bij de gerenommeerde tegenstander van vandaag, Frankrijk. Waar de zeer bekende coach Zinedine Zidane maar 2 van zijn basisspelers heeft overgehouden van de wedstrijd in Turkije. Met name doelman Magnin en Lacroix, centrale verdediger. Geen Mbappé is geblesseerd. Geen Upamecano, Dembélé, Olis of Rabiot zitten allemaal op de bank.
1: Dankjewel, Peter. Vanavond blijft het bewolkt met in het noordwesten nog regen of buien en kans op onweer ook. Elders blijft het droog bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen start met mist en lage wolken. Daarna wordt het zonnig en erg warm voor de tijd van het jaar. Met temperaturen in de namiddag mogelijk tot 30 graden in de Kempen. Meer op veertiennieuws.be.
4: Wij donderen hier even verder, straks met de Rode Duivels, maar vooral de K-pop Demon Hunters zometeen na Cameron Whitcomb.

0: Golden. Van officieel de K-pop Demon Hunter cast. We weten natuurlijk dat het van Huntrix is. Voor de echte kenners. Goeie film trouwens. Echt een topfilm. Je moet maar zien. Robin van de radio hoor je normaal gezien rond dit uur. Maar vandaag is het met mij te doen, Fabske. Fabian Hermans, je mag kiezen wat je zegt. Dat vooral omdat Robin nu op huwelijksreis zit. Ik zou zeggen, ik ga hem er even bij, maar ja, ik ga die mensen maar laten uitrusten. Of, nee, ik ga het niet doen. We zullen het over de warmste week hebben. Vandaag, om 7:50. Want de warmste week komt er binnenkort terug aan. Voor mij is dat altijd zo traditie. Jaarlijks weet je, de warmste week is aftellen naar kerst. Is gezelligheid, is vooral ook geld inzamelen voor het goede doel. En dit week is het... dit jaar is het thema een warme thuis voor iedereen. Het gaat vooral over een plek waar je veilig, geliefd en gerespecteerd kan worden. Want niet iedereen heeft een warme thuis. En daar willen wij natuurlijk voor vlammen dit jaar. Met 216 projecten die geselecteerd zijn. Waarvoor we geld gaan inzamelen. Ambassadeurs zijn Maureen, Hakim en Wannes. En die zullen dan tijdens de warmste week ook zo te zien zijn. M&M gaat weer naar de middelbare school natuurlijk. Met de warme school, warmste schoolbus. Er is zoveel te doen. En vooral ook het officiële campagnelied. Is een samenwerking tussen Youst, de DJ. En Judith, die je wel kent als M&M Rising Star. Maar je moet vooral eens horen wat Youst had te zeggen op de vraag waarom en hoe is hij bij Judith terechtgekomen. Ja. Hallo, Youst, Peter. Youst, die zei dat dus op deze manier.
1: Het is haar eerste elektronische muziekrelease. Ik ben bij haar terechtgekomen via Willem, de producer met wie we ook hebben samengewerkt voor dit nummer. Ze heeft een superfijne stem. Ik was even in het begin, ik denk zij ook wel zo van, oh, hoe gaat dat klinken over drum en bass? En in het begin was zij ook zo van, oh, dat is best wel snel. Maar dat was mega goed. Ik heb haar gevonden door Willem dan uiteindelijk. We hebben een dag in de studio gezeten. Ik had de hoek geschreven thuis en de eerste versie die zong ik dan. En dan heeft zij met haar effectief engelenstem het opnieuw ingezongen. Kei mooie verses geschreven die ook perfect aansloten bij wat ik wou. En zo is het nummer tot stand gekomen.
0: En haar Engelse stem hoor je zo meteen na de Real Slim Shady van M.

0: Monsters and Men met Little Talks. Meteor, die neemt de nooduitgang van de zomer. Want hij deelt op zijn Instagram laatste van de zomer en het ging over het Curiosity Festival. In Wetteren trouwens. Zo sluit het toch een klein beetje de zomer af. Maar is de zomer voor jou nu ook officieel al gedaan? Is het voorbij? Is de herfst echt begonnen? Wel, het weer deze week zegt toch iets anders. Alhoewel, ik voel dat de herfst zowel iets heeft van hey, hallo, ik ben hier. Mag ik eindelijk beginnen? Want het wordt wel nog warm weer. Het wordt echt zo'n klein beetje een nazomer. Maar ook wel met regen erbij. Dus een beetje van de twee. Hannah Montana zou zeggen the best of both worlds. Dat is zeker goed. Zometeen Oscar en de Wolf, maar eerst dus Meteor. M&M.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Oscar and the Wolf. Met... Ondertussen is het al 8:30. Het is echt late, late night. Alhoewel, hangt er vanaf aan wie het vraagt. Maar toch nog op de buitenring rond Brussel. Een kwartier file rijden tussen Grimbergen en Jette. Daar is de afrit afgesloten. Op de binnenring 10 minuten van Groot Bijgaarde tot Jette. En door werken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel. In Boom de Ruppeltunnel gesloten tot 6:00. Je moet omrijden via de brug. Goed dat ik dat weet. We moeten straks langs, maar bon. Op de buitenring rond Brussel wordt er vannacht gewerkt tussen Strombeek en Wemmel. Van 8:00 tot 5:00. Een groot deel van de nacht zal er maar één rijstrook beschikbaar zijn. Hou rekening met file.

Dat is een feestje, net zoals Werchter Boutique met dit jaar. Oh, Miss Ray. Een van mijn favoriete artiesten, misschien ook wel van jou. Ray, die je kent natuurlijk van zo'n bangers als Escapism en Where Is My Husband. En natuurlijk een van mijn persoonlijke favorietjes van het beste album van het jaar, Joy. Leer dit kennen, zo goed. En ze komt dus dit jaar als headliner naar Werchter Boutique. Je weet het, headliners, het kan zijn dat ze niet mogen verschijnen natuurlijk door het weer, zoals Katy Perry dit jaar. Maar we manifesten dat het dit jaar anders zal zijn, dat er gewoon een zonnetje ondergaat. Het wordt zalig, ik voel het nu al. Ze stond nog niet zo lang geleden in de AFAS Dome, ook op Rock Werchter op 2025. Ze is doorgebroken met haar album My 21st Century Blues. En natuurlijk deze schijf, deze hit, zometeen Escapism. Dat is echt waar het zo goed als allemaal mee begon. En gisteren trouwens ook nog op de VMA's. Was ook bangelijk. Ray met Escapism nu. Let's go. Deze vrijdag ticket.

Summer isn't over yet, maar vooral voetbal isn't over yet. Want de Rode Duivels die beginnen er zo meteen aan tegen Frankrijk. Spelen voor de Nations League, dus ja, in het Brusselse. Ik ben eens benieuwd wie er gaat winnen. Ja, de Duivels sowieso. Hè. Ben zeker. Maar het is even aan jou. Want ik heb hier net voor 9 uur, dus 9:15, heb ik hier nog een kleine mystery box. Wat wil dat zeggen, een mystery box? Je hebt dat zo ook met van die poppetjes of zo, of met van alles en nog wat. Waarbij je dat je eigenlijk een mystery box opent en daar kan iets in zitten. En hopelijk natuurlijk hetgeen dat jij wilt, dat jij hoopt. En ik heb hier een speciale mystery songbox waar van alles in kan zitten, maar vooral één van deze twee songs kunnen in de mystery box zitten. Namelijk... Oh. Halo van Beyoncé kan in de mystery box zitten, maar deze andere kan er ook nog in zitten. Oeh. Adele met Set Fire to the Rain. Dus een vraag aan jou. Wat of welke hoop jij dat er in je mystery box zit die je kan en mag open doen zometeen? Stuur het even door via VRT Max. Hoop jij op Adele met Fire to the Rain of hoop je heel hard op Halo van Beyoncé? Zoals ik zei, stuur het gewoon even door tijdens Lost Frequencies en The Feeling. Make life safe.

met Hey Did I Made You Love Me. Maar wie zit er in jouw mystery box? Het kon ofwel Adele zijn, of het is misschien Beyoncé. Lotte uit Mechelen zegt Adele, alsjeblieft. Maar Noor uit Brugge, die wil dan toch eerder Beyoncé. We gaan het gewoon eens open doen, en we gaan zien. Here we go. Het is Beyoncé. Uit jouw mystery box vandaag. Voor 9 uur hoor je straks ook nog Ella Langley, maar eerst Halo. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. Zeker geen teleurstelling.

0: Het is 9 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Ginny Beels gaat zelf geen ontslag nemen als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De Partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet. De partijtop verwijt haar onder meer een deloyale houding en vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in Antwerpen dus terug te geven. Doet ze dat niet, dan zou de provincie Antwerpen onbestuurbaar kunnen worden, omdat het bestuur van N-VA en Vooruit dan geen meerderheid meer heeft. Maar dat klopt niet, zegt Beels.
1: Ik ga niet zelf ontslag nemen, daar heb ik ook altijd heel duidelijk in geweest. Ik zie niet in waarom niet. De fractieleider vandaag van Vooruit in de provincie heeft heel duidelijk gecommuniceerd. Wat ons betreft, met onze fractie zullen wij het bestuursakkoord de komende weken, maanden, jaren heel loyaal blijven uitvoeren. En ik ga dat ook doen. Dus er is geen probleem van onbestuurbaarheid voor het moment.
0: Nee. Vooruit heeft een decreet ingediend in het Vlaams parlement voor een motie van wantrouwen in de provincieraad. Zo zou die provincieraad dan kunnen beslissen om Beels alsnog te vervangen. De Nederlandse premier Rob Jette heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor een stevige uitspraak op het congres van zijn partij, D66, afgelopen weekend. Jette had daar fors uitgehaald naar organisaties die volgens hem verantwoordelijk zijn voor de toename van aanvallen op de LGBTQ-gemeenschap, vrouwen ook en minderheden. Jette sloot zijn betoog af met de boodschap: we gaan die lui niet laten winnen, we gaan ze vol op hun bek slaan. De uitspraak kreeg ook meteen veel kritiek, vooral van rechtse politici. Premier Jette noemt zijn uitspraak nu een slip of the tongue.
2: Laat ik daarvan zeggen dat ik wat nette taalgebruik had moeten gebruiken gisteren. Ik bedoelde het natuurlijk niet letterlijk, maar ik ben gewoon erg gepassioneerd over gelijke rechten voor iedereen. En dat heb ik gisteren proberen over te brengen. Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden.
0: En in het Koning Boudewijnstadion ontvangen de Rode Duivels op dit ogenblik Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League voetbal. Peter van den Bemt, de wedstrijd is om 10 minuten aan de gang. Is er al iets gebeurd?
3: Voorlopig nog altijd 0-0 na dik 10 minuten spelen. De Belgen begonnen sterk. De eerste 2 minuten proberen ze Frankrijk achteruit te duwen. Maar daarna hebben de Fransen wel overgenomen met goed positiespel. Met vlot combinatievoetbal. En de Belgen moeten de voorbije minuten toch vooral achter de bal aanhollen. In wat toch een flinke test is voor het België van Mark van Bommel in zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach. Maar de Fransen hebben weliswaar hun B-ploeg opgesteld. Een hele rist zit op de bank. Of Mbappé is er niet bij, maar hij ziet het nu al. Frankrijk kan ook met de tweede keuze uitstekend voetballen. België even in ondertal nu. 11 minuten zijn we ver. Wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Dankjewel, Peter. Vanavond veel wolken, nog kans op een bui ook bij zo'n 16 graden vannacht. Morgen startgrijs, nadien veel zon en erg warm. Bij temperaturen in de namiddag mogelijk zelfs tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Ginny Beel stapt zelf niet op als gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Dat heeft ze gezegd in ons magazine Ter Zake vanavond. De partij Vooruit liet vandaag weten dat ze de samenwerking met Beels stopzet na aanhoudende klachten over deloyaal gedrag. Vooruit vraagt haar om haar mandaat als gedeputeerde in de provincie Antwerpen terug te geven, maar dat is Beels dus niet van plan.
1: Wat ik nu wel uitsluit, is dat ik ga opstappen voor iets wat ik niet heb gedaan. Ja. Ik ga niet opstappen voor een grote mond. Ik heb geen 112 rijovertredingen op mijn naam staan. Ik ben nooit beschuldigd geweest van racistische uitspraken te hebben gedaan. Ik heb ook geen zedenfeiten gepleegd. Ik heb geen fraude gemaakt. Maar toch hoor ik vandaag, lees ik vandaag, dat de samenwerking met mij wordt stopgezet. En dan vraag ik mij af, net zoals denk ik heel velen, op wat wordt dat dan gebaseerd?
0: Bij bouwmaterialenbedrijf Eternit in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant hebben werknemers het werk neergelegd. Eerder vandaag raakte bekend dat het bedrijf 95 van de bijna 400 banen wil schrappen. Volgens het bedrijf zijn de omstandigheden in de Europese vezelcementsector momenteel moeilijk. Er wordt te veel geproduceerd en er is meer concurrentie van producenten van buiten Europa, terwijl de bouwsector het minder goed doet. En dus moet het bedrijf ingrijpen, dat zegt Yves van de Kerkhof van Eternit.
2: We gaan ons focussen op premium en hoge waarde toekomstgerichte producten om onze concurrentiekracht en levensvatbaarheid van de site op lange termijn te versterken, zodat we toch nog altijd in Capelle op den Bosch een belangrijke industriële vestiging kunnen houden.
0: Morgen zitten de vakbonden samen met de directie. De Amerikaanse president Trump vindt het verrassend dat de 5 verdachten van de vermeende aanslag op een Brits-Amerikaanse luchtmachtbasis op borg zijn vrijgelaten eerder vandaag. De 5 mannen werden gisteren opgepakt in de buurt van de legerbasis, maar zijn intussen dus vrij op borg. Een journalist in het Witte Huis vroeg Trump ook of Iran betrokken is bij de zaak. Trump zei dat hij het antwoord kent, maar dat hij het liever niet wil bekendmaken.
3: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. We know everything about him. We would not have released them.
4: So you said might be. Iran might be. Can you elaborate on that?
3: Well, I don't know. I'd rather not. I mean, I know the answer. I can be very specific, but I'd rather not say. But I would not have released them.
0: En in het Koning Boudewijn Stadion spelen de Rode Duivels op dit ogenblik tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Peter van den Bemt, de tweede helft is daarnet begonnen. Hoe staat het daar?
5: 9 minuten ver bijna. Nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk. Moeilijke wedstrijd voor de Rode Duivels die moedig stand houden. Die gegroepeerd verdedigen en enthousiast aanvallen wanneer dat kan. Maar Frankrijk, zelfs met een B-ploeg zonder een hele rist te verdetten, is duidelijk de betere ploeg. Etaleert hier technisch meesterschap en collectiviteit en snelheid van uitvoering. En heeft al een paar keer de kans gehad om te scoren. 3 dubbele poging voor het half uur met 2 reddingen van Lammes en een bal op de lijn gered door Lavia. Nog een knal van Doué tegen de lat. Knal van Doué voorlangs. Daarnet een bal van Dacuña tegen de paal. Dus wel mogelijkheden voor de Fransen om te scoren. Maar dat hebben ze voorlopig niet gedaan. De Belgen heel erg weinig doelgevaar. 1 keer de Ketelaere, maar kon niet besluiten. Maar voorlopig wel nog altijd 0-0 tussen België en Frankrijk.
0: Bedankt voor de update, Peter. Grijs vannacht met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot lokaal 30 graden in de Kempen. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Denim. Make life sing.
1: Shine bright like a diamond.

0: 11 uur, Neil Goeieavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een vuurwerkfabriek in het westen van Rusland zijn zeker 14 werknemers omgekomen. In totaal bevonden zich 15 mensen in de twee gebouwen van de fabriek toen het vuur uitbrak. Eén persoon heeft het drama dus overleefd. Wat het vuur veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er waren ook ontploffingen te horen. Er is wel een strafonderzoek gestart, want mogelijk zouden bij de productie en opslag van het vuurwerk niet de nodige veiligheidsmaatregelen in acht zijn genomen. Studenten in Leuven moeten minder vaak op kot indrinken en vroeger het uitgaansleven induiken. Dat vindt studentenkoepel Loco, die studenten uit hun kot wil lokken met verschillende activiteiten. Studenten blijven nu vaker op kot om eerst samen te drinken voor ze naar een zogenoemde vakbar of naar de Oude Markt, daar naar de cafés trekken. Maar dat kan leiden tot binge drinken, dus te veel alcohol drinken op korte tijd. En dat kunnen we tegengaan, zegt Robin Martens van Loco.
1: Die vakbars zijn erop getraind om mensen niet nog alcohol te geven die al te zat zijn. Terwijl op kot gebeurt dat niet, dan is die sociale controle veel minder. En dan de eenzaamheid onder studenten ook een punt is waar we op willen inzetten door dan eigenlijk die studenten uit hun kot te trekken en ook dat te zien van kijk, er zijn zoveel leuke activiteiten om te doen met je vrienden. Ze een veel bredere gemeenschap wel kunnen zien als ze ook mee naar de uitgangsbuurt gaan.
0: De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: Twee minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt, maar toen rende Michael Olysee onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dakou en Kalulu, maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen, met de 0-1 dus van Olysee. De eerste Nederlander dus voor Mark van Bommel. Vrijdag speelt België in Luik tegen Turkije.
0: In dezelfde groep als de Rode Duivels heeft Italië vanavond met 1-4 gewonnen van Turkije. Grijs vannacht, met lokaal kans op een bui. Wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, maar nadien breekt dan de zon door en krijgen we een zonnige en uiterst warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag nog zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws

0: Guess you moved on really easily. M&M.
1: Make life sing.

0: is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met allerlei tekorten. De 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors verhoogd was. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. In Frankrijk dient de voorzitter van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National, Jordan Bardella, een klacht in wegens smaad. Dat gebeurt tegen de onafhankelijke krant Mediapart. Die had eerder op de dag mogelijk antisemitische uitspraken en teksten van Bardella uit 2013 naar buiten gebracht. Volgens Bardella gaat het om leugens en dient hij nu dus klacht in wegens smaad. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Bardella schreef dat Joden andere volken willen overheersen, beroven en verpletteren. Volgens de politicus streven Joden naar een nieuwe wereldorde onder leiding van Israël en met Jeruzalem als hoofdstad. Bardella schreef ook dat alle banken in handen zijn van Joden. Hij verweet Joodse Franse ministers meer rekening te houden met Israël dan met de Franse belangen. In een reactie zegt Jordan Bardella nooit antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Zijn partij, het Rassemblement National, heeft zich de laatste jaren juist opgeworpen als pleitbezorger van Franse Joden, nadat partijoprichter Jean-Marie Le Pen juist bekend stond als overtuigd antisemiet en daarvoor ook is veroordeeld.
0: Nog in Frankrijk is de grote natuurbrand in de Gironde in de buurt van Bordeaux nu officieel gedoofd. Dat hebben de hulpdiensten laten weten. Het vuur brak zo'n 2 maanden geleden uit. Meer dan 42.000 hectare natuur werd verwoest. Het was de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949. Het vuur ontstond in het bosrijke natuurgebied Lande de Gascogne en breidde al snel uit richting Cap Ferret en de grootstad Bordeaux. Bijna 250.000 mensen moesten hun woning eind juli en begin augustus of hun vakantieverblijf tijdelijk verlaten. De Rode Duivels hebben in de Nations League voetbal met 0-1 verloren van Frankrijk. Het doelpunt viel in het absolute slot van de match. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: 2 minuten voor het einde reikten de Duivels nog de hand naar een gouden punt. Maar toen rende Michael Olise onstuitbaar het veld over voor de 0-1. Geen gestolen winst voor Frankrijk, wel in tegendeel. De Fransen waren veelal redelijk indrukwekkend de betere ploeg. Zelfs de tweede keuze demonstreerde klasse en intelligentie en duelkracht. Kansen om een handvol doelpunten te maken waren er ook. Via de geweldige Doué een paar keer, Akliouche en Dacuña en Kalulu. Maar ballen tegen lat en paal en enkele goede saves van doelman Lammers hielden de nul op het bord. België speelde eigenlijk ook wel een goede wedstrijd. Solidair compact, met strijd en voetballend als het kon, met enkele momenten voor de ketelaren. En in de tweede helft zowaar een periode van overwicht en druk, met doelgevaar en goede mogelijkheden voor Luke Bakio en de ketelaren. Zeer moedig en verdienstelijk allemaal van de Duivels, maar Frankrijk bleek eens te meer de grote boeman van de Belgen met de 0-1. Dus van Olysee.
0: Verdediger Brendan Mechelen zag dat 1 moment van klasse beslissend was vanavond.
3: We hebben veel gegeven. Blok stond goed en op de eerste moment hebben we veel druk gezet. Daardoor hebben we ook veel gecreëerd. Maar ja, jammer genoeg, 1 klasseflits van hun heeft verschil gemaakt. En, het was eerlijker geweest als het gelijkspel zou geweest zijn. Of als we een beetje chance hadden, konden we misschien wel 3 punten thuis gehouden hebben. Maar de ene flits heeft verschil gemaakt vandaag.
0: Het was de eerste nederlaag onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vrijdag is er al de volgende Interland in de Nations League. In Luik is dan Turkije de tegenstander. Dat Turkije verloor overigens vanavond thuis van Italië met 1-4. Grijs vannacht, lokaal is er nog kans op een bui, wel warm, rond 16 graden. Dinsdag start grijs, nadien breekt de zon door en krijgen we een zonnige en heel warme dag voor de tijd van het jaar. Mogelijk tot 29 graden. Ook woensdag zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Een Brussels parlementslid dat aan procureur Maniel had gevraagd om te helpen bij de mogelijke vrijlating van een gedetineerde, heeft met die vraag geen strafbaar feit gepleegd. Dat zegt het Brussels parket. Zo'n vraag stellen is niet strafbaar, omdat er geen sprake is van een belofte, aanbod of voordeel, klinkt het in een persbericht van het parket. Procureur Maniel had het voorval vermeld in een toespraak, waarna er ophef over ontstond. Nog volgens het parket gaat het om een deontologisch probleem en heeft de procureur het incident al besproken met de leden van de deontologische commissie van het Brussels parlement.

0: 87-jarige Spaanse vrouw die uit haar appartement in Madrid werd gezet vorige week, mag weer naar haar huis. Dat heeft haar advocaat vanavond bekendgemaakt. De vrouw woonde er meer dan 70 jaar, maar kon de huurprijs met haar uitkering niet meer betalen, omdat die huur onlangs fors was verhoogd. Het voorbije weekend ontstond in heel Spanje protest. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de woningcrisis in Spanje. Sport. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels in extremis met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen. Michel Olise besliste de match 3 minuten voor het einde met een klasseflits. Volgens aanvoerder Yuri Tielemans zat er meer in voor de Belgen.
1: We moesten vandaag gewoon een goal scoren. We hebben kansen gecreëerd en ja, met een goal dan weet je nooit wat er gebeurt. Maar al bij al wel een goede wedstrijd. Heel competitief gespeeld. Iedereen. Dus ja, toch wel ontgoocheld dat we niet iets kunnen doen vandaag. En dat we ja, naar huis gaan met geen overwinning.
0: Frankrijk is door de overwinning leider in de groep met 6-6. België heeft 3-6 samen met Italië. Italië won met 1-4 van Turkije. Turkije is vrijdag in Luik de volgende tegenstander van onze Rode Duivels. Het weer dan nog vannacht, vooral in het noordwesten van het land, nog kans op regen en onweer. Elders blijft het overal wellicht droog. Tegen het einde van de nacht kans op nevel en mist. De dag start grijs straks, maar nadien wordt het zonnig en ook erg warm voor de tijd van het jaar. Mogelijk lokaal tot 30 graden. Ook woensdag krijgen we zonnig en warm weer. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Stad Gent gaat AI gebruiken voor het opstellen en analyseren van overheidsopdrachten. De stad doet mee aan een proefproject daarover en het is de bedoeling om uit te zoeken of er op die manier efficiënter gewerkt kan worden. Volgens het stadsbestuur zal er altijd ook nog gewerkt worden met een menselijke controle en blijft de stad ook eigenaar van de gegevens die ingegeven worden in het AI-systeem. Het proefproject loopt tot de zomer van 2027. Dan wordt er ook gekeken of de technologie nog verder zal worden gebruikt. Sinds deze week zijn er strengere Europese regels van kracht rond duurzaamheidsclaims. Bedrijven mogen termen zoals groen, ecologisch of 100% natuurlijk niet zomaar meer gebruiken. Als een product of dienst zo genoemd wordt, dan moet dat ook onderbouwd worden met concrete gegevens. Duurzaamheidslabels, zoals die bestaan rond Fairtrade, duurzame bosbouw of duurzame visvangst, moeten zich ook onafhankelijk laten controleren. De richtlijn verplicht bedrijven niet om hun activiteiten duurzamer te maken, maar als ze duurzame claims communiceren, dan moeten die dus wel onderbouwd en bewezen zijn. Sport in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 0-1 verloren van Frankrijk. De wedstrijd leek lang op weg naar een 0-0 gelijkspel, tot de Franse stervoetballers invielen en